De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Nothing but thieves, baby cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Jet van der Steen.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Wat zal ik aantrekken en hoe doe ik mijn haar vandaag? Ja, allemaal keuzes die je moet maken op de vroege ochtend. Maar gelukkig is de muziek al voor je uitgezocht door 3FM.

en Choosing Texas hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen, maandagochtend. Je bent vroeg uit de veerde en je hebt 3FM door je speakers. Dat betekent dat je automatisch onderdeel bent van de 3FM Nachtclub. En dat mag beloond worden. Als je je nu meldt via de NPO Luisterapp, dan ben je misschien wel de allereerste apper van de week. En dan win jij een ochtendsnack naar keuze op kosten van 3FM. En mocht je nou nog druk aan het twijfelen zijn voor welke ochtendsnack naar keuze je dan gaat, even een kleine vergelijking. Een croissant bevat ongeveer 180 calorieën. Maar een kapsalon, 1200 calorieën. Kortom, maak een bewuste keuze als je hem wint. Die ochtendsnack naar keuze. Meld je nu via de NPO Luisterapp. En dan is hij voor jou.

binnen nu en een minuutje of drie hoor je somber. My body isn't ready. En dit was Fleetwood Mac bij 3FM en Everywhere. 21 minuten over 4. Een hele goede morgen. Mijn naam is Bas. Wat ontzettend lekker dat je wakker bent en dat je ook nog eens 3FM door je speakers hebt. Ja, en dat mag ook wel een beetje zo beloond worden, hè, op de hele, hele

0: Goedemorgen, Thijs.
1: Goedemorgen.
0: Jouw wekker ging om 2:30. Je bent wel even wakker dus. Je bent de kranten aan het bezorgen op dit moment.
1: Yes.
0: Dan is taaien 2:30.
1: Ja, ik ben eraan gewend, hè. Dus ja, ik weet eigenlijk niet beter.
0: Nou, kijk, voor mij is het de tweede week op rij dat ik zo op de maandagochtend zit. Dat moet een beetje mijn vaste stekkie gaan worden. Om elke week af te trappen met de luisteraar hier zo. Heb je nog een tip voor mij? Mijn tip...

0: 10 en 10 naar bed. En,
1: standaard, elke dag?
0: Ja, door de week wel. In het weekend is het wel eens later, maar... ja, man, zou je dat ook niet vol natuurlijk, hè? Ja,
1: dat is
0: dus
1: ook wel.
0: Ik weet niet hoeveel uur slaap jij nodig hebt, maar...
1: Veel.
0: Ik heb nog wel een uur... Oh.
1: Ja, ik ben echt... maar als ik niet op hoef te staan, dan kan ik zo 10 uur slapen, 11 uur slapen. Maar dat heb ik ook echt nodig op een gegeven moment.
0: Oh nee, maar dat heb ik nooit gekund.
1: Jij functioneert wat minder?
0: Ja, een uurtje 6 dan is wel max. Maar dat heb ik... Ja, dus...
1: Maar je hoeft dan ook niet tussendoor 's middags nog even naar bed even wat slaap te pakken?
0: Nee, dat kan ook niet, want ik moet nou tot 5:30, 6 uur kranten doen. En dan moet ik om 8 uur weer bij de volgende baan zijn tot 5. Dus,
1: nee joh, je doet even dubbele shifts draaien.
0: Nou, dat valt wel. Eigenlijk is kranten, ik zie het niet echt als werk. Het is meer een way of life geworden, zeg maar.
1: Oh, ja. Wat maakt het zo leuk om dan die kranten te bezorgen? Wat is dan een way of life waar je het over hebt?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een ochtendroutine. En ja, je krijgt er gewoon geld voor. Dus,
1: ja, dus wel werk eigenlijk.
0: Ja, maar ik heb met mijn andere baan ook... Ja, ik vind werken nooit erg, dus ja.
1: En wat is
0: voor
1: de
0: mij is niet echt, ja, niet echt erg.
1: Nee, ja, nee, gelukkig maar. En wat is de voorpagina vandaag?
0: Daar Ruben van Bommel had dat groot moeten krijgen. Stond op de Limburgers.
1: Ja, heb je nog gekeken?
0: Ja, want die speler van Telstar, die kreeg ik rood. Daar vond ik helemaal nergens op slaan. Ja. En die van Bommel, die en op de Telegraaf staat... snelwegpomp... nog prijziger. Dus ik denk dat de benzineprijzen nog meer omhoog gaan.
1: Pakken we dat ook nog even lekker mee. Hey Thijs, ja. Ik heb goed nieuws voor jou. Je bent de allereerste apper van de week. Je bent onderdeel van de 3FM Nachtclub. En dat betekent dat jij wint. Oh, lekker. Een ochtendsnack naar keuze.
0: Lekker, man.
1: Waar ga je voor?
0: Ja, natuurlijk voor het Brabantse worstenbroodje.
1: Oh, ga je die even kun je die halen tijdens die ochtendshift zometeen?
0: Ja, ik had het net al met Thijs over. Ik denk om 12:30, want eerder heb ik geen tijd. Maar bij ons langs zit zo'n tankstation met
1: helemaal
0: zo'n...
1: Lekker. Je krijgt hem op kosten van 3FM.
0: Nou, top.

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes.
2: 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.nl.

The Black Keys hoorde je bij 3FM. Ze traden dit weekend nog op in AFAS Live, The Black Keys. En ik had nog een vrij dateavondje staan met mijn vriendin Fine. We wonen allebei nog thuis, wat verder uit elkaar, dan play dat zo. Dus ik dacht, leuk, ik ga haar proberen over te halen om naar The Black Keys samen te gaan. Ik had wat liedjes laten horen. Nou, ze was verrassend enthousiast, moet ik zeggen. Ze zong ook al meer mee dan ik dacht vooraf. Dus ik op Ticketswap zoeken. Jawel, nog een paar tickets. Bijna klaar om af te rekenen. Maar toen kwam ze erachter dat een zaaltje verderop Roxy Dekker optrad. Dus toen had ik verdomd weinig keus. Zijn we daar naartoe gegaan? Ah, maar was ook ontzettend goed hoor. Wat een feestje weet die vrouw ervan te maken. Dus goed, ik dacht, ik draai Black Keys dan maar op 3FM. You're the Lonely Boy.

over 4:30. Goedemorgen op je hele vroege maandagochtend. We starten samen je werkweek op. En dat doen we zometeen op de dansvloer. Ik vind het genre dance heel vet en daarom heb ik hem voor je uitgezocht. De dance track van dit moment. Het is een hele vette nieuwe tune van de Swedish House Mafia. En die hoor je binnen nu in een minuutje of 6. Hier is Shakira en Burna Boy.

0: Ze zijn samen de studio ingedoken met Licky Lee. En die kan je nog kennen van deze.
1: Nachtclub.
0: Ja, en daar is een tune-out uitgekomen. Wat mij betreft is dat de dance track van dit moment. Het is 5:10. Ik weet het is vroeg. Ik ga geen ontzettend harde beuker voor je draaien. Maar gewoon een liedje met ook een lekkere opbouw. Waar je lekker van gaat swingen. Waar je hoofd van gaat bewegen. Misschien als je nu in de auto zit. Dan gaat je voet zo lekker tikken als die even niet op de koppeling staat. Ik heb hem voor je uitgezocht. De dance track van dit moment. Mijn naam is Bas en ik vind het genre dance gewoon heel vet. En de Swedish House Mafia en Licky Lee, ja, die heb ik dus uitgekozen. En die ga ik nu voor je draaien. Dit is Happiness is So Sad.

0: Phoebe Burgers, je hoort de Lost Boys bij 3FM. Het is 5 uur. Zometeen hoor je onder andere muziek van Flair en ook deze staat voor je klaar. Meezingen met Avril Lavigne. Zometeen en eerst het laatste nieuws van 5 uur dus.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Jet van der Steen.
2: 3FM Band. Bas van Schaik.
0: Een hele goede morgen. De Nederlandse band die het allerbeste is wanneer ze live spelen. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En eerst Flair door het oog van de nacht.

Avril Lavigne bij 3FM en Complicated. Ben jij wel eens zo nat geweest dat het leek alsof je in een zwembad was gedoken? Ja, en dan uiteraard niet daadwerkelijk uit een zwembad of een hot tub komt of zo. Ik was vorig weekend bij Culinesse, dat is een kleiner festival in Rotterdam. Daar ga ik elk jaar naartoe met een grote vriendengroep van de Korfbal. En daar trad Direct op. En Direct, dat wil je live zien, toch? Ja, ik vind Direct zo ongelooflijk goed. Wat mij betreft de allerbeste liveband van Nederland. Ja, de hele avond droog was het. Het was hartstikke fijn. Zonnetje scheen ook nog wel. Maar toen begon Direct op te treden. De eerste klanken. En de lucht werd langzaam zwart. Het begon te regenen. En niet even twee druppels. Het begon te gieten. Het ging pijpenstelen regenen. Echt niet normaal. Ik had nog even snel een poncho gescoord voor 50 euro. Nou, ik trok die blauwe poncho aan. Dat hielp misschien een minuutje. Daarna ook kansloos. En dat festival is op een grasveld. Grote modderpoel. Dus eenmaal thuis moest ik ook nog eens die schoenen weggooien, sokken weggooien. Ik kon mijn onderbroek nog uitknijpen. Het was werkelijk waar niet normaal. Maar ondanks dat was het echt een te gekke avond. Want wat was Direct goed? Dit is hun allernieuwste en die spotten ze ook live. Was ook echt heel goed. Direct bij 3FM en My Friend. We are

Mijn naam is Bas en naast radio-dj ben ik ook nog student. Ik moet straks gewoon naar school voor mijn opleiding journalistiek. En daar leerde ik ook om aan onderzoeksjournalistiek te doen. En daarom zoek ik samen met jou uit, gaat AI al onze beroepen overnemen? Ik bedoel, radio-dj'tje spelen, platen aan en afkondigen kan AI denk ik wel. Maar is jouw beroep veilig of wordt die overgenomen door AI? Dat gaan we zo meteen samen uitzoeken naar Daft Punk.

0: Milieu hoorde je bij 3FM en It's Only Love. Mijn naam is Bas en op mijn studie journalistiek leerde ik om dingen te onderzoeken. En die skill gaan we nu samen inzetten. Ik vraag me namelijk af, je leest er heel veel over op het nieuws en zo, maar gaat AI nou echt al onze beroepen overnemen? Ik ben er best bang voor. Nou goed, daarom leg ik een dilemma van een bepaald beroep van een luisteraar voor aan AI. En vandaag het beroep van luisteraar Ronald.
1: Hey Bas, goedemorgen. Ik neem een kop koffie op. Ik ben onderweg naar de groentemarkt. Ik heb mijn truck volgeladen met komkommers, tomaten, limoenen, citroenen. Maar als je het mij vraagt, ik denk niet dat mijn baan overgenomen gaat worden dan AI. Gaat AI mijn groenten opkopen en mijn trucken volladen? Ik zie het niet gebeuren.
2: Heeft AI een oplossing als je
0: geen mensen meer hebt om groenten te verkopen? Hey AI, als jij het beroep van de groenteboer zou moeten overnemen, hoe zou je dan te werk gaan?
3: Wel, heel simpel. Ik pak dat beroep met volle overtuiging af. Ik sta er elke ochtend perfect op tijd, kraam netjes, prijzen duidelijk, klantenvriendelijk helpen en dan, hup, met tomaten die high fives geven en een krop sla die zachtjes merci, merci fluistert als je minimaal.
0: Maar je moet die tomaten gewoon daadwerkelijk verkopen, hè? Ik bedoel, je bent een AI-bot. Hoe ga je dat doen dan?
3: Zeker, ik verkoop ze. Ik doe de hele markt zelfs. Ik sta daar, ik verkoop ze met volle overgave. En als iemand twijfelt, gooi ik er een wortel tegenaan die tot begint te zingen over vezels en vitamine.
0: Het slaat helemaal nergens op. Als ik het goed begrijp, ben je dus niet in staat om dat beroep over te nemen.
3: Nee. Jawel, ik kan het echt. Dan moet de markt niet afbranden, want anders is de schade niet meer te overzien.
0: Niet meer te overzien. Haha. Nou goed, ik denk dat luisteraar Ronald voorlopig zich geen zorgen hoeft te maken. Maar ben je nou benieuwd of jouw beroep overgenomen kan worden door AI? Meld je

Als je na het mindere weer van de afgelopen week dacht dat het al tijd zou zijn voor de wollen sokken. Nou, absoluut niet. Het wordt in het noorden 24 graden en in het zuiden zelfs 29 graden.

0: 80 tattoos heeft hij.
1: 3FM.
2: Bas van Schaik.
0: Jordan Post Malone en Chemical bij 3FM. En zometeen ga ik Ed Sheeran voor je draaien en die heeft er 64. Sorry, ik had tijd te veel naar mijn korfbalwedstrijd dit weekend. Ben ze gaan tellen. Je hoort hem zometeen in eerste. Noah Kahan.

gratis tickets winnen voor je favoriete artiest. Bij 3FM kan dat, want 3FM of september is 3FM ticketmaand. Elke dag win je tickets voor een andere artiest en vandaag Jet van der Steen. Hoor je ticketalarm? App dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En misschien gaan die tickets er wel uit vanaf 6 uur bij Wijnand en Jamie.

0: Zometeen hier zo op 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. En vanuit mijn kant heel veel plezier en fijne maandag.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Jet van der Steen.
3: 3FM.
4: Hallo NCRV.
3: Wijnand en Jamie.
5: Een hele goede morgen. En mocht je nou een kledingkast in de buurt hebben,
6: wacht dan nog heel even en blijf vooral luisteren naar de 3FM ochtendshow. Dit is de Bauza Magnetic. Goedemorgen.

0: vrijdag van Jamie, 6:10. Een nieuwe week is begonnen voor de maandag. En wij hebben allebei een grote fout gemaakt, James.
1: Wat dan?
0: Wij hebben allebei niet goed opgelet.
1: Oh, omdat het zo warm gaat worden,
0: nou, ik zei het net al, als je nog in de kledingkast in de buurt hebt staan, wacht nog eventjes, want ik denk dat dit, terwijl de meteorologische lente vorige week al is begonnen, of lente,
1: herfst.
0: Mij nou,
1: ja, de herfst. Ja.
0: Voelt het nog een beetje als lente of misschien wel zomer, want ik kijk naar het weerbericht van aankomende week. Veel 19e, 17e, 18e, behalve vandaag. Vandaag staat er gewoon nog een 27. En jij staat hier met je trui over je schouders.
1: Nou,
0: ik heb een vest, de lange box heb ik aan.
1: Laten we wel even wezen. Kijk, vanmiddag wordt het hartstikke warm. Maar ik liep vanochtend gewoon buiten. En toen dacht ik, het is gewoon koud. Want dat is natuurlijk ook als je richting de herfst gaat, dat die avonden zo natuurlijk wel gigantisch afkoelen. Dus ik raad het je toch wel even aan een klein truitje nog mee te nemen als je nu de deur uitgaat.
0: Voor de zekerheid, voor de eerste uren van de dag. Ja. Verder aan de kust, 23 graden. En Limburg, oeh lekker, 29 graden. Komen we gemiddeld op 27 graden uit. Het blijft droog vandaag, een lekker zonnetje en hier en daar een klein wolkje. Dat is toch prima, hè?
1: Dat is hartstikke goed. Nog even lekker nazomeren met z'n allen. Hey, en het is ook ontzettend fijn dat jij op dit moment wakker bent. Tussen 6 en 7 hoor je namelijk bij onze favoriete club, genaamd De Voorhoede. Kan je je altijd voor aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Want dan weten we bijvoorbeeld wanneer je jarig bent, waar je woont, wat je hobby's zijn, wat voor werk je doet, hoe laat je wakker wordt. Maar dan kan je ook vragen aan ons stellen als er bijvoorbeeld iets een beetje op je hart ligt of zo, weet je
0: wel. Ja, als je kwijt wil. Ja.
1: Henriette heeft zich bijvoorbeeld al gemeld. Die zegt goedemorgen. Maarten die zegt ook goedemorgen. Hebben jullie een lekker weekend gehad? Nou, zeker Maarten. Dank je wel daarvoor. En voorhoedelid Emiel is erbij.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Die begon over afgelopen vrijdag. Tenminste, ik denk dat dat de aanleiding is. Toen had ik het met Barend hier op de vrijdag van 3FM over mijn weekendactiviteit. Ik had namelijk, ja, het was echt heerlijk, een soort van inwisselweekend, waarbij we allemaal cadeaus die we voor ons trouwen vorig jaar rond deze tijd gekregen hebben, op de een of andere manier, het kwam allemaal samen. Die hebben we nog even ingewisseld. Dus vrijdag ben ik met vrienden bij een heerlijk restaurant in Utrecht wezen eten. En zaterdag mochten wij naar Rotterdam om daar lekker te gaan eten. Maar daarvoor mochten wij abzeilen van de Euromast. Dat is die hele hoge toren, weet je wel, in Rotterdam aan het water. Daar prachtig. Ook nog eens de Wereldhavendagen. Dus overal bootjes.
1: Want dat vraagt Emiel namelijk inderdaad hoe het abzeilen was.
0: Barend die vond er wat van.
3: Waarom laat jij jezelf strikken voor een soort veredeld personeelseitje voor mannenkoor Jeduten? Wat is dit voor senioractiviteit? Een soort bedrijfsfeest voor een assurantiekantoor.
0: Dat was een beetje overdreven,
1: nou,
0: toch?
1: Jij was er heel enthousiast over, toch, dat je dit mocht gaan doen?
0: Ja, heel.
1: Ja, waarom?
0: Nou, omdat ik gewoon, ik vind de kick van, dat vond ik met ons parachute springen ook, weet je wel. Wij zijn van 3,5 kilometer hoogte uit een vliegtuig gesprongen. Base jumpen vind ik ook dik. En dit voelde ook wel als iets wat ik nog niet gedaan had. Want je gaat omhoog. Nou, ik heb niet uitgezocht hoe hoog het is, maar het is echt hoog, de Euromast. En dan mag je daar naar beneden abzeilen. Je krijgt zo'n touwbroekje aan.
1: En dan moet je naar beneden springen,
0: en dan moet je nou niet springen.
1: Nou ja, als je in de hele tijd zo van die kleine hupjes maken naar beneden.
0: Ja,
1: dat is abzeilen, toch?
0: En dat is het normaal, maar dat kan daar niet. Want de Euromast is een toren, zie je een soort van satéprikker, maar dan halverwege de satéprikker een soort van UFO erin gebouwd. Dus je kan niet helemaal tegen die satéprikker aan huppen naar beneden.
1: Je moet je gewoon de hele tijd laten vieren naar beneden.
0: Je moet dus laten zakken de hele tijd. En ik ging dat niet alleen doen, samen met mijn vrouw Vera dus, want dat was ons cadeautje voor ons trouwen van vorig jaar. En zij had al gezegd, ja, kijk, ik denk dat die vriendinnen dat niet duidelijk wisten. Zij heeft hoogtevrees.
1: Oh nee, wat zielig.
0: Dus wij kwamen daar boven en dan krijg je dus dat touwbroekje krijg je dan aan, weet je wel. En er hangen hele grote touwen tot helemaal naar beneden. En je ziet als je aankomt, zie je ze al naar beneden abzeilen. En er waaide ook echt genoeg wind. Dus je staat daar boven met dat broekje aan. Je bent volledig vastgegespt. En op een gegeven moment zegt die gozer dus, klim maar over de rand.
1: Ja, succes daarmee.
0: Succes daar. Dan moet je, dat is heel tegennatuurlijk. Dan moet je dus echt, waarvan je weet dat op meer dan 100 meter hoogte, moet je dus over een bepaalde rand gaan klimmen. En dan dus op die rand gaan zitten.
1: Ja.
0: Op dat moment zei Vera, ik heb genoeg gezien, ik ga het niet doen.
1: Heeft ze niet gedaan?
0: Vera heeft het niet gedaan.
1: Dat meen je.
0: Die was al nerveus toen ze de rand overkwam.
1: Oh.
0: Ik ben wel over die rand gegaan, maar ik heb iets heel doms gedaan. Want ja, op een gegeven moment kom je in een soort van, ja, spanning is het niet, maar ik ben gewoon heel snel naar beneden gegaan. En toen ik beneden stond, toen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal niet om me heen gekeken.
1: Oh ja, zonde.
0: Maar het was wel qua ervaring.
1: Adrenaline kikkie.
0: Mocht je er een beetje van houden en je krijgt het een keertje, pak het met beide handen aan.
1: Ja,
0: het is super veilig. Het is echt niks in vergelijking met parachutespringen of basejumpen of wat dan ook.
1: En ook niks met die korenclub waar we

0: Twente.
1: Parachute hoorde je Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: 3FM Ticketmaand.
3: En dat is het leuke, want ook op deze vrouw kan je kans maken met tickets deze aankomende maand. Want heel de maand september is 3FM Ticketmaand, waarbij wij elke dag tickets weggeven van een andere artiest. Dus elke dag kan je weer kans maken op een van je favoriete artiesten. Vandaag in het teken onze grote vriendin 3FM Talent Jet van der Steen.

0: uit.
1: Lekker hoor. Nieuw album is ook nog eens onderweg van je. Dus je weet dat als je bij haar gaat kijken, dat je ook nog eens heel veel nieuwe muziek hoort. Wat moet je doen? Blijven luisteren naar 3FM. Hoor je ergens vandaag een ticketalarm voorbij komen? App waarom jij Jet live wil zien. En misschien ga jij haar dan ook wel echt live checken. Dit is Asker.

Even een vraag. Chat kan deze vraag niet voor mij beantwoorden. Ik zat in de auto met Mia en Rob en toen kwam dit nummer op de radio. Ik doe hem even na.

0: Liquido naar Cardic op 3FM. Het is precies 6:30. Afgelopen week mooie week gehad. Elke dag een airfryer weggegeven. Was echt super. En jij komt vrijdag met een heel mooi idee.
1: Laten we het nog een weekje doorzetten.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht...
0: Kijk. Ja. Kijk wat er gebeurt.
2: Goed, gewoon goed.
0: Jij zegt dit, laten we het nog... En zie je Martijn, zie je gelijk.
1: Ja. Ja, maar ja, ik dacht, mensen zijn zo ontzettend enthousiast. We krijgen zoveel berichtjes binnen in de NPO Luisterapp. Ik dacht, op een gegeven moment is het een keer klaar. Hebben geen Nederlanders meer een airfryer nodig. Maar dat blijkt toch een ding te zijn dat er nog heel veel Nederlanders zijn die het wel willen. Dus als jij nog geen airfryer hebt, maar oh, je wil het zo ontzettend graag... Pak die NPO Luisterapp erbij, stuur Airfry deze kant op... en dan kan je er gewoon vandaag hartstikke kans op maken. Ja,
0: en heb je die NPO Luisterapp nog niet? Download hem eventjes, dat is volledig gratis. Je zit er zo in, dan kun je ons berichten sturen... en dan kun je dus meedoen door eventjes Airfry te sturen. Wordt het helemaal geregeld. Je hoort normaal 6:50, het laatste nieuws. Martijn, goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: Goedemorgen. Een grote schok voor de gevestigde partijen. Een grote winst voor de rechtsradicale partij AfD... in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De AfD haalde daar gisteren bijna de helft van de stemmen.
4: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X...
2: Ja, de vraag is nu of de AfD gaat regeren in Sachsen-Anhalt. De partij haalde net niet genoeg stemmen voor een absolute meerderheid... en heeft dus een andere partij nodig. Maar doordat de populistische partij BSW genoeg stemmen haalde... kunnen zij AfD aan de macht helpen.
0: Ja, zij willen in die regio allemaal dingen. Dus asielzoekerskinderen moeten dus van normale scholen af. Die moet je apart zetten, zeggen ze. De subsidies op cultuur en op kerken moeten er allemaal van af. De NPO daar, die moet ook gestopt worden met funding. Best wel...
2: Sowieso ook een partij met banden met extreem rechts natuurlijk. Ja, ja. Uitgesproken pro-Russische standpunten. Ja. Wat natuurlijk ook ingewikkeld is in deze tijd met een oorlog in Oekraïne. Maar de kiezer in Sachsen-Anhalt die was klaar met de andere partijen. Ja. En heeft gekozen voor AfD. Bij de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen... nadat een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan. Het vliegtuig kwam uiteindelijk op een weg terecht... die wordt gebruikt door mensen die op en rond het vliegveld werken. Er raakten ook 5 mensen gewond. De Boeing kwam uiteindelijk tot stilstand in een weiland. Het is nog onduidelijk hoe het mis kon gaan. Ja, en er is gisteren meer dan 3 miljoen euro opgehaald... voor onderzoek naar de ziekte ALS bij de City Swim in Amsterdam.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch, jongens?
2: Ja, bij AT5 is te zien dat er ook mensen die zelf ALS hebben meededen. Oud-wijkagent Arjen bijvoorbeeld. Hij kreeg 2 jaar geleden de diagnose.
6: Op het moment dat je dat definitief toch hoort... dan zeggen luisterers, we kunnen er echt niet onderuit. Dit is ALS. Ja, dan zakt wel eventjes de grond onder je voeten vandaan. Maar wat ik het allerergste vond, dat was de reactie van mijn gezin. Die waren zo verdrietig. Ik denk, ja, dan breek je hart.
2: Maar gisteren was een goede dag. Hij werd door zijn oud-collega's van de politie rondgetrokken op een bootje.
7: Heel tevreden, heel voldaan. En weer met zo'n gevoel dat ik eigenlijk ook weer even een dag geen patiënt heb gevoeld. Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, mooi man. ALS, een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen... met onvermijdelijk de dood tot gevolg. Er is geen medicijn hiervoor nog. Dus Arjen die krijgt dit te horen. Zijn spieren zo hoorbaar. Soms is het dat het begint bij je spraak bijvoorbeeld. Maar in dit geval denk ik dan andere spieren die vallen gewoon uit. En hij weet gewoon, het punt komt op een gegeven moment... dat niks het meer doet, dat alles stopt. En daarom is geld voor dat onderzoek zo belangrijk. Dus 3 miljoen records, echt fantastisch.
2: Dat is mooi. Ja, het weer. Nou, het is voorlopig de laatste zomerdag. De dag begint met wat wolkenvelden, maar daarna breekt de zon door. Het wordt 23 graden langs de kust, 29 graden in het binnenland. Nog even verder kijken, want later komen er weer meer wolken... en vanavond kan het wat gaan regenen.
0: En de rest van de week wordt het echt een beetje herfstachtig.
2: Ja, een beetje herfstachtig. De ene dag is het wat droger dan de andere dag... maar het is inderdaad niet warmer dan een graadje of 19 à 20.
0: Martijn, dank je wel. Alsjeblieft. Verkeersinformatie, ongeveer 50 kilometer op dit moment. Opvallende files op de A7. Den Oever richting Zaanstad voor Avenhoorn. Nu 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. En de A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond. Een half uur vertraging.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Van harte gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

0: Zo lekkere wekkerradio dit, hè? Break free! Ariana Grande en Z op 3FM. Het is 11:05.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Met een gigantisch geweldige mededeling dat niet één keer per week deze week de airfryer eruit gaat, maar ook gewoon weer elke dag. 5 kansen om een airfryer te kunnen winnen. Moet je alleen even meespelen met dit geweldige spel.
0: Laatste letter, je kiest een beginletter. Dan krijg je van Jamie een categorie. En dan maak je met die beginletter een woord. Klopt dat antwoord, dan pak je de laatste letter van dat antwoord bij een nieuwe categorie. En je mag in 30 seconden proberen zoveel mogelijk categorieën goed te beantwoorden. Heb je dat vandaag om 8:45 als beste van alle 3 de kandidaten die vandaag mee gaan spelen gedaan, dan win je de airfryer. Een kind kan de wassen.
2: En iemand die het gaat proberen, dat is Martin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt een beetje afkikverschijnsel op de maandag.
3: Ja, zeker. Ja, ik ben op maandag tegenwoordig normaal kapperdag. Maar nu gaat mijn dochtertje tegenwoordig naar school. Dus ik moet even bedenken wat ik met mijn tijd ga doen.
0: Maar jij hebt niet besloten om dan te gaan, pak gewoon een werkdagje erbij. Hè? Ik vind het wel prima zo.
3: Nee, ik maak mijn uren in 4 dagen, dus ik maak al 40 uur. En om nou 50 uur te gaan werken, vind ik ook een beetje te gek.
2: Dat snap ik. Gelijk maar wat heerlijk. Dan heb je gewoon helemaal tijd voor jezelf, Martin. Heb je niet een leuke hobby of zo?
3: Ja, zeker. Ik doe veel aan sport. En ik moet nog even bedenken wat ik de rest van de dag ga doen. Maar
2: Nou, het klinkt als een heerlijk luxe probleem. Hey, en ondertussen kan je ook nog een keer een airfryer winnen. Welke startletter heb jij doorgegeven voor laatste letter?
3: De S.
2: De S. Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
2: Oké, daar komt hij. Een stad.
3: Wacht even hoor. Sneek.
2: Meubel.
3: Kast.
2: Beroep.
3: Anders.
2: Iets dat je moet delen.
3: Even kijken, snoep.
2: Drankje.
3: Ranja.
2: We kennen Nederlander.
0: Je zei Ranja, toch?
3: Ja, Ranja.
0: Ja, maar iets wat je moet delen, snoep. Dus dat moet met een P beginnen.
3: Oh, sorry.
0: Het drankje. No worries, je kwam een beetje langzaam op gang.
2: Uiteindelijk vond ik wel dat je er lekker in zat. Want eerlijk, je hebt wel gewoon 4 punten weten te behalen. En het kan zomaar zijn dat 4 punten gewoon een gigantische highscore gaat worden. Je weet het namelijk nooit met dit spel. Dus Martin, hartstikke goed gespeeld.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: Nog een show van 3FM met Pasa. Too cool to be careless.
1: Het is 9 voor 7. Goedemorgen, de 7e van september. Weinig van Jamie in de ochtend, waar we een speciale groep luisteraars hebben waar jij onderdeel van bent. Tenminste, tot 7 uur. Dan vervalt het eigenlijk allemaal, de exclusiviteit en de extraatjes. De voorhoede is dat, elite luisteraars van 3FM, en die worden altijd beloond. In ieder geval op hun verjaardag. Want als je je aanmeldt, dus registreert via 3fm.nl/voorhoede, weten we net wat meer over je. Zo weten we van Klaas Draaien dat hij vandaag jarig is. 52 lentes jong. Van harte gefeliciteerd. En Olga Willems, die is freelance belichter bij film en televisie. Wat voor vakken je allemaal hebt, hè? Het is bijzonder. En ook Olga is vandaag jarig. 34 lentes jong. Nou, van harte gefeliciteerd. Het voordeel is dat ze ook wat krijgen.
0: Een verjaardagskaartje.
1: Zeker. Valt vandaag waarschijnlijk bij ze op de bus. Coldplay op 3FM. En Kloks.

0: als een soort van Leo Blokhuis van de ochtendshow van 3FM gezien, hè?
1: Nou ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat als je me toevallig dan volgt op Instagram, heb je gezien dat ik er was.
0: Ja, oké, okay, maar
1: en
0: toch...
1: En dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt, hoe was dat dan?
0: En wat jouw mening daarover is, muzikaal gezien. Dat wordt letterlijk gevraagd.
1: Nou, misschien ook omdat zij er natuurlijk ook zelf bij was. Of dat onze meningen dan gelijk staan.
0: Afgelopen weekend een groot concertreeks in de Ziggo Dome in Amsterdam. Jij was erbij en daar was het een en ander op aan te merken. Veel dingen die daarover viral gegaan zijn. En ik ben wel benieuwd wat jouw mening daarover was. Om wie het gaat, wat er gebeurde. Je hoort het zometeen hier.
2: 3FM. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: business.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: 3FM. Goedemorgen, het is 7 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
4: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Een hele blije Italiaan.
6: Oh my god!
5: En waarom hoor je zo?
3: NOS op 3.
5: Eerst, de Duitse radicaalrechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt in Oost-Duitsland. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. In de peilingen leek AfD ook al de beste uitslag ooit te gaan boeken. Toch is de winst een schok voor de Duitse politiek. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is een radicaal-rechtse partij de grootste. Het wordt een kantelpunt voor Duitsland genoemd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
5: Het lijkt er dus op dat er een rechtsradicale deelstaatregering komt, want ook al haalde AfD geen absolute meerderheid, het populistische BSW haalde tegen de verwachting in de kiesdrempel van 5%. Die partij krijgt waarschijnlijk 5 zetels. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Is te lezen in het AD. Snapchat moedigt jongeren aan de app zo vaak mogelijk te openen. Je kunt bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden elke dag berichtjes stuurt. De stichting achter de aanklacht wil dat zulke verslavende functies uit kunnen. Ja, voor het eerst in 60 jaar was er weer een Italiaanse winnaar op het circuit van Monza in Italië. Kimi Antonelli won de Formule 1 race. De winst was extra bijzonder omdat de Italiaan vanaf de 19e plaats startte. En dus was het juichen geblazen in de auto, horen we bij Viaplay.
8: Achteraan gestart, maar de Italiaan leidt in Italië.
9: Forza Kimi!
8: Yeah!
9: Forza Kimi!
8: Yeah! Yeah!
5: En niet alleen bij de winnaar en zijn crew liepen de emoties hoog op. Er stonden ook 2 marshals langs de baan te huilen. Max Verstappen deed het ook goed en werd 3e. Het weer voorlopig de laatste zomerdag. De dag begint met wat wolkenvelden, maar daarna breekt de zon door. Het wordt 23 graden langs de kust en 29 graden in het binnenland. Later komen er weer meer wolken en vanavond kan het wat gaan regenen.
4: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 60 kilometer aan file. Opvallende files op de A7 Den Oever richting Zaanstad voor afrit Avenhoorn. Een uur vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum voor Tiel 25 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar 30 minuten en omrijden wordt geadviseerd via knooppunt Del over de A15 en de A2.
10: 3FM.
3: Ster.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Jet van der Steen.
7: 3FM.
8: Hallo NCRV.
7: Wijnand en Jamie.
2: Goedemorgen. En ook deze week maak je elke dag kans op een airfryer hier.
9: Het is
2: nog
9: echt
2: een show.
9: Bizar.
10: Ook vandaag gaat hij eruit. Wil je hem hebben? Stuur even airfryer via de NPO. Luister app. Goedemorgen.

0: nog wat zomerse gevoel op je radio met Jonas Blue en Melif. Edge of Desire.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
2: Hey, goed dat je erbij bent. De ochtendshow van 3FM. Het is de 7e van september. En jij zei het net, de zomer nog even op je radio in de muziek met Jonas Blue. Maar ook letterlijk nog een klein beetje nazomeren. Want vandaag kan het zomaar 29 graden worden. Tenminste, als je in het zuiden van Limburg woont. Aan de kust 23 graden. Maar het wordt wel lekker zonnig. Dus als je voor de kledingkast staat, een rokje of een korte broek kan vandaag prima.
0: Hoe heerlijk.
2: Kwam er ook nog een berichtje binnen van luisteraar Mariska. Die zegt, goedemorgen, ik schakel net in. Dus ik weet niet of jullie het er al over gehad hebben. Maar hoe vond Jamie Roxy Dekker? Zij is zelf ook geweest en het dak ging eraf, zegt ze. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, want jij hebt daar...
0: Vrijdag heb ik daar gezeten met onze liefdallige collega Sophie Hielkema. Ja, want deze vrouw stond 4 keer in het Ziggo Dome. Vrijdag, zaterdag 2 keer en donderdag 1 keer.
2: Ja, er was zaterdag ook nog een middagconcert wat begon om 2:30.
0: Voor de kiddo's.
2: Voor de nog jongeren, om het zo maar te zeggen.
0: Wat ik knap vond hoor, want het was al echt extreem jong wat daar zat allemaal.
2: Maar waar zat je tussen?
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, zat je tussen allemaal middelbare schoolleerlingen?
0: Nee, ja, ik denk dat een beetje op het veld was denk ik een beetje eind tieners, begin twintigers. En dan op de ring waren het echt tieners en kinderen die tegen de 10 aan zitten.
2: Oh, echt 8 en 9 jaar gewoon?
0: Echt jong nog. Wat ik heel lief was. Ik had een meisje naast me zitten en die was dan samen met haar moeder, maar die durfde dan niet echt zeg maar los te gaan of zo, weet je wel. Omdat ze het ook een beetje intimiderend vond dat wij daar denk ik dan ook wel naast zaten, weet je, van die wat grotere meiden in haar ogen. Want ik zag haar ook zo soms een beetje kijken. Maar dan wel zo heel zachtjes zo meezingen. Op een gegeven moment ging ze dan wel een beetje dansen. Dus dacht ik, oh, hoe lief dat je dat met je moeder aan.
2: Maar hoe was het om haar daar te zien? Want dit zijn geen kleine shows natuurlijk.
0: Ik vond het heel groot. Ik vond het wel, ik zat naar het kijken, dacht ik, ja, het is natuurlijk wel echt bizar, want ieder nummer, het maakte niet uit welk nummer het was, werd van voor tot achter, elke noot, elk woord werd meegezongen.
2: En vond je dat zelf dan leuk? Want ik weet nog dat ik bij One Direction in de arena ben geweest, nou, de lol was er heel snel af, omdat iedereen constant aan het gillen en het schreeuwen.
0: Oh nee, je hoorde haar gelukkig wel goed, en het was niet zozeer gillen, het was echt meezingen, gewoon. Oh, okay. Dus dat vond ik wel heel leuk aan, het was een hele leuke sfeer, kwamen gastoptredens, Russo kwam langs, Ronnie Flex, Jonna Fraser, Kevin kwam langs, dus het werd echt wel, was ook veel variatie.
2: Cool.
0: Maar ja, het is wel ook echt wel een jonge kinderen concert ook. Snap je wat ik bedoel?
2: Dus
0: ik vond het, weet je wat ik het leuk aan vond? Het was voor alle leeftijden.
2: Er was
0: dus
2: één
0: een kind
2: ding.
0: Van 8 was helemaal aan het hypen. Ik en Sof als 2 mokkels van ergens in de 30
2: twee
0: stonden
2: moedertjes.
0: Daar. Weet je wel, met onze benen in de lucht. En ook de mama's en de papa's werden er blij van.
2: Eén opvallend iets. Er ging iets mis, waardoor ze op een gegeven moment als een soort van chipmunk klonk. Jij was daar ook bij. Dit gebeurde er.
0: Het was iets met geluid met haar microfoon, waardoor het in één keer heel hoog kwam. Wij zaten elkaar aan te kijken van, hoorde ik het nou goed? Want het ging al best wel snel. Maar goed, dat gaat nu viraal, want de vraag is, wat is er gebeurd? Ja, wie is hier verantwoordelijk voor? En daar hebben we helaas nog geen antwoord op.
2: Oké. Maar, eindcijfer even.
0: Nou, ik vond het wel echt een 7,8.
2: Zo.
0: Dat is goed, toch?
2: Alle ruim voldoende voor Roxy Ro in de Ziggo Dome. Vanuit de Ro.

0: bizar dus dat een meisje van 8 naast jou meezingt met een nummer over een Satisfyer.
1: Ja, daar zat ik ook op momenten. Ik dacht ook al van, het is eigenlijk best wel gek inderdaad. We hebben over een seksspeeltje nu. Ja. Maar zij heeft geen idee.
0: Nee, weet zij veel.
1: Ja, die denkt, oh leuk, een lolly of zo.
0: Wat zal die mama haar verteld hebben?
1: Ja.
0: Oh, wat is een Satisfyer precies?
1: Ja.
0: Het is een soort van extensie van je mobiele telefoon, dan heb je beter bereik.
1: Kan je beter mee opladen.
0: Ja. Ja.

0: Lost Frequencies en Best Still in de ochtendshow van 3FM. Head down.
1: Ilse, die komt ons helpen vandaag.
2: Ja, Ilse, ja. Dat hoop ik.
1: Nou ja, wat is jouw beroep?
2: Ik ben radiotherapeutisch laborant.
1: Ja, radiotherapeut ben jij. Dus we gaan er even voor zitten. Dan nemen we het allemaal even door.
3: In de ochtend.
1: Gekkigheid. We gaan met jou een spelletje spelen. Ilse, we spelen laatste letter. Je kiest zometeen een beginletter. Dan krijg je van Jamie een categorie. Daar maak je een woord mee. En dan ga je vervolgens, als dat goed is, naar de volgende categorie die je ook weer van Jamie krijgt. Maak je een nieuw woord, maar begin je wel met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En als jij dat beter doet dan Martin, die zojuist 4 punten behaalde. En als je aan het eind van deze ochtendshow de beste bent, dan win je de airfryer.
2: Top! Ja, dat is mooi. Dat ja, zeker. Ik. Leuk.
0: Hey, goed zo, Ilse. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
2: De R van Richard.
0: Oké, ben jij er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Daar komt hij. Een merk.
2: Een Rolls Royce.
0: Meisjesnaam.
2: Elisabeth.
0: Sport.
2: Tennis.
0: Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Een surfboard.
0: Bekende ster.
2: Duitse kroes.
0: Kleur.
2: Met een E.
1: Nee, met een S.
2: Sorry?
1: Duitse kroes is met de E, toch? S, toch?
0: Met de S.
2: Sepia.
1: Ja, het maakt niet uit, want hij was al buiten de tijd. Duitse kroes met een S. Het maakt niet uit, want je hebt al 5 punten behaald.
0: Je hebt de hoogste score op
1: je
0: dit moment.
1: Je bent in de lead. Oké. Misschien bellen we je over een uurtje met goed nieuws.
2: Oké, nou, ik vind het spannend. Ik hoor het. Dankjewel.

0: ook nog bij ons in de ochtendshow.
1: Was zo goed live. Ah. Hoe heette dat instrument nou? Want dat probeerde ik dit weekend te vertellen en toen kwam ik er niet op.
2: André op de steelgitaar.
1: Steelgitaar, dat was het. Dat is echt het country-instrument om dat soundje te geven. En die had die man meegenomen.
2: 3fm.nl/livebox, daar vind je de hele video ervan. Dit is Ellie Goulding en Burn op 3FM.

0: Ellie Goulding en Burn, goedemorgen.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Bij de NPO, hoeveel officiële waarschuwingen moet je hebben om bij de NPO ontslagen te worden? Twee,
0: nou,
1: toch?
0: Andres Odijk heeft volgens mij 3 van die dingen gekregen. En die zit er nog
1: die
0: steeds.
1: Er nog.
0: Dus op zich kan je best ver gaan.
1: We
0: hier.
1: Kunnen er wel ook een beetje mee strooien.
0: Zeker.
1: Jelle Hofhenk, onze collega die elke zaterdag en zondagochtend tussen 4 en 7 hoort. Die krijgt bij deze zijn allereerste voor het verkloten van een plaat. Deze hoor je, ja, die kun je nu niet meer normaal horen. Hij kwam erachter dat Cat's Eye Animal gejat is van Britney Spears. Luister even.

0: één op één, hè?
1: Eén op één het riedeltje.
0: Kan zeggen, ja. Geïnspireerd op. Maar van Britney moet je afblijven, Jelle. Dus waarschuwing 1 op jouw naam.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
2: Nieuw
3: on Free FM.
4: Cat's Eye. Animal.
3: Met 3.

0: De allernieuwste van Cat's Eye Animal, oftewel Britney Spears en Toxic. Toch?
1: Zeker. Ja, ik kan het niet meer niet horen. Het is wat het is. Jelle, dankjewel. Er zijn steeds meer camera's in deze wereld. Elke voordeur heeft een camera. Er zijn inmiddels ook brillen met een camera. Wie kent ze niet? Maar er komt nu een apparaat met een camera. Het trilt. Het spuit. En je stopt het in je... Dat hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws met Martijn.
2: NOS op 3.
1: Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft een rechtsradicale partij een grote verkiezingsoverwinning gehaald in Duitsland. De AfD, die minder asielzoekers wil en positief staat tegenover Rusland, haalde bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen. Van tevoren zei de AfD dat ze niet willen samenwerken, omdat ze dan compromissen moeten sluiten. Maar ondanks dat de partij geen absolute meerderheid heeft gehaald, komen ze wellicht toch aan de macht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Ja, nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Ja, dat is voor de duidelijkheid ook een pro-Russische partij, hè? Dus dat zou 1-op-1 is 2 maken.
3: Ja, ze hebben ook al gezegd dat ze de AfD willen steunen. Dus ja. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 doden gevallen bij een vuurwerkexplosie. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen. Bij de kerk was een festival aan de gang, waar ook een vuurwerkshow zou zijn. Het vuurwerk daarvoor lag in een magazijn opgeslagen. Toen dat ontplofte, waren er veel mensen binnen die naar de show wilden kijken. En voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. De social media app probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore. Mijn collega Ibrahim van NOS Stories legt uit.
5: Ik gebruik de app zelf ook. En wat je ziet is dat je toch elke keer maar naar die app wordt getrokken. Vooral ook omdat je een streak wil of moet behouden. En als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken.
1: Wow.
5: En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat. Ja.
0: En wat krijg je met die streak dan?
3: Ja, gewoon eer, hè?
0: Dan het is gewoon eer. Oké. Okay.
1: Ja. Om punten verzamelen. Gewoon,
0: ja. Nee, ja, prima. Maar ik dacht, misschien krijg je ook nog wat. Ja, misschien
1: kortingscodes of zo.
3: Ik denk dat de millennials het wel kennen van Duolingo. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee, natuurlijk. Dat je elke dag even je taallesje moet doen. Want anders wordt die streak verbroken. Ja, dan ben je toch ineens heel sad. Ondanks dat er geen geld of wat dan ook tegenover staat.
1: Maar bij Duolingo leer je een taal.
0: Ja, daar word je slimmer en hier word je dommer van.
3: Ja, dat dus het is hetzelfde. Ja. Ja. Nou, de Stichting Massaschade en Consument, die klagen Snapchat aan. Zij willen niet dat Snapchat verdwijnt, maar ze willen het bedrijf wel dwingen om gebruikers de mogelijkheid te geven om die verslavende functies uit te zetten. Het weer op deze voorlopig laatste zomerdag. De dag begint nog met wat wolken, maar daarna breekt de zon door. Het wordt 23 graden langs de kust. Een stuk warmer, 29 graden in het binnenland. Later komen er wel weer meer wolken en vanavond kan het wat gaan regenen.
1: Martijn, dankjewel. Jo. Verkeersinformatie, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Bata door bergingswerkzaamheden 40 minuten oponthoud. A7 opvallende file Den Oever richting Zaanstad. Die staat voor Purmerend Noord. De weg is gelukkig weer vrij, maar er was een ongeluk nog 11 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor Tiel nu een kwartier. De weg is vrij na een ongeluk. En nog een laatste melding, de A27.

0: Google Soto Jamaican Bam Bam op 3FM.
1: Het is de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. En Wijnand is in complete verbazing gevallen.
0: Kijk, ik snap wel dat sommige mensen dure shit kopen, maar dit vind ik echt bijzonder. Er is iets nieuws op de markt en ik weet niet of het ook in jouw algoritme voorbij komt, maar je kan het haast niet missen, want heel veel van die techpagina's die gaan dit nu recenseren, maar je ziet er ook reclames voor voorbij komen. Ik heb het niet over een dure vaatwasser of over een wasmachine van dit bedrag. Het gaat om €479. Ik heb het over een tandenborstel. Een tandenborstel van €479. En het is echt gestoord. Kijk, en ze zeggen bij de tandarts toch altijd, belangrijk nu, normaal tanden poetsen met een analoge tandenborstel, dat zeggen ze altijd, dat moet je niet doen. Ze vragen, poets je elektrisch? Vragen ze altijd. En flos je? Nou goed, dat wordt nu gecombineerd, maar wel echt extreem. Een tandenborstel met een camera om gericht te flossen met een straaltje mondwater. Wat die doet, je doet die tandenborstel doe je in je mond. En dat cameraatje met gebruik van AI checkt dus wat er nog tussen je tanden zit. En als hij dat cameraatje wat ziet zitten, dan spuit hij binnen 0,1 seconde een soort van hele harde waterstraal tussen die tanden, om dan het vuil wat daar nog in zit weg te halen.
1: Maar het is dus niet, want ik dacht dat dat dus was, een camera die je dan zelf op je telefoon kon checken, zodat je dan zelf kon zien waar het niet goed was.
0: Nou, tussen je het zal mij niks verbazen als dit, dat ook nog kan. Dat je achteraf nog even kan checken. Ja. Maar hij kijkt ook vooral mee, waar zie ik vuil zitten en waar moet ik zelf nog even spuiten.
1: Dus oftewel, we worden nog luier. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Mind was blown, ook vooral omdat er €479 voor neergelegd moest worden.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, ik vind dat veel geld. Mm. Maar voor heel veel mensen zijn er allerlei huishoudelijke apparaten die misschien voor mij niet nuttig zijn, maar die jij wel heel graag wil hebben. Ja, dus en waar je bereid bent om veel voor te betalen.
1: Ja, dus ja, precies dat. Ja, want ik heb dan bijvoorbeeld wel, kijk, zo'n tandenborstel nooit in mijn hele leven. Dat vind ik echt zonde van mijn geld.
0: Wat is het duurste huishoudelijke apparaat wat jij hebt staan?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar dat komt dat ik zo'n ontzettende gier hier ben. Ik vind het zo ontzettend zonde om hier mijn geld aan uit te geven. Terwijl ik het wel wil. Maar ik ben bijvoorbeeld denk oprecht al 5 of 6 jaar aan het nadenken over zo'n Dyson föhn. Omdat dat een hele goede föhn schijnt te zijn. Nou, volgens mij kost dat kring, wat zal het zijn? 500, 600, 700 euro.
0: Maar je hebt toch ook allemaal, vrouwen hebben toch allemaal van die stijltangen en dat soort apparaten.
1: Ja, maar die van mij kosten €30. Die koop ik ergens op een site die de volgende dag levert. En voor de rest, that's it. Ik ben daar zo ontzettend gierig in.
0: IJsmachine. Ik weet iemand als Gwen van Poorten, die heeft daar veel geld aan uitgegeven.
1: Nee,
0: want
1: heb
0: die wil thuis
1: een keer
0: hebben.
1: Van iemand. Hoef ik geen geld voor te betalen.
0: Jij hebt gewoon nog de Nespresso-cupjes gewoon uit een apparaat.
1: Heb ik letterlijk. Ik heb een waterkoker van de HEMA. Echt, het is bij mij. Het kan allemaal zo instorten in een paar seconden.
0: Bij jou gaat het niet gebeuren, denk ik.
1: Wij willen dat dan wel van jou weten. Ja. Want kijk, wij zijn twee ontzettende gieren. Maar er zijn sowieso mensen, en dat kan jij zomaar zijn, die een apparaat in huis hebben waarvan je denkt, ja, kijk, ik word hier heel enthousiast van, dus daarom dat ik het geld er aan uit wil geven. Maar het was een aardig bedrag, ja.
0: Wat is het duurste huishoudelijke apparaat wat jij thuis hebt staan? En als het duurste is je oude elektrische tandenborstel van €30, weet je wel, is dat ook geld? Maar even,
1: nee, maar ik wil wel gewoon even die €479 moeten we wel even aantikken met iets bizars gewoon.
0: Je mag wel even braggen, weet je wel. Je mag ook even tof
1: doen. Een discolamp of zo van 500

0: perso op 3FM. We hadden het net over een dure tandenborstel hier bij Wijnand en Jamie in de ochtend. En die dure tandenborstel die kost €479. En dat komt omdat er een camera in zit die dan nou ja, eigenlijk aan het checken is of jij op een bepaalde plek niet alleen moet poetsen, maar ook moet flossen. En dan doet hij meteen hopsa zo'n straaltje water tussen je tanden. Ja.
1: Zo, dan echt zo die spritst er in één keer wat tussendoor onder hoge druk.
0: Wat een goed woord om daarvoor te gebruiken, ja. En toen was onze vraag aan jou, wat is jouw duurste huishoudelijke apparaat thuis? Omdat ik en Wijnand eigenlijk erbij erachter komen, wij zijn er een beetje gierig in.
1: Ja, ik ben wel gek van stofzuigers, want ik heb echt een liefde.
0: Wat is jouw duurste stofzuiger?
1: Mijn duurste stofzuiger was denk ik, dat is een draadloze, snoerloze stofzuiger. Die was denk ik €325.
0: Vind ik ook best wel een bedrag.
1: Ja. Maar je moet investeren in stofzuigers. Dat is het beste huishoudelijk apparaat als je mij vraagt. Maar het kan nog erger. Björn die zegt, telt een opblaasbare jacuzzi met jets van €900 ook? Jazeker!
0: Oh, zijn die jets dan die sproeiers die dan zo in je rug zitten?
1: Dat bubbelt dan
0: of zo?
1: Dat denk ik, ja.
0: Ik heb geen idee.
1: Lennart die komt ook nog met een huishoudelijk apparaat. Veel koffiemachines komen er namelijk binnen. Ook Jason. Jason, wat is het duurste wat jij hebt staan?
2: Ik denk dat het een Jura 16 is, een koffiemachine.
1: Van?
2: 2.500.
1: Oh! 2,5 rug voor een koffieapparaat. Wanneer dacht je, dit is het waard, deze wil ik hebben en wel, al kost die €2.500, ik moet hem hebben.
2: Nou, het is heel erg stom, maar ik wou er echt als tiener al eentje hebben. Ik hou gewoon heel erg veel van koffie. En dat was mijn, Jura was vroeger mijn droommachine. En nu ben ik ouder en heb ik een inkomen en kan ik zoiets kopen. Dus heb ik eerst gewoon gezegd, nou, ik doe dit gewoon.
0: Hey, en hoe lang gebruik je hem al? Of hoe lang kan je zo'n koffiezetapparaat gebruiken, denk je?
2: Ik heb geen idee. Ik heb hem nu denk ik 2 jaar. En ik ga letterlijk nu nog een bakje koffie maken. En dan ga ik de kinderen wegbrengen. Het is compleet onnodig hoor, maar
0: Jason,
2: het is wel lekker.
0: Maar ik vind het toch even een leuk nieuwtje. Ook aan jou, maar ook aan iemand die denkt, ik wil eigenlijk ook zo'n koffiezetapparaat voor €2.500. De afgelopen 2 jaar, wat denk je dat het per dag heeft gekost?
2: Nou, vertel.
0: €3.33.
2: Oh,
0: nou, dan ga je nergens buiten meer krijgen, hè, zo'n bakkie.
1: Nee, en je neemt dan meer dan 2 bakjes. Dus goede koop geweest.
2: Ja, I guess.
0: Thanks, Jason.
2: Yo, fijne dag nog, bye-bye.
1: Overigens hebben we ook even gelijk doorgerekend wat de koffie van Lennart dan kost. Want die heeft ook zo'n dure machine. €1.500 ooit voor betaald, maar die heeft hem al 15 jaar. Wat kost een bakkie hem nu per dag?
0: 46. Nee, wacht, dat heb ik uit. Het is verkeerd uitgerekend. Wacht even. Dat moet dan weer de helft vanaf. Dus dat is dan ongeveer 20 cent per
1: 20
0: dag.
1: 20 cent per bakkie. Ja, dat is,
0: helemaal niks.
1: Nee, dat
0: natuurlijk.
1: Is niks. Ik kun je ook prima kopen. Zo kun je alles natuurlijk vergoeilijken, hè? Niks aan de hand. Maak je geen zorgen. €2.500 voor een koffiemachine. Waarom niet?
0: Dat zien.
1: Ga hem halen nu. Can we

0: Sorry, je hebt altijd nog baas boven baas. Joni stuurt nog een berichtje. Ik ga niet zeggen waar je woont, dan is hij morgen weg. €5469 voor een televisie en surround systeem. Duurste huishoudelijke apparaat. Tot nu toe in de NPO Luister en Box. Zo de knetters.
1: Heerlijk ook wel. Dat je dat er... Jij houdt de economie draaiende. Daar hou ik van dat soort mensen. Hartstikke goed.
0: Jamie doet het niet. Dus iemand moet het doen.
1: Iemand moet het doen. Hey, even een vraag. Als jij in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland of Noord-Brabant woont, want dan moet je eigenlijk eventjes vooral ook deze ochtend oordoppen gaan meenemen als je naar buiten gaat. En waarom, dat hoor je zo meteen.
0: Voor je eigen veiligheid.
1: Voor je eigen veiligheid. Misschien om ook even een hartklappertje te voorkomen.
0: Laatste nieuws is onderweg.
2: 3FM.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
8: Aan tafel!
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Goedemorgen, het is 8 uur. Je luistert naar Wijnand en Jamie in de ochtend.
6: Met het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een enorme verschuiving in de Duitse politiek.
8: NOS op 3.
7: In de deelstaat Sachsen-Anhalt boekte de AfD een historische overwinning bij de deelstaatverkiezing. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd er nooit een rechtsextremistische partij zo groot. 39 van de 83 zetels in de Oost-Duitse deelstaat zijn voor AfD. De eerste reacties uit de landelijke politiek zijn ook binnen, zegt correspondent Gien Balduk.
9: Nou, bij de federale AfD is er echt een onoverwinnelijk gevoel te horen. En je merkt in die partij ook dat de radicale flank zich heel erg gesterkt voelt. Van juist die fractie in Sachsen-Anhalt van de AfD, die is een stuk radicaler en extremer dan bijvoorbeeld in West-Duitsland. En het heeft toch ook wel aangetoond dat die koers kennelijk geen kiezers heeft afgeschrikt. Ja, en bij de regeringspartijen en ook de oppositiepartijen merk je echt een grote schok. Lang werd echt voor onmogelijk gehouden dat de AfD zo groot zou kunnen worden. Ja, je merkt toch ook wel echt dat die partijen een beetje met de handen in het haar zitten hoe ze die opmars nog kunnen stoppen.
7: De AfD wordt in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen na aanvallen van Amerika en Iran over en weer. Zaterdag gingen er maar 2 schepen doorheen en gisteren 6. Het is het laagste gemiddelde sinds dit voorjaar. Vandaag begint een grote militaire oefening in Nederland. Op veel plekken geldt niet schrikken als er ineens militairen uit de bosjes komen of als grote vliegtuigen laag overvliegen. Militairen uit 11 landen doen mee. Elke dag zullen ze vanaf de vliegbasis in Eindhoven vracht en parachutisten droppen in Nederland en België. En Nederlanders sparen meer, maar beleggen minder dan andere Europeanen. Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 25.000 euro aan beleggingen. Dat is 18.000 euro minder dan in andere Europese landen. Volgens ING laten we daarmee veel geld liggen, zegt deze redacteur van het FD.
10: Kijk, de afgelopen 24 jaar was het rendement op spaarrekening gemiddeld 1,2%. Als je dat had belegd, had je 6% behaald. En dan hadden we...
11: Krijg je rente op rente?
10: Rente op rente. Dan hadden we 2800 miljard gehad.
7: Volgens een hoofdeconoom van ING kan ons spaargedrag de economische groei en innovatie afremmen. Het weer, ja, voorlopig de laatste zomerdag. De dag begint met wat wolkenvelden, maar daarna breekt de zon door. Het wordt 23 graden langs de kust tot 29 graden in het binnenland. Later komen er weer wolken. Vanavond kan het wat gaan regenen.
6: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie. Op dit moment 256 kilometer aan files in Nederland. Opvallende files vinden we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam nu een kwartiertje na een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Rotterdam Centrum 25 minuten na een ongeluk. En de N2 Maastricht richting Eindhoven voor Veldhoven Zuid bergingswerkzaamheden. Nog 25 minuten vertraging.
12: 3FM.
13: Ster. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Jet van der Steen.
19: 3FM. Wijnand en Jamie.
21: Ik moet vanmiddag mijn hond ophalen bij mijn zus, die woont in Ede. Ik ga zeker even naar de lucht kijken.
5: Oh, ik had ook niet anders dan voor jou verwacht. Dit wil jij natuurlijk zien.
21: Groot evenement, je hoort er zo alles over.

0: over 8. Goedemorgen.
1: Jamie in de ochtend. Waarbij je deze ochtend gewoon weer kans maakt op een airfryer. Deze hele week nog steeds elke dag dat er eentje uitgaat. Het enige wat je hoeft te doen is mee te spelen met laatste letter. Stuur even je... Nee, niet je naam. Stuur even airfryer door naar de NPO Luisterapp. Ik ben het ingewikkeld aan het maken.
0: Maakt
1: excuus.
0: Niet uit. Gewoon airfryer
1: sturen. Stuur airfryer sturen, dan komt
0: het
1: helemaal goed.
0: Oké, het is dat ik hier nu zit. Tegenover jou.
1: Ja.
0: En dat ik dat de afgelopen jaren doe. Niet alleen tegenover jou, maar dat ik hier zit. Bij 3FM.
1: Ja. Maar anders had je hierin willen zitten.
0: Als mijn leven nou niet willen zitten, dan weet ik zeker...
1: Dat je erin zat.
0: Dat ik erin zat.
1: Echt?
0: Juist. Ah, dit was mijn droom altijd. Dit was echt mijn droom. En vandaag gaat het gebeuren. Zo dik vind ik dat, hè. Als je vandaag naar buiten gaat, of eigenlijk de komende dagen... 11 landen doen mee aan een heel groot event... Het is een oefening met alleen maar transportvliegtuigen van de luchtmacht. Niet alleen onze luchtmacht, maar we hebben ze van Spanje, Verenigde Staten, Roemenië, Zweden, Polen, de Grieken. De Operation Falcon Leap gaat vandaag beginnen, een grote oefening. En je kan dus ook laagvliegende vliegtuigen checken. Ze droppen daarmee parachutisten, zwaar materiaal en voorraden... om allemaal oefeningen gewoon uit te voeren. In het noorden van Nederland, bij Marnewaard, Twente Airport... de Ginkelse Heide, weet je wel, bij Arnhem, Ede in de buurt... vliegbasis Eindhoven en voor de Belgen, Hechtelse Heide. En ik wilde vroeger, ik ben 2 meter lang... en op een gegeven moment, ik was nog geen 2 meter lang... maar ik wilde wel altijd F-16 vliegen worden. Net zoals heel veel. Jongens, ik merkte al snel, dat gaat niet passen.
1: Maar mag ik hier heel even een vraag over stellen?
0: Maar transportvliegtuigen, dat ging wel passen.
1: Maar mag ik hier heel even een vraag
0: over stellen? Zo'n C-113 Hercules.
1: Ik wil hier toch even een vraag over stellen.
0: Fantastisch, stel je vraag.
1: Een F-16, zei je dat nou?
0: Ja, F-16.
1: Ja. Laten we heel eerlijk wezen. Kijk, je vindt het leuk om daarin te vliegen. Maar stel je voor, jij bent aan het vliegen ergens boven een oorlogsgebied... en de kogels die vliegen om je oren heen en je ziet ergens raket afvuren... dan denk jij niet dat jij 3 kleuren in je broek piest.
0: Daar zou ik dan natuurlijk op getraind zijn, Jamie.
1: Oh, dan ben je daar helemaal oké mee. Nee, oké.
0: Maar
1: is goed.
0: Wij zijn ook samen uit een vliegtuig gesprongen.
1: Dat vind ik toch wat anders.
0: Heb ik toen zitten janken?
1: Dan dat er kogels om me
0: heen
1: gaan.
0: Heb ik toen zitten janken?
1: Nee, daarom. Nee, oké. Nee, dan kan jij dat. Nee, ik vind dat dus een goede vergelijking.
0: Mochten ze erbij deze dagen, daarboven de Ginkelse Heide... Marnewaard, Twente Airport, vliegbasis Eindhoven...
1: Nog iemand zoeken, nog hij neemt het heel graag van jou.
0: Hij zit hier, hij mocht er de zieke zijn.
1: Onze strijder.
0: Bel mij,
1: onze
0: geef mij dat pak.
1: Onze strijder van het land.
0: Ik spring er gewoon uit, hoor.
1: Zeker. Ja, zonder hoort... te huilen. Het gaat allemaal gebeuren zonder te huilen.
0: Ik ga vanmiddag rijk naar Ede, ga ik foto's te maken. Ga ik gewoon met mijn cameraatje bij de Ginkelse Heide staan. Mannen en vrouwen, heel veel succes.

0: in een soort van waanzinnige koortsdromer.
1: Ja, ik vond het een beetje raar.
0: En die voelt dan zich opeens helemaal militair. Omdat hij het erover heeft. Dan denkt hij in één keer dat hij één is met die mannen.
1: En vrouwen, hè? Pas op.
0: En vrouwen, excuus. Ja, dat is goed. Laten we wel feministisch blijven.
1: Ja, heel goed. Dat moet je niet kwijt.
0: Nee, zeker. Nee.
1: De ochtendshow van 3FM. Het wordt een mooie dag om uit een vliegtuig te springen. Temperaturen tussen de 23 en de 29.

0: Diana Spyro en haar nieuwste Great Expectation.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Zo, het is spannend hé, deze ochtend. We begonnen met een score van 4. Daar ging net Ilse overheen. Die staat op 5. Dat is de hoogste score. Er kan zometeen nog één iemand verandering inbrengen. En dan gaat de airfryer er alweer uit. Deze week elke dag kans op de airfryer in laatste letter. Het principe is simpel. Je kiest een beginletter. Dan krijg je van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord correct en tevens juist? Dan pak je de laatste letter van dat eerder gegeven antwoord. En dat gebruik je weer als startletter bij een nieuwe categorie. Zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. En gaat er dus een kandidaat over de 5 van Ilse heen, dan wint hij de Wijnand en Jamie Airfryer.
0: Nee, en wat je dus al zei, Ilse die had 5 punten. Dus Joris, goedemorgen.
3: En goedemorgen.
0: Het is mogelijk. Het is mogelijk om 6 punten of meer te behalen. En er met die airfryer vandoor te gaan. Dus het is, ik heb een beetje zo'n 50-50 gevoel op dit moment.
3: Ja, je legt de drukte wel meteen hoog op.
0: Ja, sorry. Ik ben ook niet heel erg enthousiast, hoor ik ook. Ja, excuus. Nee, Joris, we gaan ervoor. Jij gaat dit gewoon kunnen. Die airfryer die gaat voor jou zijn.
2: You got this.
0: Je moet je alleen even dus gaan meespelen. Je hebt een startnet doorgegeven.
3: Yes, de B van Bernard.
0: Oké, nou, ben je er klaar voor?
3: Ik ga mijn best doen, zeker.
0: Daar gaan we, een schoolvak.
3: Een schoolvak, behendigheid.
0: Land.
2: Nee, behendigheid is geen schoolvak.
3: B, een schoolvak.
2: Bloemetjes en de bijtjes, het lichaam. Microscopen.
3: Biologie, zo.
0: Land.
3: Land, Estland.
0: Cocktail.
3: De Daiquiri.
0: Film of serie?
2: Is een Daiquiri dan?
3: De Daiquiri. Indiana Jones.
0: Kledingstuk.
3: Een sok.
2: Oké.
0: Okay. Nu is het echt spannend.
2: Indiana Jones. Sok. We gaan de Daiquiri nog even checken.
0: En
2: Daiquiri is een cocktail. Oké.
0: Ik heb het echt gemanifesteerd op dit moment. Want ik zei, het is 50-50 wie het gaat behalen. Maar het is daadwerkelijk 50-50 geworden. Want de hoogste score van Ilse van 5 punten.
3: Sorry, ik viel heel even weg. Ja.
0: Joris, ben je er nog?
3: Ik ben er nog, ja.
0: Ik ben even aan het uitleggen dat Ilse 5 punten had. Maar dat jij op dit moment ook 5 punten hebt. En dat betekent dat er een shootout-vraag moet komen.
2: Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat we zometeen gaan doen, wij geven zometeen de categorie en de letter. En als een van jullie twee het antwoord weet, moet je niet het antwoord geven, maar dan noem je alleen je eigen naam. Wie dat als eerste zegt, die mag het antwoord geven.
3: Oké.
0: Okay. Zijn jullie klaar voor?
4: Ja. Helemaal.
0: Iris en Joris.
2: Ilse en Joris.
0: Ilse en Joris. De shootout-vraag van vandaag. Een BN'er met de letter D.
4: Ilse.
2: Ilse, mag het zeggen.
4: Douwe Bob.
2: Ja! Yeah!

0: voor jou, want jij wint het laatste letter kaartspel, net als Ilse. Dus allebei een kleine troost uit jou. Geniet ervan, Ilse.
1: Nee, wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Styles en Music for a Sushi Restaurant op 3FM.
1: Hey, als je dit weekend je bed hebt verschoond, dan weet ik eigenlijk gewoon 1000% zeker dat jij tegen hetzelfde probleem bent aangelopen als ik. En ik vind echt, we leven in 2026, dat hier nog geen oplossing voor is, of dat dit niet gefixt kan worden, vind ik ongelooflijk. Ja. Dat wij deze struggle nog steeds elke week weer hebben, vind ik ongelooflijk.
0: En kijk, het ding is, als wij soms borrelt er iets op bij ons en dan is het irritatie. Maar soms denken we ook, ja, die irritatie die is gewoon terecht. Dus dat jij nu denkt dat het nog niet gebeurd is, dat er een uitvinding is om dit probleem op te lossen, waar je zo alles over gaat horen. Maar is dat dan gezeik? Of heb je eigenlijk stiekem gelijk? Gaan we zo meteen met z'n allen over oordelen. Je hoort het zo meteen binnen nu en 10 minuten. Wat het probleem is, gezeik of gelijk. Eerst het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
0: Van de man die altijd gelijk heeft, Martijn Middel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kan er een rechtsextremistische partij aan de macht komen in een Duitse deelstaat. De AfD heeft de verkiezingen gewonnen in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Met hulp van een tweede populistische partij kan de AfD daar gaan regeren.

0: En dat zou voor het eerst zijn, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Bij AfD-aanhangers hopen ze dat dit het begin is van een golf van verandering die over het hele land zal gaan spoelen. Maar de meeste andere Duitsers die maken zich vooral zorgen. Zij zien dat die opmars van de AfD niet te remmen is. En de partij van bondskanselier Merz, de Christendemocraten, die hebben hard verloren, mede dankzij de enorme impopulariteit van de bondskanselier zelf.
0: Ja, de CDU van Merz is gehalveerd bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een Nederlandse make-up artiest heeft een belangrijke Amerikaanse televisieprijs gewonnen. Arjen Tuiten kreeg een Emmy voor zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. Ja, die serie is nogal van de details en daarom maakte Tuiten onder meer een realistische namaak baarmoeder voor een scène waarin iemand een keizersnede kreeg. Tuiten moet die Emmy wel delen met zijn collega make-up specialist.
2: Wat vet dat hij dat überhaupt doet voor The Pitt. Heb je dat ooit eens gezien, die serie? Dat is een HBO-serie en het gaat over The Pitt in een spoedeisende hulp in een ziekenhuis.
3: Maar wat is de pit dan?
2: Ja, de pit is zeg maar een soort van het middenstuk, zeg maar waar het gebeurt. Je ziet alleen maar bloed, alleen maar ellende, weet ik wat allemaal. Maar het is een supergoeie serie.
0: In Belgrado wordt oorlogscrimineel Radko Mladic vanmiddag begraven. Hij was in de jaren 90 generaal van het Bosnisch-Servische leger en heeft toen zoveel mensen de dood ingejaagd dat hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang werd veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Toch komen er veel mensen op zijn uitvaart af, zei correspondent Thijs Kettenis een half uurtje geleden in het journaal.
4: Nou, zoals je misschien achter mij kunt zien, staan de mensen al in de rij voor de kerk hier waar Mladic ligt opgebaard vanochtend. Al een uur kunnen mensen hier terecht om hem de laatste eer te bewijzen. Op dit moment staan er al honderden, misschien wel duizenden mensen in de rij. Het is druk in Belgrado bij mensen die inderdaad gebruik willen maken van de mogelijkheid om hem hier nog één keer te zien.
3: May he rot in hell.
0: Ja, de brandweer in Amstelveen onder Amsterdam heeft gisteren met succes een kat gereanimeerd. Er was een brand ontstaan in een woning en toen de brandweer met een hoogwerker binnen was gekomen, bleek daar een bewusteloze kat te liggen die waarschijnlijk rook had ingeademd. Ja, de brandweerlieden twijfelden geen moment en zijn een reanimatie gestart. Na het toedienen van zuurstof kwam het dier weer bij kennis.
2: Oh, dat is
3: mooi.
0: Ja, ook mooie foto's te zien volgens mij bij NH Nieuws van dit gebeuren. Die kat, daar gaat het weer goed mee. Wat hoe die brand was ontstaan, dat weten we nog steeds niet.
5: Hij miauwt alleen een beetje zo, maar dat is dat het is.
0: Miauw. Het weer, vanochtend wat wolken, vanavond wat regen, maar tussendoor de laatste mooie zomerdag met volop zon. Het wordt 23 graden langs de kust en 29 graden in het binnenland.
3: Martijn, dankjewel. 155 kilometer op de maandag. Opvallende files vinden we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Amersfoort Noord. Nu 10 minuten na een ongeluk.

0: Linkin Park. Jay-Z, het is 9:50. Je hoorde Numb Encore op 3FM.
1: Ik was afgelopen week... het is bijna van Jamie de ochtend trouwens, waar de luistert. Goedemorgen. Ik was afgelopen weekend even mijn was aan het doen. En toen kreeg ik toch weer even zo'n besefmoment... dat ik daar dan op een gegeven moment sta. En dat ik dan gewoon dat het stoom uit mijn oren komt zetten. En dat ik dan ook gewoon een beetje aan het gillen ben in die kamer.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
0: We gaan eens even testen of wat jij ervaren hebt en wat jij daarvan vindt gezeik is. Of dat je een punt hebt en je gewoon gelijk hebt. Je kan het laten weten, je kan meedoen, de NPO Luisterapp. Heb je hem nog niet, download hem even, dat is volledig gratis. Je bent zo ingelogd en dan kun je altijd en overal je mening geven. Dus ook over of dit gezeik is of dat Jamie gewoon gelijk heeft. Want waarom kwam het stoom uit je oren?
1: Kijk, ik doe dan gewoon lekker mijn was, weet je wel. In het weekend is altijd het moment ook dat ik mijn bedden goed ga verschonen. En weet ik het allemaal, vind ik lekker. Nieuwe week, helemaal lekker fris en weet ik het wat er weer tegenaan. Dus ik ben dan beddengoed aan het wassen. Nou, en op een gegeven moment gooi je dat dan los van elkaar. Dus dan haal ik alles, weet je wel, helemaal zo netjes dat alles apart zo in die droger gaat. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dat niet een hoop is, maar ik doe het echt losser ingooien in die droger. Nou, dat is dan natuurlijk hartstikke lekker bezig en weet ik het wat allemaal. En dan gaat op een gegeven moment dat biepje naar, anderhalf uur of zo. Doe je dat ding open en dan kijk ik en dan kan ik al helemaal geïrriteerd worden.
0: Want?
1: Wat is het toch met drogers en je beddengoed, dat een soort van... Het wordt een soort knoop in elkaar die echt waar de mens... Ik bij de, hoe noem je dat? Waar je vroeger altijd heen ging. Om knopen te leren.
0: De scouting.
1: Nou, echt waar, dat is er niks
0: maar
1: bij.
0: Maar heb jij dit ook niet, want jij begint nu over de droger. Maar dit heb je in de wasmachine toch ook?
1: Ja, maar de droger...
0: Want dan gaat het een in de andere. Dan gaat het in de zak van je hoeslaak, weet je,
1: nee,
0: waar je...
1: Nee, maar dat is in de droger voornamelijk. Omdat dan gaat het er allemaal in. En dan gaat het knopen en dan gaat het helemaal door elkaar. Op een gegeven moment, ik was er naar het kijken, ik zag niet eens het begin. Ik zag niet eens het begin van de knoop.
0: Maar wat
1: moest
0: heb je gedaan?
1: Ik was echt zo aan het schudden om te kijken. En dan was dus het begin helemaal erin gegaan. Dat was dan helemaal gaan draaien. En daar zat dan nog een keer een knoop omheen. Dat je gewoon denkt, is iemand mij hier in de maling aan het nemen? Want hoe is dit mogelijk? En ik snap gewoon niet. En daarom mijn vraag, heb ik gelijk of is dit gezeik? Zou er niet gewoon in 2026 hier een oplossing voor moeten zijn? Hoe kan het dat dit zo... En dat is nog het ergste. Mijn allerergste punt moet nog komen.
0: Ja.
1: Dan haal je het eruit. Helemaal uit de knoop. Kwartier over gedaan. Hè? Bloedheet heb ik het dan. Alles nog nat.
0: Ja, leuk.
1: Want
0: is,
1: dat droogt natuurlijk niet als het zo in elkaar zit.
0: Er komen
1: zit.
0: Allemaal reacties binnen via de NPO Luisteren. Maar we zitten tussen 8 en 9 ook altijd op TikTok live. En er zitten al mensen in de chat. Die zit iemand muurvast en nog nat ook. Puntje.
1: Ja.
0: Precies datzelfde gevoel. Jelle in de NPO Luisteren samen met Sebas. Die vinden het dan weer gezeik. We gaan even het net ophalen. Heeft Jamie gelijk? Of is dit over de was die in de knoop zit en nog nat is uit de droger? Gewoon

0: My Body Isn't Ready, Samber hoorde je op 3FM.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
0: Nou, dan krijg je in ieder geval heel veel tips binnen van allemaal huishoudelijke dingen waar ik er nooit van gehoord heb.
2: Ja, een beetje oma verteld krijgen we. Ja.
0: Heb jij ooit van de drogerballen gehoord?
2: Nee, ik zal het even uitleggen. Ik heb een ontzettende irritatie aan mijn droger. Elke keer als ik mijn beddengoed wil verschonen en dat dan ga wassen en weet ik het wat. Als dat uit de droger komt, dan is het echt waar alsof ik een kickboxwedstrijd heb gehouden. Gewoon van 20 minuten lang. Ik ben dan helemaal gesloopt, omdat alles zo erg in een knoop zit en één grote bak met ellende is, voordat je dat eruit hebt. En als het dan uit is, dan is het ook nog eens een keer kletsnat.
0: Ja, nee, dat is het niet. Dat wil je eigenlijk niet. Dat is irritant.
2: Het is irritant en ik vind 2026 zou daar een oplossing voor moeten zijn.
0: Oké, we gaan even kijken. Wil je eerst de tips of wil je eerst weten of mensen het gezeik of gelijk vinden?
2: Noem maar eens de tips.
0: Oké, eerst de tips. Nee, daar komt dus heel veel luisteraars die beginnen over drogerballen. Nog nooit van gehoord, maar die zouden ook de pluisjes eruit halen. En die zorgen ervoor dat dons een beetje opgeschud wordt als het erin zit. Maar die zorgen dus ook dat de was een beetje uit elkaar blijft. Christian, ik denk dat hij in het wit goed werkt, want hij zegt: hoi Jamie, je hebt helemaal gelijk. Als de trommel van de droger maar één kant opdraait, dan gebeurt dit. Koop een nieuwe, die reviseert, draait twee kanten op. En dan is het een stuk minder.
2: Dat het weer teruggaat.
0: Ze zijn er al even, maar nog niet super lang. Maar daar zit ook een speciale beddengoedstand op voor jou, die eens in de week de boel in de wasmachine gooit.
2: Nou, wat goed.
0: Ideaal.
2: Ga ik toch even naar kijken.
0: Oké, Emma die zegt: lieve Jamie, mijn beddengoed heeft dit weekend lekker buiten gehangen. Veel frisser en geen knopen.
2: Ja, maar dat kan niet bij mij. Ik woon in Amsterdam. Ja, ik kan dat niet buiten hangen, want dan staat het op straat.
0: Jij hebt ook niet eens een trap gehad waar je het in kan hangen.
2: Maar dat vind ik wel een goede tip. Die drogerballen en nou ja, maar die droger, dan moet ik even sparen.
0: Anouk die zegt ook 1000% gelijk. Emma vindt het dus gezeik. Er zijn veel mannen die het gezeik vinden. Ja, zegt Lee. En alles verkreukeld. Vreselijk. Dan ga ik je zometeen de mastertip geven. Maar eerst nog even de uitslag. Of het nou uiteindelijk gezeik of gelijk is. Het is kiele. 52% zegt...
1: Gezeik.
0: Wij
2: hebben natuurlijk heel veel mannelijke luisteraars.
0: Ik denk, en er is een man, net als ik heb namelijk een tip. En Jorn heeft die tip ook. Luister even mee.
3: Mijn vrouw die heeft mij een trucje geleerd om te zorgen dat de was wel droger uitkomt. Zij zegt altijd dat je het beddengoed 2 of 3 keer dubbel moet vouwen. En dan dus een beetje gevouwen in de droger moet stoppen. Dan voorkom je dat het in de knoop komt en komt er wel droog uit.
0: Dit is ook de tip voor als je dus altijd, als het in de wasmachine gebeurt, dat er heel veel was in dat ding komt.
2: Ja.
0: Vouw hem dubbel. 1, 2 of 3 keer, dat doe ik dus ook altijd. Ik heb nooit meer spullen in mijn beddengoed.
2: Ja.
0: Het gaat niet meer in elkaar.
2: En het
0: droogt ook makkelijker.
2: En geen knoopjes.
0: Je hebt geen ballen nodig. Je hebt geen reviserende wasmachine of droger nodig.
2: Oh, wat goed.
0: Gewoon dubbel vouwen.
2: Nou, tip van oma.
0: Opa.

0: Ik moet gewoon altijd bij dit nummer aan een begrafenis denken. Heb je dat niet? Stil. Ik denk dan gaat de kist naar beneden en dan draaien ze die nieuwe van
1: Carol. Oh nee, ik denk gewoon dat er een relatie over is gegaan. Ja. Het is gaan janken.
0: Zo'n tranentrekker. Zit er ook zometeen een tranentrekker bij Ivo eigenlijk?
1: Dr. Dre.
0: Ik wil dat zeggen. The Game, 50 Cent, Hate It or Love It. Nee, allemaal tijdloze tracks die zometeen voorbij gaan komen.
1: Nou, hoor ook een Jet van der Steen. Dat is wel een tranentrekker.
0: Ik bouw een huis. Ja, kan er voor door. Zometeen meer bij Ivo.
2: 3FM.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gisteren is er ruim 3 miljoen euro ingezameld.
2: NOS op 3.
1: Waarvoor hoor je zo? Eerst nieuws over de onrust in het Midden-Oosten. Er waren dit weekend nieuwe Israëlische bombardementen in Libanon en in Jemen laaide het geweld op. Verder varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Nou, er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen, dit weekend ook. Gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
1: Het stilvallen van de scheepvaart in de straat van Hormuz zorgt ook weer voor een hogere olieprijs. Maar ook de prijs aan de pomp is gestegen. De rechtsextremistische AfD heeft een grote overwinning geboekt bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Hoewel de partij geen absolute meerderheid heeft, kunnen ze toch in de regering komen. Het zou voor het eerst zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat een rechtsextremistische partij aan de macht komt in een Duitse deelstaat. Bij een vliegtuigcrash in Miami zijn 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig doorschoot na de landing. 5 anderen raakten gewond. Vanwege de crash is het vliegverkeer rond Miami een tijd stilgelegd. En er is gisteren dik 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar de ziekte ALS. Vorig jaar was dat 1,7 miljoen. Het gebeurde bij de City Swim in Amsterdam.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
1: Bij AT5 is te zien dat er ook mensen die zelf ALS hebben meededen. Oud-wijkagent Arjen bijvoorbeeld. Hij kreeg 2 jaar geleden de diagnose.
5: Op het moment dat je dat definitief toch hoort, dan zeggen luisterers, we kunnen er echt niet onderuit. Dit is ALS. Ja, dan zakt wel eventjes de grond onder je voeten vandaan. Maar wat ik het allerergste vond, dat was de reactie van mijn gezin. Die waren zo verdrietig. Ik denk, ja, dan breek je hart.
1: Hij werd gisteren door zijn oud-collega's van de politie rondgetrokken op een bootje.
6: Heel tevreden, heel voldaan. En weer met zo'n gevoel dat ik eigenlijk ook weer even een dag geen patiënt heb gevoeld. Dat is echt een heel fijn gevoel.
1: Dit jaar was er ook nog eens een record aantal deelnemers. 3300. Het weer, vanochtend wat wolken, vanavond wat regen. Tussendoor de laatste mooie zomerdag met volop zon. Het wordt 23 graden langs de kust en 29 of 30 graden in het binnenland.
0: Veel dank, Martijn. Yo. Weer van verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A16 Rotterdam-Breda voor Bergsehoek. Daar is je vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is 1 rijstrook open. En die andere op de A58 Breda-Tilburg. Voor Moergestel 13 minuten vertraging.
7: En zo meteen hoor je Ivo.
8: 3FM.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

Dank deze rover, you're the Florence and the Machine in Tijdloze Drugs bij 3FM. Goedemorgen! Mijn naam is Ivo van Breukelen, hartelijk maandag, 7 september, 8:45. Daar gaan we weer met een nieuwe week. Ik heb er zin in. Ik ben net een weekendje weg geweest naar Lissabon met maten. Dat was, nou, Lissabon. Was echt fantastisch. Echt genoten. Voetbalwedstrijdje gekeken.

0: Tijdloze Tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, hoor, de Alex Warren en Passenger in Tijdloze Tracks. Tijdloze Tracks. Ja, precies. Zo was het weer maandag. En is dan nu toch echt het laatste strohalmpje van de zomer van 2026 begonnen. Het is maandag 7 september. Ja, inderdaad, 2026. Ja, het is een beetje qua tijd en dag en zo is het een beetje gek, hoor. Met een weekendje Lissabon achter de rug. Waar het toch een uur vroeger is, uit mijn hoofd. Ja, een uur vroeger dan hier in Nederland. Dus dat heeft natuurlijk voor allerlei consternatie gezorgd afgelopen weekend. Maar wij hebben het genoten. We zijn blij ook wel weer om terug te zijn. Goed, tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met zometeen bijvoorbeeld nog Raven Lemay. Lady Gaga komt eraan met Beyoncé. Je hoort de telefoon. En eerst een onvervalste klassieker.
2: Hey, Eva.

0: 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.

de Spotify Billions Club. De zeer exclusieve club van liedjes met meer dan 1 miljard streams op Spotify. Sinds begin dit jaar, in maart is dat gebeurd, hoort Raven Lanay ook bij die club. Love Me Not, ook 1 miljard streams op Spotify. Die hoorden ze juist in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen.

Nummer 4 hoorde je in Tijdloze Drugs met Dierven. Ja, het kan zomaar vallen natuurlijk, hè. Hey. Het was totaal niet het ding wat ik nodig had. Tenminste, het was het wel, maar dan de korte variant. Ik wilde eigenlijk voor deze gaan. Sorry hoor, ik ben ook even een keertje weg geweest. Alle beginnen is weer moeilijk. Hij kan zomaar vallen vandaag, hè. Het 3FM ticketalarm, want dat is gewoon nog hetzelfde. We zitten midden in de 3FM ticketmaand. Vandaag op het programma tickets voor 3FM Talent Jet van der Steen. Die staat 22 november in de Melkweg in Onsmokum, Amsterdam.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Jet van der Steen.

0: voorbij.
1: Nou, dat zijn mooie woorden van Jesse van der Zeden. Ik heb de indruk dat helemaal niemand dat ticketalarm heeft...
2: Gaat het helemaal niet goed zo.
1: We hebben het echt afgespeeld, maar misschien dat mensen het niet gehoord hebben. Bij deze komt hij nog een keer.
3: 3FM, ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
4: En ga naar Jet van der Steen.

0: Steen inderdaad met Ik Bouw Een Huis. Hoor je een tijdloze tracks met 3FM. Het is de ticketmaand en dit was je cue om te bellen met... om te appen via de NPO Luisteren bedoel ik. En vooral even te laten weten waarom jij die tickets voor Jet van der Steen zou moeten winnen. En wij gaan op dit moment iemand terugbellen, gelukkig.
1: Hallo, Monique.
0: Dag Nick, goedemorgen. Ivo 3FM.
1: Ivo, goedemorgen.
0: Vertel eens eventjes, Nick, waarom verdien jij die tickets voor Jet van der Steen?
1: Nou ja, ze is gewoon super geweldig. En ik heb ooit een keer meegedaan aan een wedstrijd bij jullie. En ik ben gewoon door het verkeerde antwoord, want ik was haar naam vergeten, onderuit gegaan.
0: Oei.
1: Bij de banner.
0: Oei, oei, oei. Ah, dat was met volgende vraag zeker.
1: Ja, precies.
0: Oei, vanmiddag trouwens weer 4 uur waren te binnen hier bij 3FM. Niek.
1: Ja?
0: Van harte gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor Jet van der Steen. Nou, dat was zo'n hoog gilletje, die was niet eens meer te horen. 22 november in de Melkweg in Amsterdam. Jetje van der Steen, jij bent erbij.
1: Top.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel. 3FM.

0: en Bass Persuade, mega hit van deze week. Hoorde je in tijdloze tracks met zometeen natuurlijk. Ik hoorde het je al denken, zou er nog meer komen? Ja, zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: 10 uur krijgen van Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen. Het Nederlandse Rode Kruis trekt weer aan de bel over Gaza.
2: NOS op 3.
1: Volgens de hulporganisatie kwamen er vorige maand maar 93 pallets met hulpgoederen bij de Palestijnse Rode Halve Maan terecht. En dat terwijl er in november vorig jaar nog ruim 1500 werden geleverd. Sinds het staakt het vuren van bijna een jaar geleden is er nog nooit zo weinig noodhulp binnengekomen. En dat terwijl het juist zo hard nodig is in Gaza, benadrukt de directeur.
3: En het gevolg is echt dat voedsel opraakt, medische hulpmiddelen raken op. Deze week zijn we bijvoorbeeld gestopt met alle hartoperaties, want er zijn gewoon niet genoeg materialen om dat te kunnen doen.
1: Na het staakt het vuren werd met Israël afgesproken dat er in totaal 600 vrachtwagens per dag Gaza in zouden komen, maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Een grote overwinning voor de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De rechtsextremistische partij haalde daar bijna 44% van de stemmen. En inmiddels zijn de reacties uit het buitenland binnen. Populistische partijen uit Spanje en Italië reageren positief op de overwinning van AfD. Maar er zijn ook veel zorgen, vertelt EU-correspondent Kiesja Hekster.
4: Van de Franse minister van Europese Zaken bijvoorbeeld, die meldt: dit is een zeer ernstig moment voor het Europese continent. En de Poolse premier Donald Tusk die schreef op X dat alleen idioten en verraders in zijn land dit resultaat vieren.
1: De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen. Tuiten krijgt de prijs voor zijn levensechte replica's van mensenlichamen in de ziekenhuisserie De Pit.
5: Welcome to The Pit. Let's go save some lives.
1: De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Tuiten moet de prijs delen met zijn collega make-up artist. En voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore. Legt mijn collega Ibrahim van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat Snapchat-gebruikers zulke verslavende functies uit kunnen zetten. Het weer, vanochtend wat wolken, vanavond wat regen. Tussendoor de laatste mooie zomerdag met volop zon. Het wordt 23 graden langs de kust en 29 of 30 graden in het binnenland.
0: Thanks for time. Yo. En tot zo weer 3FM verkeer door de ANWB. Vertragingen op de volgende wegen. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. 17 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken dicht daar. Beste kun je even omrijden via Wassenaar. Dat is de A44. En nog een vertraging op diezelfde A44. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum. Daar is je vertraging op dit moment dan wel 11 minuten.
7: Zometeen door je
8: iPhone. 3FM.
9: Ster. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee,
7: Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno! Kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is...

Tegen Zax en Superstring hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Maar nu muziek van de band die zich langzaam aan het voorbereiden is. Op twee shows in de Ziggo Dome, 3 en 4 december dan staan ze er. Voor de eerste show zijn nog steeds kaarten beschikbaar. Dus als je deze klanken graag een keer live wil horen, dat kan. Kensington gaat het over. All for Nothing, nu in tijdloze tracks bij 3FM.

Boys van de Bouwsa. Je hoorde Magnetic in Tijdloze Tracks bij 3FM. En ik moet je heel eerlijk bekennen. Het is een beetje van wij van WC Eend. Dat geef ik ook toe, maar hey. Het is een goede blend vandaag. Ja, het is misschien een beetje goor, zo het geluid van een slok koffie. Maar het raakt wel echt de crux van wat we zo meteen gaan doen. Zo meteen namelijk te winnen in dit radioprogramma. Een bakkie breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kun je elke dag winnen als je meespeelt met Breukies Blend.

Carmelien Thijs en Mo. Je hoorde het midden bij 3FM. Jazeker, het is tijd om, zoals net aangekondigd, koffie weg te gaan geven. Dat doen we elke dag. In het spelletje Breukjes Blend. Als je weet raden welke twee tracks er in een mashup zitten. Vocaaltje van de een, instrumentaal van de ander. Stuur het in via de NPO Luisterapp. Als je dat doet, maak je namelijk kans op een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat vooral weten welke twee tracks wij zoeken via de NPO Luisterapp. Ga naar 3FM en app via de studio. Welke twee tracks bedoel ik in deze mashup zitten.

0: Kans op een bakje breuk. Dus laat maar weten, 4-1 voor je luisteren. Welke twee tracks in de mashup voor een bakje breuk? Tijdloze tracks bij 3FM. The Last Frequencies, Live It All. Zometeen naar Coldplay. Dit is The Scientist. Wat dan weer rijmt trouwens op Angerfist. Die heeft toch... dat was Randy, hè? Randy was dat.
1: Nee, dat is Randy, ja.
0: Neem me niet kwalijk, neem me niet kwalijk.
1: Bijna.
0: Coldplay, The Scientist, bij 3FM.

0: Ja, gaat goed hoor.
1: Ja, heb je lekker, heb je lekker weekend achter de rug?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Heb je gedaan
0: ja,
1: dan?
0: Ja, van mijn zoontje gevierd.
1: Ah, oh, wat goed, gefeliciteerd.
0: Dank je.
1: Even een applausje. Hoe oud is je zoon geworden?
0: 3 jaar.
1: Ah, oh, wat mooi man. Van harte gefeliciteerd.
0: Het was ook nog onze trouwdag, dus nee.
1: Ook nog? Het was een feestweekend, begrijp ik.
0: Ja.
1: Lekker man. Nou, ik hoop dat we het feestgedruis even kunnen verlengen middels het juiste antwoord op de vraag. Welke twee tracks zaten in deze mashup, Mike?
0: Ja, dat was Toybox met Tarzan en Jane. En The Killers met Mr. Brightside.
1: Hartstikke goed hoor. Hoppakee. Ik denk dat een bakkie breuk jouw kant op. Wat drink jij? Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: Oh. Bona, sweet.
1: Boontjes. Het is pappadag ook nog, begrijp ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Komen de boontjes jouw kant op, Mikey. Dankjewel voor meespelen.
0: Ja, dankjewel.
1: Mooie week.
0: Tot ziens.

Disclosure, London Grammar, you're to help me lose my mind. In tijdloze tracks bij 3FM. Waar we nu aan Stella Lefty zijn toegekomen. Tenminste aan dat liedje van Stella Lefty, namelijk Boston. Zoals je wellicht weet, heeft Stella Lefty een beetje kritiek over zich heen gekregen. Omdat deze plaat wel erg veel lijkt op een liedje van Noah Kahan. Luister even naar de vergelijkingen naast elkaar gezet. Maar goed, bij het nieuwste liedje lijkt het nu weer het geval te zijn. Inmiddels is de bijnaam Stella Tefty van kracht. Want dit is een vergelijking van de nieuwste van Stella Lefty. Why Wouldn't You, heet die volgens mij. Lijkt gejat te zijn van een liedje van Blake Shelton. Beroemde Amerikaanse countryzangeres. Even naast elkaar gelegd, dit is het resultaat.

0: vooral even weten via de gratis NPO Luisterapp of je het er mee eens bent. En of het überhaupt erg is of niet. Kan ook zijn dat je er helemaal geen moeite mee hebt. Basti van Stella Lefty hoor je nu in tijdloze tracks bij 3FM.
1: On a train back to Boston and we're jumping the gun. And I'm telling you, baby, this is the part I'd run.
0: Zei ik Basti?
2: Zei Basti, heel raar.
0: Komt er dat Lefty?
2: Ja.
0: Boston, Stella Lefty, 3FM.

0: Zoveel deals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: 3FM. Goedemorgen, tijdloze tracksluister hier bij 3FM. Met zometeen Jonas Blue, ook Bastille komt eraan met Good Grief. En nu eerst het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, meldt 1 Vandaag.
14: NOS op 3.
13: Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan 1 zwaar explosief niet afging. En dat was maar goed ook, zegt de burgemeester, want er hadden hele huizen kunnen worden weggevaagd. Hij ging bij de bewoners langs om te horen hoe het met ze gaat.
15: Goeiedag, ik ben Jan Hamming. Dag. En ik ben burgemeester van Zaanstad en ik kom even horen hoe het met je is.
16: Ja, met mij gewoon goed op zich.
17: Schrokken heel erg van dit alles.
18: Ja, ik heb ook 3 kinderen. Die gaan alle 3 nog naar school, dus ze zijn best klein. Ja, dus ik voel me eigenlijk niet veilig meer.
15: We moeten alles wat ons bij macht is inzetten om te zorgen dat die weer veilig wordt. Dus dat die gasten dit niet doen. Maar ik maak me ook gewoon heel erg veel zorgen over de jeugd die kennelijk wordt verleid om dit soort acties te ondernemen. En misschien ook niet altijd weten wat ze doen.
13: De politie zegt dat de jonge daders meestal wel worden gepakt, maar ze willen ook de opdrachtgevers opsporen. Zaandam en omgeving hebben al langer te maken met ernstig geweld, zoals explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Dan naar Den Haag.
19: Zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
20: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
19: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
13: Ja, het gezicht van de coronacrisis. Oud-premier Rutte zit op dit moment tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona. Het is de laatste week met verhoren. Woensdag komt ook Ernst Kuipers langs, die tijdens de coronacrisis verantwoordelijk was voor de spreiding van coronapatiënten over de verschillende intensive cares in Nederland. En Op veel scholen wordt volop gevaped. Leerlingen zitten wolken te blazen in de pauze of stiekem binnen op de wc's. RTV Drenthe zocht uit wat scholen doen om het paffen tegen te gaan. En dat verschil per school blijkt. Van een nieuw apparaat dat vapes kan detecteren tot binnenblijven. Dat laatste doen ze op deze school in Oldenzaal, zegt deze begeleider.
14: Je hoort wel een paar pubers klagen van ja, we willen naar buiten, nee, want we willen roken en vapen. Maar ja, dan denk ik, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vapen?
13: De toiletten blijken wel een lastige plek om te controleren. En dan is zo'n vape-detector handig. Het weer, vanochtend wat wolken, vanavond wat regen. Tussendoor de laatste mooie zomerdag met volop zon. Het wordt 23 graden langs de kust en 29 of 30 graden in het binnenland.
17: Het is weer voorbij, hè?
13: Die mooie zomer. Nou ja, nog een paar uurtjes, even genieten.

0: de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Jet van der Steen.
14: 3FM.
15: Hallo NCRV.
14: Ivo van Breukelen.
16: Hey, goedemorgen. Tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Tijdloze tracks. Bas Til komt eraan, je

0: Martin Solveig, hello, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Heb jij het nummer van Facility, Jan-Willem?
1: Nou, ik heb wel van een medewerker specifiek die bij Facility werkt.
0: Oh, gewoon op zijn 06?
1: Ja.
0: Ja, is goed, doe dat maar.
1: Ja, wacht heel even hoor, want dan moet ik even...
0: Wacht,
1: yeah.
0: Wacht even, dan pak ik even het wachtmuziekje erbij. Wij hebben een probleem met de attributen van dit radioprogramma. Met de requisieten.
1: Ja?
0: En wij hebben even tools nodig, gereedschap. Dus we moeten even Saïd bellen van Facility. Die is toch wel aan het werk, hoop ik, Saïd, vandaag.
1: Daar gaan we vanuit.
2: Okay.
0: Ja, Saïd, goedemorgen. Je bent op de radio met Ivo in de studio van 3FM.
2: Goedemorgen, Ivo.
0: Hey, goedemorgen. Ben jij aanwezig hier?
2: Ik ben aanwezig, ja.
0: Zou jij misschien even tijd hebben om naar de studio te komen met een tangetje? Want wij hebben dat roulettewiel nodig straks. Maar we komen er net achter dat dat roulettewiel kapot is.
2: Oh, ja, is goed. Ik kom eraan.
0: Ja, top. Fantastisch. Nou, dankjewel. Tot zo, Saïd.
2: Tot zo. Hoi.

Age of Desire in Tijdloze Tracks. 10:50. Je luistert Tijdloze Tracks, waar we zo weer een balletje op gaan gooien op ons roulettewiel. Daarvoor hadden we net Saïd van Facility even gebeld om te kijken of het roulettewiel gerepareerd kan worden. Saïd is inmiddels aanwezig in de studio. Ik zie 2 duimen. Ja, gaat het goed komen zo? Lekker man, 3 duimen zelfs, heerlijk. Nou ja, dan staat niets ons in de weg van een nieuwe Request Roulette zometeen, waarin we een balletje opgooien op dat roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen bij 3FM.

Rondé hoorde je bij 3FM. En harder say goodbye. Het is half 12 geweest. Dat betekent hoog tijd voor een nieuwe tijdloze tracks. Nieuwe requestenletten bedoel ik. In het programma tijdloze tracks. Ja, dat is hem inderdaad. Gooi je elke dag een balletje op. Op ons roulettewiel om te kijken in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat is toch elke dag leuk.

0: vrijdag weer. 4 uur. Vrijdag vuurwerkshow hier bij 3FM. Het officiële begin van je weekend. Goed, we hebben zijn Paco geleend. Daar komen ze aan. Croupier, please take it away. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen en bedankt.
0: Ja. Waarvoor?
1: Voor het introduceren.
0: Ah, graag gedaan.
1: Ja.
0: Ja, schiet nou toch eens op, man.
1: Rienne van Pluim.

0: Wees nou eens blij voor een onderdeel dat niet door AI gedaan kan worden.
1: Mooi, hè? Tijdloos straks bij 3FM Tom Odell. Martin Garrix komen eraan zometeen. En in welke muzikale categorie moet je zometeen je favoriete plaat aanvragen? Dat is...
0: Er is wit er ook.
1: Waar we nu antwoord op gaan krijgen, inderdaad.
0: En het is geworden, en dat is wel hartstikke leuk hoor, het is geworden nummer 32.
1: Nummer 32, dat is fantastisch. Even kijken. Ja. Oei. Dat zijn de tijdloze gecancelde artiesten. Oei.
0: Ja.
1: Nou hebben we deze categorie laatst ook gehad. Wat is het toen ook alweer geworden? Is het niet Borsato geworden toen? Uit mijn hoofd? Nou, dat zouden we even dat moeten nakijken.
0: Ja, het zou goed kunnen.
1: Maar in die hoek moet je het zoeken. Marco Borsato, R. Kelly, Lil Kleine...
0: Diddy.
1: Ali B. Gecancelde artiesten. Welke zou je willen horen? Laat maar weten via de gratis app. De gratis NPO Luister app. Welke gecancelde artiest wil je zo meteen horen? Kom maar door.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Dat is dus eigenlijk zo tijdloos.
1: Ja, wat raar is dat. Het is tijdloos. Ja, ja, ja, dat besef ik ook steeds.
2: 3FM. Tijdloze tracks.

Comerdel, Another Love voor die bedrijf hebben. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. Nou, dat is weer gedaan hoor, de categorie vandaag gecancelde artiesten. En wij gaan voor deze, komt er even binnen van Christian. Morgen Ivo, gecancelde artiesten.

0: Welkom thuis bij 3FM. Zometeen de lunch met Sebastiaan. Veel plezier.
1: Dit was een programma in de zendtijd voor...
2: Zometeen op 3FM. Sebastiaan.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: sale bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
1: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
1: Amen.

0: opeens al gewoon halverwege. Dat is toch hartstikke lekker, zeg. Zometeen veel meer muziek op je maandagmiddag. Natuurlijk hier bij 3FM. Eerst het laatste nieuws, dan krijg je van Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Hele blije mensen in Amsterdam gisteren.
2: Ik vind het helemaal te gek festijn.
1: Ja, wat voor feestje het precies was, vertel ik je zo meteen.
3: NOS op 3.
1: We beginnen eerst met nieuws over de olieprijs, want die schiet vanochtend weer hard omhoog. En dat komt doordat er afgelopen weekend bijna geen schepen door de straat van Hormuz gingen, na nieuwe aanvallen van de VS en Iran over en weer. Door die stijgende olieprijs is volgens economieverslaggever Bart Kamphuis ook benzine weer duurder geworden.
4: Die staat nu op €2,71 voor €1,95. En dat was eind augustus was dat nog €2,60. Dus ook daar gaat het flink omhoog. En dan kijk ik ook nog even naar de diesel. Die staat nu op €2,68 per liter. En dat was een week geleden, eind augustus, nog €2,56.
1: En verwacht wordt dat die prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. Dan een politieke schokgolf door Duitsland. Zo ervaren veel mensen toch wel de winst van de AfD bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een rechtsextremistische partij zoveel stemmen binnenhaalt bij een verkiezing. Door het onze Duitsland-correspondent Charlotte Weijers.
5: Volgens de binnenland

0: tegen de grondwet ingaan. Over migratie bijvoorbeeld, over het anders behandelen van mensen op basis van hun afkomst. En er zijn zorgen dat als zij het voor het zeggen krijgen, dat de rechten van minderheden, van LHBTI'ers bijvoorbeeld, niet meer zijn beschermd.
1: In Amsterdam-Noord was gisteren ineens een walhalla voor soeplovers. Ja, daar werd het internationale soepfestival gehouden. Je kon een soep uit onder meer de Dominicaanse Republiek, Marokko of Frankrijk proeven. En bezoekers konden muntjes uitdelen aan hun favoriet. Maar het ging vooral ook om de gezelligheid.
2: Wij houden van soep maken. Het is om te beginnen heel erg leuk en gezellig.
3: Verenigd mensen, en dat is wel leuk om te zien.
4: In deze soep is dat heel veel lekker gezond.
5: De eerste is goed gekeurd.
4: Ja,
5: eerste.
4: Met bruine bonen, vlees. Maar heel veel groenten erbij.
6: Ik vind het helemaal te gek festijn.
7: Wat is jullie favoriete soep tot nu toe?
8: De tomatensoep.
9: Erwtensoep of deze? Linzensoep.
4: Willen nog een beetje soep? Oké.
1: Nou, iets smakelijk zou ik zeggen. De winnaar was de vissoep van een lokaal restaurant. Vooral zonnig en droog bij 24 tot 29 graden in het zuiden. En het lijkt ook die laatste mooie zomerdag te worden, want de komende dagen steeds grijzer en ook meer kans op regen.
10: Dankjewel, Stef. Yo. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 2 files van 10 minuten of langer vind je op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En de A76. De A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
11: 3FM.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
22: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
23: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Jet van der Steen.
2: 3FM.
3: Avotros.
2: Sebastiaan Okhuizen.
10: Op de plek van Mart Meijer met alsnog als eerste de 3 over 12. De drie belangrijkste liedjes van maandag 7 september. Met vandaag op nummer 3 Tame Impala en Loser.

Niet 1, niet 2, niet 3, want ze is wat ouder geworden dan 3. 27 kaarsjes voor de jarige Gracie Abrams. En afgelopen zaterdag zijn er natuurlijk kaarten weggegeven voor haar concert volgend jaar hier in Nederland via de 3FM Ticketmaand. Vandaag tickets voor 3FM Talent Tiaat van der Steen. Zou die radio aanzetten iets harder zodat je ticketalarm voorbij kan horen komen, dan ga je misschien wel naar Tiaat van der Steen. En daarvoor op nummer 3, Tame Impala met Loser. Het is niet normaal wat die Spider-Man film met die track heeft gedaan. Hij blijft maar streamen, hij blijft maar door op dak gaan. Dus daarom goed om er even aan te halen in de 3 belangrijkste tracks van vandaag. De 3 over 12, door de Loser van Tame Impala op nummer 3 in die lijst. Dan de nummer 1 van vandaag. Nog even nagenieten van haar 4 uitverkochte Ziggo Dome shows. Roxy Dekker, was je erbij? Laat het vooral even weten via de NPO Luisterapp hoe het was. Vinden we erg leuk hier bij 3FM. En was je er dan weer niet bij? Een stikje van de FOMO? No worries, de Ziggo Dome was niet groot genoeg. Volgend jaar de Johan Cruijff Arena. Was overal voorpagina nieuws. 71.000 mensen kunnen erin. Net iets meer dan 4 uitverkochte Ziggo's. Dus daarom met recht vandaag in de 3 over 12 op nummer 1. Roxy Dekker met de Berm.

dat vind ik zo vet. Dat altijd iedereen wel iets heeft in zijn eigen algoritme of in zijn eigen lijstjes waarvan hij heel erg fan is, maar wat gewoon nog niet zo groot is. En dan staat zo'n artiest een keer in Nederland, bijvoorbeeld op een heel groot festival als Lowlands, en ziet de rest van Nederland ook opeens: oh, dit is echt mega. Is ook het geval bij Adela. Ging het afgelopen jaar al steeds en steeds harder, maar haar show in Biddinghuizen een paar weken terug heeft haar definitief op de kaart gezet in Nederland.

Oasis voor je draaien. Natuurlijk een hoop gedoe rondom de concerten die er misschien wel of niet gaan aankomen. Hoop speculatie, want vorige week plaatsten ze op Instagram, Oasis, een video met heel veel referenties en moeilijke dingen. En deze wordt dan helemaal uitgepluist door iedereen op het internet. En daar zien we een paar dingen waar we ons van vast kunnen houden. Namelijk, als je een beetje verder kijkt, zie je heel veel referenties naar Schotland. En coördinaten waar de band dan misschien hele grote concerten zou kunnen gaan spelen. We gaan het in de gaten houden. Is er nieuws, hoor je hier als eerste bij 3FM. Dit is Wonderwall.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

op 3FM. Je hoorde On My Soul. Ik weet niet of je dit fragment nog kent van Charlie XCX. Zet dat op. Heel lang geleden tijdens haar doorbraak met de Allo op een of ander festival in Duitsland. Het was een beetje boos op het publiek.

Ja, schitterend. De grootste hit van dat moment. Een hele volle festivalweide en niemand die eigenlijk meesprong. En daar werd ze een beetje boos om. Maar dat heeft ze door de carrière heen nog wel eens gehad. Dat trekje van dat ze een beetje boos werd als mensen niet heel erg actief meededen tijdens concerten van Charli XCX. Maar volgens mij heeft ze dat onaardige, een beetje brutale, langzaam overboord gegooid. Want als je naar haar Spotify-pagina gaat, die artiestenpagina van Charli XCX, dan kun je helemaal naar beneden scrollen en dan zie je zo'n, waar meerdere artiesten dat hebben, een soort van bio, een tekstje wat het team van die artiest of de artiest zelf heeft geschreven. En bij Charli staat er echt een hele lieve en wholesome tekst. Er staat, I feel so lucky that I feel so inspired. And if you feel inspired, then you're lucky too. En dan een hele mooie zin erachteraan. If you don't feel inspired right now, that's okay. Dat is toch wel een groot contrast met hoe het vroeger af en toe ging bij Charli XCX. We mogen er toch allemaal zijn. Dankjewel. Dit is Apple bij 3FM.

Sun bij 3FM. Zometeen, het is natuurlijk weer de R zit in de maand. Dus voor de Zuidelingen komt carnaval weer voor de deur. En voor de Noordelingen komt het Randstad carnaval weer voor de deur. ADE komt eraan, dus misschien word je blij van de ex-meegeet van Silva Bamba zometeen. Hij staat namelijk in Parijs.

0: Riptide. Ja, in Duitsland ging het dan eventjes mis in het feest der democratie. Maar zometeen stel ik je bij 3FM hoe je ja, toch wel op een andere manier even kan genieten van de democratie. Ook heel veel muziek voor je onderwijs.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: 3FM. Een bijzonder goede maandagmiddag. Het is Sebastian hier op de plek van Mart Meijer met zometeen de nummer 1 in de verlanglijst. Want deze serie ga je horen. Na het laatste nieuws krijg je wel Stef Bandstra.
9: Goedemiddag. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel over de situatie in Gaza.
10: NOS op 3.
9: Want niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Er is echt een tekort aan alles, zegt de directeur van het Rode Kruis.
11: Aan water, aan voedsel, aan medische hulpmiddelen. Mensen zijn in totale overlevingsmoed. Uren in de rij voor water. Mensen wonen met 10, 15, soms 20 mensen in tenten. Ziekenhuizen functioneren niet meer. We werken daar met tentenziekenhuizen. Dat vinden we tegenwoordig vooruitgang.
9: Maar ondertussen staan de magazijnen met hulpgoederen op de wisselkant Jordaan-oever en in Jordanië vol.
11: Maar dit gaat echt gewoon om het redden van levens. Om mensen die niet de spullen krijgen die ze nodig hebben, terwijl die vlakbij om de hoek staan.
9: Het Rode Kruis wil nu dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. In de allerlaatste week van de coronaverhoren spreekt vandaag voor de tweede keer oud-premier Rutte. Volgens hem waren die extra beperkende maatregelen helemaal niet nodig geweest als iedereen zich gewoon aan de adviezen had gehouden.
12: Stel iedereen zou hebben gezegd, ik hou me aan de 1,5 meter, ik nies in de elleboog, ik schud geen handen en ik ventileer genoeg. Dan zou je dus in theorie geen maatregelen hoeven te nemen. Maar goed, dat gebeurt niet. Dat is ook allemaal, ik begrijp het, dat is onvermijdelijk. Niet iedereen houdt zich altijd aan alle maatregelen. Dus uiteindelijk gaat het virus zich toch verspreiden. Moet je maatregelen nemen. Maar dit is zo'n dilemma tussen volledige verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen en toch ingrijpen. En dan komt het tweede dilemma. Als je ingrijpt, dat is het dilemma tussen het ingrijpen, dus de zwaarte van de maatregel en het effect van die maatregel.
9: En Rutte zei verder dat bestuurders meer hadden moeten reflecteren op de keuzes die tijdens corona zijn gemaakt. De NPO vraagt mediaminister Letschert alsnog om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Ledenomroepen vroegen dat een paar maanden geleden ook al, maar toen wilde de NPO er nog niet aan. Nu is er volgens de NPO een juridische basis voor. Vorige week kwam het commissariaat voor de media met hetzelfde advies. En dat deden ze nadat in een uitzending van Ongehoord Nederland uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd. En in Zeeland is voor het allereerst een albino zeehond gespot. Ja, helemaal wit dus dat beestje. Het heeft ook rode ogen. Het dier is erg zeldzaam. Zo'n 1 op de 100.000 zeehonden is albino. En het gebeurt als een dier nauwelijks pigment aanmaakt en dus vervolgens helemaal wit blijft. De albino zeehond is gespot op het Zeeuwse strand bij Nieltje Jans. Het weer vanmiddag overal zonnig en droog bij 24 tot 29 graden in het zuiden. En het lijkt ook de allerlaatste mooie zomerdag te worden. Geniet er maar even van. De komende dagen steeds grijzer en ook meer kans op regen.
8: Dankjewel Stef. ANWB Verkeersinformatie dan nog 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A16 Breda-Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum heb je 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Rechter rijstrook is daar dicht. En de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij.
13: 3FM.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
13: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM Ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets voor
19: Jet van der Steen.
18: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
20: Hey, wees niet zoals ik door ook je zonnebril thuis te vergeten, want het zonnetje schijnt lekker door vandaag in Nederland. En 3FM past de muziek daarop aan met nu Glass Animals. Dit is Heatwaves.

Cameron Whitcomb bij 3FM. Je hoorde Kingdom of Fear. Het is de lunch van 3FM. Sebastiaan hier op de plek van Mart Meijer. Die is deze week en volgende week nog even met vakantie. Dus ik vind het erg gezellig om lekker met jou de lunch een beetje door te nemen. Het is het moment om even rustig aan te doen. Eventjes weg van het bureau. Eventjes weg van de werkplek waar je ook aan het werk bent. En misschien ook een keer die kantine te ontwijken. Gun jezelf even, weet ik veel, een lekker broodje met tension of zo. Of een klein mekkie. Dat ook natuurlijk. Hè. Er is altijd wel een beetje ruimte voor. En mocht je nou even wat extra tijd hebben deze lunchpauze, ga dan even naar 3fm.nl, want daar kun jij iedere week stemmen op jouw favoriete tracks. En die kunnen dan op een hele fijne positie op de radio komen, namelijk in de verlanglijst. Jury Leeflang, die telt dan alle stemmen, die zet ze op een rijtje voor je en daarna presenteert hij ze in de allerfijnste hitlijst van de Nederlandse radio iedere zaterdag tussen 4 en 7. De verlanglijst dus, de meest democratische hitlijst van Nederland, omdat jij volledig bepaalt welke tracks daarin staan en ook waar ze staan. En als we dan even kijken naar de lijst van afgelopen zaterdag, zien wij een nummer 1. En dat heeft denk ik ook wel iets te maken met de 3FM Exclusive van afgelopen week die in Brussel plaatsvond. Daar stond deze band in een zaal voor een handjevol fans te spelen. En nu dus de nummer 1, de meest gestelde track in de verlanglijst. Fontaine's DC en een

Chainsmokers op 3FM. Samen met Daya. En Don't Let Me Down. Hey, dat feestje wat jij hebt gepland voor je verjaardag of je huwelijk. Wist je dat je daar 10.000 euro per jaar op kan besparen? Ja, zeg maar. Ik vertel je.

kan je 10.000 euro boete kosten als je een feestje viert op iemands graf. 10.300 euro voor gevangenisstraf voor het hoogste van een jaar. Het is namelijk grafschennis. Artikel 149 van het wetboek van strafrecht. You're welcome. Dit is de Police nu op 3FM met Every Breath You Take.

al hun tracks gewoon hele opvallende titels te geven. Dat is heel leuk, want daardoor herken je eigenlijk aan de tracktitels precies al om welke band het gaat. De langste tracktitel die ze hebben is eigenlijk een hele volzin ook. Is You Probably Couldn't See For The Lights, But You Were Staring Straight At Me. Maar ook Black Treacle, Balaclava, Brian Storm, Fluorescent Adolescent, From The Ritz To The Rubble. Nou, volgens mij is er geen enkele andere artiest, geen enkele andere band die hun titel zulke opvallende en unieke, maar ook kenmerkende namen geeft. Dan kan het natuurlijk maar over één band gaan. Natuurlijk Arctic Monkeys. En deze track gaat over een grijpmachine. Een teddypicker. Je hoort hem nu.

0: was bij de vuilstort in Culemborg. En daar vind ik het altijd leuk, want ze hebben daar altijd 3FM op de locatie aanstaan.
1: Meer muziek,

0: steeds meer op het goede, man. Ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ella Langley en Choose in Texas bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heb je wel eens een hike gedaan? Nee. Nee, ik bedoel niet een uitgebreide wandeling door het Stadspark. Ik bedoel echt een hike in de bergen. Echte schoenen. Echt een goede trekkingbroek, weet je wel. Misschien zelfs van die stokken bij je, zodat je niet kan vallen, weet je wel. Je heerlijk kan genieten van de vlakke stukken en jezelf enorm uitdaagt in die hellingen. En continu kan genieten van de meest waanzinnige uitzichten. En dat je echt helemaal weg bent van de wereld, als het ware. En door die uitzichten en door het gevoel vergeet je dan ook eventjes dat je bovenbenen, kuiten en voeten helemaal verzuurd zijn. Nou, dat gevoel, dat is precies wat deze nieuwe track van Chasing Status ook heeft. Het is een nieuwe sound voor hun en het is een sound die je op zo'n drukke dag als vandaag echt even helemaal kan laten uitzonen. Met in elk akkoord weer een nieuwe verrassing en waanzinnig dromerige vocals van Debbie. Mijn favoriet van deze week en de nieuwste van Chasing Status. Hey, It Gone Too Far.

Kensington op 3FM met A Moment. Gespot in het pand. Sophie Hielkema, ze gaat je zometeen verder de middag doorslepen met een hele fijne Hocus Pocus mix. En ze heeft zometeen gelijk een gast die heel erg vet nieuws met zich mee gaat brengen. En ook maak je natuurlijk hier in de 3FM Ticketmaand, ook bij Sophie, nog steeds kans op kaarten voor Jet van der Steen. Ik heb zometeen nog de weekend voor je.

0: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets. 3FM. Talent Jet van der Steen en dan met een orkest erbij. Nou, dit wordt zo episch. De première ervan hoor je zo. Naar het nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
6: Hey Sofie, goedemiddag. Vapen mag helemaal niet op de meeste scholen, maar zometeen hoor je waar leerlingen het toch doen.
7: NOS op 3.
6: Eerst naar het coronaverhoor van oud-premier Rutte. Hij heeft gezegd dat hij niet doorhad dat mensen in verpleeghuizen destijds stierven zonder dat familie werd toegelaten in de allerlaatste momenten. Onze politiek verslaggever Lars Geerts legt uit hoe dat komt.
8: Nou ja, Rutte zei dat de regels toen de tijd toestonden dat in de laatste levensfase van mensen in een verpleeghuis bezoek was toegestaan. Hij heeft in die tijd zelf zijn moeder verloren en kwam tijdens die crisis en merkte toen in zijn geval dat dit ook zo werkte.
6: En verder ging er in het coronaforum over de extra maatregelen die genomen werden tijdens de pandemie. Volgens oud-premier Rutte waren die niet nodig geweest als iedereen die anderhalve meter afstand gewoon had gehouden en ook goed in het elleboogje had gekucht. Maar hij erkende ook wel dat het onmogelijk is om iedereen deze maatregelen te laten volgen. Ander nieuws dan. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Door middel van verslavende features probeert het platform ervoor te zorgen dat jongeren vooral die app zoveel mogelijk openen. De voorzitter van de stichting die Snapchat aanklaagt legt het uit.
9: Dus dat zijn de Snapscores, de Snapstreaks, de pushberichten. Daar word je toe verleid. En als je iemand een dag niet hebt gesproken, dan is hij weg. Die hele streak is weg. En ja, ook de Snapscores. Iedere keer dat je terugkeert, krijg je weer een punt. Ook dat is iets wat verslavend werkt. En wij vragen aan de rechter een verbod om ongegeneerd deze features aan te zetten. Gebruikers zijn namelijk niet in staat om die dingen uit te zetten.
6: De stichting wil dan ook dat een gebruiker van Snapchat zelf kan kiezen om die verslavende onderdelen wel aan te zetten. Zal je vast niet verbazen, ook op scholen wordt nog steeds te veel geveept. RTV Oost zocht uit wat scholen precies doen om al dat paffen tegen te gaan. En dat verschilt per school, zo blijkt. Op deze school in Oldenzaal in Overijssel geldt een rookverbod en mogen leerlingen niet meer het terrein af. En dus doen ze het gewoon stiekem, zegt deze begeleider.
10: Je hoort wel een paar pubers klagen van ja, we willen naar buiten, nee, we willen roken en vepen. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vepen?
6: Ja, de wc's blijken de plek te zijn waar leerlingen een hijsje gaan nemen, maar dat heeft de begeleider door.
10: Vaak wel dezelfde personen die vaak rond de wc's hangen, waarvan we vorig jaar dachten, hey, jullie stonden altijd buiten. Dus vaak zijn 1 en 1 is wel 2. En vaak aan de manier waarop ze weglopen, merk je wel of ze echt naar de wc moesten, omdat ze andere gedachten hadden.
6: Vanmiddag zonnig en droog bij 24 tot 29 graden in het zuiden van het land. En het lijkt ook de allerlaatste mooie zomer.

0: 23 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Harderwijk Zuid. 3FM.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Jet van der Steen.
9: 3FM.
10: Avotros.
9: Sophie Hielkema.
0: Happy Monday en welkom bij de show met vandaag de première van de symfonische sessie van Jet van der Steen.

0: Like a G6.
1: Far East Movement en Like a G6. Maandagmiddag, ineens is het dan 25 graden en zon. Nou, ik en mijn pessimisme hadden de zomer al afgeschreven. Maar wat een meevaller is dit! En het past helemaal in de goede vibes van de 3FM Ticketmaand. Iedere dag kans op concertkaarten deze maand. En tel maar even, september heeft 30 dagen, dus ik kan jou wel uitrekenen hoe vaak je dan kans maakt op tickets. En vandaag maak je kans op kaarten voor opnieuw iets geweldigs. Haar festivalzomer ging echt fantastisch. 3FM talent Jet van der Steen. En het is heel simpel, als je ticketalarm hoort, dan vlieg je meteen richting de NPO Luister-app. En als je daar dan je motivatie achterlaat waarom je naar dit concert wil, maak je dus kans op 2 kaarten. Maar eerst iets heel bijzonders. Want vandaag is de officiële première, de officiële lancering van seizoen 2 van Symfonische Sessies. Dat is een heel leuk project van de NPO, waarbij meerdere radiozenders een artiest of een band sturen. En die gaan vervolgens hun eigen liedje spelen samen met een orkest. En niet zomaar een orkest, het Philharmonisch Orkest. Een samenwerking tussen genres, tussen radiozenders. En het brengt, vind ik, een hele frisse energie. En de host van dit feestje is hier in de 3FM-studio. Jet Berkhout van NPO Klassiek!
2: Yeah!
1: Yeah, she's here! Jet, we gaan er meteen induiken. Want wat maakt Symfonische Sessies zo bijzonder volgens jou? Want jij hebt de afgelopen maanden hier keihard aan gewerkt. Dus jij hebt alles meegemaakt, van A tot Z.
2: Het is leuk om verschillende werelden samen te zien komen. Mensen met een totaal andere bloedgroep, een ander muzikaal DNA. Ze spreken eigenlijk een hele andere taal, Sophie. Ze snappen soms niet en zegt de ene, kunnen wij maatcijfer 60... en de ander heeft het over beats per minute. Ze kijken elkaar glazig aan. En tegelijkertijd is er zo'n wil om samen iets moois te maken. Iets nieuws uit te vinden. Iets dat voor iedereen een beetje spannend is. En dan elkaar de hand reiken, te kijken waar vinden we elkaar, waar kunnen we wel connecten. Dat is wat die symfonische sessies zo mooi maakt. En dat je merkt dat na afloop iedereen eigenlijk zo'n warm gevoel heeft van wauw, we hebben gewoon iets nieuws, iets moois gemaakt wat ons verbindt, in plaats van in hokjes te denken en in verschillen. En ja, dat is gewoon elke keer bij elke artiest hartverwarmend.
1: Ja, leuk dat jij daar ook zo dicht op zit. Jij hebt dit hele project ook gepresenteerd. En er zijn zoveel artiesten langsgekomen. We focussen ons vandaag op Jet van der Steen. We gaan ook haar sessie laten horen. Welke artiesten zitten nog meer in dit tweede seizoen alweer van Symfonische Sessies?
2: Ja, het leuke is dus, de NPO-zenders hebben allemaal een artiest aangedragen.
1: Ja.
2: NPO Radio 2 heeft Raccoon aangedragen.
1: Leuk!
2: Nou, jullie Jet van der Steen natuurlijk. Radio 5 heeft Carsou aangedragen. Dan hebben we nog NPO Blend. Die zijn met Replay gekomen. Funix, die hebben Zoe Tauran.
1: En oh, is ook leuk.
2: Ja, is ook heel leuk. En NPO Klassiek heeft Thomas Olimans aangedragen. Dus het is een hele toffe verzameling, heel breed. Oh ja, Sterren NL, niet vergeten, Mart Hoogkamer.
1: Mart Hoogkamer.
2: Die is ook bij.
1: Dit is gewoon leuk, want als je dit hoort, dit zijn allemaal verschillende artiesten. En je wordt gewoon meteen nieuwsgierig naar hoe zou dit dan klinken met een orkest op de achtergrond. Ja, hoe gaat dat samen blenden? Werkt dat überhaupt?
2: Ja, en misschien nog wel goed om te zeggen, het is dus niet alleen gewoon wat strijkers en blazers erbij, maar het is echt een klassieke versie van hun hit. Dus er zit een heel mooi arrangement van gemaakt. Maar dus geen drums meer, geen elektrische gitaar. Het is eigenlijk echt een klassieke versie van die hits. Dus ja, Oceaan ook met koor, want het Groot Omroepkoor werkt ook mee.
1: Dat
2: deze
1: wordt
2: editie
1: ook een tranentrekker natuurlijk.
2: Dat wil je ook echt niet weten. Dat is echt ongelooflijk. Maar ja, je moet dus echt denken van, oh ja, het is ja, alsof je Beethoven, maar dan van Mart Hoogkamer.
1: Ja.
2: Dus ja, het is echt,
1: het is goed dat jij dit erbij zegt, dat ook die standaard instrumenten ook echt uit de mix zijn gehaald. Waardoor je echt een totaal ander liedje krijgt. We moeten dus een beetje afkicken van de drums en de gitaren zo meteen. Dus dat gaan we nu nog wel even draaien, Jet. Ken jij Role Model al? Zeg je dat iets?
2: Nee.
1: Dat is een hele toffe gozer uit Amerika. Die heeft een hit gemaakt, dat is niet normaal. Ook mega hit geweest.
2: Lekker.
1: Jet, we gaan aan de luisteren. Het is echt fantastisch. High Hopes 3000. Zo meteen meer over

0: The Rasmus en In the Shadows. En van vol in de schaduw gaan we vol in de spotlights. De gast in de studio, Jet Berkhout, mijn collega van NPO Klassiek. Mag ik een applaus? Tevens ook de host van seizoen 2 van Symfonische Sessies. Vorig jaar mee begonnen, dit jaar het vervolg. En Jet, dit weet jij. Die opnames die je dan gaat bijwonen. Dat zijn er meerdere geweest. En meerdere radiozenders van de NPO die hebben dus artiesten gestuurd richting deze symfonische sessies. Jij hebt alle opnames gezien van alle artiesten die ook mee hebben gedaan. Wat gebeurt er, als we het een beetje kunnen samenvatten, lukt vast niet, in zo'n ruimte, als een artiest dan ineens gaat samenwerken met een heel professioneel orkest? Neem ons even mee.
1: Nou, je ziet dus een artiest die gewend is voor volle stadions te spelen, grote festivals plat te spelen. En die zijn dan ineens overgeleverd aan een heel orkest. En dat orkest zit dus tot op de tanden toe voorbereid, zit hij daar klaar.
0: En veel mensen, grote groep.
1: Ja, het is een enorme groep mensen. Die hebben de bladmuziek voor hun neus. Dat is de bladmuziek van een nummer dat ze, die artiesten door en door kennen, maar ineens heel anders klinkt. Er is geen kliktrack meer. Er is ineens een dirigent met wie ze moeten samenwerken. En die artiesten hebben dan enorm veel ontzag voor zo'n orkest. En die kunnen, het Radio Philharmonisch Orkest kan waanzinnig goed spelen. Een van de
0: het is
1: beste
0: best
1: orkesten.
0: Intimiderend ook eigenlijk.
1: Ja, en dat merk je. Dus die grote artiesten die zo zelfverzekerd over die grote festivalpodia lopen, die worden ineens best wel klein.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd is het orkest, ja, die zijn gewend voor volle klassieke zalen te spelen. Die zien ineens zo'n artiest met wie ze samen gaan werken. En die kijken ook zo van, wat gaan we nu weer doen? En eigenlijk is er dan een soort ontzag, wederzijds ontzag en nieuwsgierigheid naar elkaar. En de dirigent, Leonard Evers, die probeert dan die mensen een beetje bij elkaar te brengen. Ze weten dat er heel beperkt tijd is om die opnames te maken. Dus het moet in één keer goed. Nou, de meeste artiesten zijn gewend om tot diep in de nacht door te werken, tot de take echt perfect is. Terwijl het orkest, ja, die gaan gewoon door. Die kunnen dat in principe in één keer foutloos spelen.
0: Dus niet, maar als je ook bij die opnames zit, dan voel je ook dat dat in de lucht hangt. Die volle
1: spanning,
0: focus die er heerst. Je durft ook niet te kuchen, te hoesten.
1: Nee, het is doodstil.
0: Het is doodstil.
1: Heel veel druk op. En dat voelt iedereen. En tegelijkertijd, dus het zijn echt van die zweethand momenten. En dat je ook die artiest echt zo radeloos ziet kijken of het naar de manager is of Jet naar jou. Zo van, wat gebeurt hier? Gaat dit goed? Gaat dit wel goed?
0: Ja, dit is het leuke aan symfonische sessies, dat mensen eigenlijk een beetje uit die comfortzone worden getrokken en wij kunnen daar dan vervolgens van genieten.
1: Precies, want ik heb ze dus gevolgd eigenlijk in de aanloop daarnaartoe, van hoe kijkt ze er tegenaan? En dan zijn ze gewoon echt heel zenuwachtig. Het is een van de spannendste dingen die ze ooit hebben gedaan. En dat hoor ik voor iedereen van, gooi mij op Lowlands, maar dit is veel, veel enger. En ja, dat je dat proces kan volgen en dan de ontlading als het erop staat en iedereen het gevoel heeft, oh wauw, we hebben echt iets heel moois gemaakt met elkaar.
0: En zelfoverstijgend bijna, denk ik ook, als artiest, toch?
1: En dan zitten ze, ja, echt. Want ze zeggen, bijna iedereen zegt ook van, ik ben nog nooit zo professioneel geweest. Ik heb me nooit zo op het toppen van me kunnen laten zien. Ja, dat is echt fantastisch om mee te maken. En om dat te volgen en dan het eindresultaat te horen, dat is echt gek.
0: Nou ja, het leuke is dat, behalve dat wij het hebben mogen volgen, Jet kan de rest het nu ook volgen. Jet van der Steen heeft 2 liedjes gedaan tijdens deze symfonische sessies. We gaan de première doen van juni, die ze heeft gedaan. Maar goed om te weten, Andres Oudijk, die draait vanavond in de avondshow de andere die ze heeft opgenomen. Dat is Adem in, Adem uit. Dus die heb je vanavond nog te goed. Mag ik voor nu een heel groot applaus voor Jet Berkhout van NPO Klassiek.
1: Ja,
0: dankjewel, Jet.
1: Kan ik nog even zeggen waar te zien en te horen
0: is?
1: Ja,
0: dat moeten wij ook echt nog even afhandelen, want het is te zonde als mensen het missen.
1: Nee, want je kan dus alle nieuwe versies, alle symfonische sessies, kan je horen op NPO Luister. En de making-of, dus de hele tv-serie waarin je ziet dus hoe zenuwachtig ze zijn en hoe blij na afloop, is vanaf 21 september te zien op NPO 2 en NPO Start.
0: Oeh, heel erg leuk. Dus duik vanaf nu in de NPO Luister-app om alle symfonische sessies te checken. En eigenlijk de documentaire die eromheen is gemaakt, die is eind deze maand dan te zien.
1: Ja, Sophie Hilkema is daar ook in te zien.
0: Ik ben daar ook in te zien. En van de ene Jet gaan we nu luisteren naar de andere Jet. Jet van der Steen, haar symfonische sessie. Juni hoor je nu voor het eerst. Geniet ervan, zou ik zeggen.

0: met Rihanna en Only Girl in the World.
1: BFM Ticketmaand.
2: Jet van der Steen.
0: Ja, wat een maand is dit. Kijk, ik kan me helemaal voorstellen dat je soms denkt... het is september, de vakantie is voorbij, de zomer loopt ten einde. Maar zo kom je er wel doorheen met de 3FM Ticketmaand. Iedere dag maak je dus kans op tickets. Nou, en je weet ook hoe duur concerten zijn geworden. Niet iedereen heeft de centen ervoor. Wij regelen dat voor jou. Luister naar 3FM. En als je ticketalarm hoort, dan moet je heel snel je motivatie insturen in de NPO Luister-app. En wie weet pak jij dan wel 2 tickets. Nou, ook nu is de inbox echt helemaal overgestroomd. Het ticketalarm voor Jet van der Steen. Als je daar naartoe wilde, moest je dus ook je motivatie sturen. En dat is veelvuldig gedaan. Ik ga nu iemand terugbellen die net een motivatie heeft ingestuurd in de NPO Luister-app. En ik ben benieuwd of dat iemand is die groot fan is. Waarschijnlijk wel.
3: Hoi, met Sjoerd.
0: Hey Sjoerd, je spreekt met Sophie van 3FM.
3: Hey, hi.
0: De telefoon ging niet eens over, Sjoerd.
3: Nee. Ja, je zit er toch aan vastgeplakt dan, hè?
0: Heel goed, sharp as a knife op deze maandag.
3: Ja, precies.
0: Als ik zeg Jet van der Steen, wat zeg jij dan, Sjoerd?
3: Dan zeg ik fuck je Gucci shirt.
0: Fuck je Gucci shirt. Nou, dat betekent dat, dat je de liedjes goed kent. Je hebt haar al een keertje live gezien. Wat gebeurde daar op het podium?
3: Ja, het was eigenlijk heel bizar. Want je komt binnen en ik wist... Ja, en kijk naar het podium en dacht, wie is deze griet, weet je wel? Ik denk, ja, ik heb geen idee wie dit is. Maar de vibe zat er lekker in. Ze gaat zo lekker met dat publiek mee. Ze trekt dat publiek erin mee. En... ja, je gaat er zo in mee en de vibe was gewoon heerlijk. Het was gewoon echt, ja, het was gewoon echt een toffe avond. Dus dacht ik van ja, ik moet haar even gaan opzoeken en even gaan volgen. Want ze is echt bizar goed.
0: Dat is eigenlijk het leukste als je heel sceptisch in het publiek gaat staan en denkt... ik ben benieuwd of dit mij gaat vermaken. En dat je dan verliefd zeg maar weer het grasveld verlaat. Dat is Jet van der Steen is gelukt, hoor ik.
3: Ja, precies. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Dus het is wat jou betreft tijd om haar nog veel vaker live te zien.
3: Ja, klopt. Ja, echt hoor. Ja.
0: Nou, wat als ik zou zeggen dat jij naar Jet van der Steen gaat?
3: Oh, heerlijk.
0: Wat ziek idee. Twee tickets. Ja, je bent zo enthousiast over haar. En ze gaat weer op tour nadat ze een hele succesvolle festivalzomer erop heeft zitten. Gaat ze toeren vanwege al die nieuwe muziek die er is uitgekomen. En Sjoerd, jij bent erbij. Gefeliciteerd.
3: Heerlijk. Dankjewel, dankjewel.
0: En ik zou het heel leuk vinden als jij heel veel video's en foto's maakt voor 3FM.
3: Nou, komt helemaal goed, joh.
0: Zodat we er allemaal een beetje bij zijn geweest. Sjoerd, fijne maandag nog.
3: Dankjewel.
4: Het is weer voorbij, mooie zomer.
1: Terug van vakantie.

0: 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: 3FM Ticketmaand.

middag. Zometeen heb ik weer een oud megahit voor je. In megahit Memories. Inmiddels zijn er meer dan 1600 megahits uitgeroepen. En het is gewoon een heel leuk, apart, nieuw genre geworden eigenlijk. Nou ja, nieuw, eerder oud. Ik ben altijd op zoek naar oude megahits waarvan je zegt, nou, die zou ik weer eens willen horen. Laatst kwam ik Voiced tegen met Everyday I Work on the Road. Toen dacht ik zo, wat een knaller is dat. Maar ook megahits als Candy Dulfer zijn er voorbij gekomen. Mocht je een suggestie hebben, dan weet je me te vinden. Ook vandaag weer eentje uit de oude doos. Maar welke heb ik meegenomen? Ik laat je er een heel klein stukje van horen. Als je enig idee hebt, even een bonusrondje. Meld je dan even

altijd lekkere oud meegit voor te schotelen. We hebben een niet super oude meegit dit keer. We gaan terug naar februari 2024. Dead Club City van Nothing But Thieves is uit. Ze hebben aangekondigd dat er een deluxe editie van het album uitkomt met extra tracks. En daar is deze de eerste van. Oh no, he said what? Een paar weken later staan ze in de Ziggo Dome. Nou, ik was daarbij en echt, het was zo vet. Die band die speelt zo strak. Echt genoten van het optreden. Een bonus, het live optreden van Oh No, He Said What in de Ziggo Dome, die staat op dat deluxe album van Dead Club City. Het is altijd leuk wanneer artiesten live tracks uitbrengen waar je dan ook echt daadwerkelijk bij bent geweest. Misschien is dat voor jou ook wel het geval. Ja, mensen waren er niet bij het goede antwoord in de NPO Luister-app. Ik kreeg nog een berichtje van MC Ronnie. Die zegt, volgens mij, welcome to the disc van Nothing But Thieves. Iets met de autocorrect gebeurt, denk ik. Ja, Ronnie, je zat dichtbij, maar net niet helemaal. Ook heeft hij dacht dat dit welcome to the DCC was. Maar de oud-meegit van vandaag is Oh No, He Said What van Inner

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en...

0: nieuws van 1 voor 3, Stef Banstra. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz is geschokt door de verkiezingsuitslag.
2: NOS op 3.
1: Merz zegt dat hij niet had verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zoveel stemmen zou halen in de deelstaat Sachsen-Anhalt.
3: We zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
1: Want zijn partij CDU-CSU verloor de helft van de zetels. En de AfD ging juist met 43% van de kiezers vandoor. Merz zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. Duitsland heeft volgens hem een sterke grondwet waarmee het zich kan verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. Ander nieuws dan: in Belgrado wordt oorlogscrimineel Ratko Mladic zometeen begraven. Hij was in de jaren 90 generaal van het Bosnisch-Servische leger. En hij gaf toen zijn militaire opdracht om steden aan te vallen, duizenden mensen gevangen te nemen en ook te vermoorden. Het Joegoslavië-tribunaal gaf hem levenslang voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Maar toch zijn er duizenden mensen op zijn begrafenis afgekomen. En misschien heb je het al gemerkt aan de pomp. De benzineprijs is opnieuw omhoog geschoten vandaag. En dat komt doordat er afgelopen weekend bijna geen schepen door de straat van Hormuz zijn gevaren. Na nieuwe aanvallen van de VS en Iran over en weer. Door die stijgende olieprijs is volgens verslaggever Bart Kamphuis dan ook de benzine weer duurder geworden.
4: Die staat nu op €2,71 voor €1,95. En dat was eind augustus was dat nog €2,60. Dus ook daar gaat het flink omhoog. En dan kijk ik ook nog even naar de diesel. Die staat nu op €2,68 per liter. En dat was een week geleden eind augustus nog €2,56.
1: Ja, verwacht wordt dat die prijzen de komende tijd alleen nog maar verder zullen oplopen. Ook nog eens pech voor wijnliefhebbers. Want in Frankrijk, daar verwachten ze dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar gaat worden. De extreme droogte en ook de hitte waren niet top voor de druiven. Volgens het Franse ministerie van Landbouw zijn veel wijngaarden aangetast. Het weer hier in Nederland. Het is zonnig en droog. Misschien wel de laatste lekkere zomerdag van het jaar bij 24 tot 29 graden. Ja, geniet er maar even van. De komende dagen grijzer en kans op regen.
2: 3FM.

0: gratis. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
4: De mega jackpot van...

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is

Het zou kunnen dat jij je elleboog kan likken of dat je de handstand kan doen op verjaardagen. Nou, Miley Cyrus die heeft als een bijzondere partytrick die je net hoorde. Nou ja, partytrick, het is eigenlijk best een serieuze aandoening. Ze heeft al meerdere dokters gezien en specialisten. En zij heeft dus permanent gezwollen stembanden. Het komt door overbelasting en het is geen polyp. Dat is zo'n bultje op je stembanden. Die kan je nog laten verwijderen operatief. Het kan dus ook niet erger worden. Het is gewoon iets waar ze mee moet leven. Maar het heeft ook voordelen. Namelijk een heel mooi diep geluid van je stem. En dat rauwe randje, wat ook vaak heel lekker klinkt. Maar als ze live moet zingen, dan zegt ze... het voelt alsof ik een marathon moet rennen met enkel gewicht om. Dus voor haar is het echt topsport.

0: James Hype en Miggy de la Rosa.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oh, met nu nieuwe muziek van een vrouw die zo lekker transparant is. Het is echt verfrissend om naar haar te luisteren. Niet alleen als ze aan het zingen is, maar ook zeker als ze interviews afneemt. Ik denk dat we allemaal wel een handje hebben van, nou, dingen iets mooier willen maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Nou, deze vrouw die is gewoon goud en goud eerlijk.
2: Wat is je meest toxische eigenschap? Oh ja, ik wil echt de hele dag bevestiging. Dat dan iedereen zegt dat ze me leuk en lief en knap en cool vinden.
0: Dus jij wordt al gevraagd in een interview van wat is je meest toxic

vertrekken. Iedere dag hier op 3FM rond 4:10 krijg jij de Hocus Focus mix voorgeschoteld. En de naam zegt het al, als die mix afspeelt op de radio en je gaat tijdens die mix een klusje uitvoeren, en het maakt niet uit of dat een klusje in huis is, op werk, in de auto, noem het maar op. Als je het klusje uitvoert tijdens de Hocus Focus mix, wordt er zo'n magische spreuk op je afgeroepen, waardoor alles wat sneller en wat soepeler gaat. Dus ik wil je vooral uitnodigen om dat ene klusje nog heel even te bewaren. Want we gaan zo meteen naar die Hocus Focus mix. En dan maken we een soort van collectief momentje van, dat iedereen even aan de bak gaat. En om het nog aantrekkelijker te maken, los van de mix die je gaat horen, heb ik ook nog een heerlijke snoeppot voor je klaarstaan hier in de studio. Voor één gelukkige die aan mij kan bewijzen, ik heb echt mijn best gedaan tijdens die Hocus Focus mix. Meld je even in de NPO Luister app, dan weet ik welk klusje van jou is vandaag. Oftewel, wat ga jij fixen tijdens die mix? Laat het even weten in de NPO Luister app.

richting het einde van je werkdag nog al die laatste klussen kan uitvoeren. Vandaag in de mix, ja, wat zit er niet in, joh? Michael Jackson, maar ook Dua Lipa, Purple Disco Machine. En ik heb een beloning klaarstaan. Niet alleen de Hocus Focus mix, maar ook een snoeppot voor één gelukkige. Dus meld je even in de NPO Luister-app en laat het me weten. Wat ga jij fixen tijdens die mix vandaag? Wat is jouw klusje van de dag? Let me know en pak die snoeppot. En voor nu, de mix.

0: Mix.
1: Hey, Adriana met Sophie, spreek je van 3FM.
2: Hey, dag Sophie, hoi.
1: Wat vonden we van de mix vandaag? Even een korte recensie.
2: Ja, ik vond hem geweldig. Het is gewoon lekker als je op de achtergrond een leuke mix hebt en je moet een rotklusje doen. En sowieso vind ik muziek geweldig op de achtergrond. Maar als je dan iets aan het doen bent, dan wordt het wel iets. Dan maakt het altijd iets leuker, hè?
1: Iets draaglijker.
2: Iets draaglijker, ja.
1: Ja, dat is ook helemaal de bedoeling. Want het hoort nou eenmaal bij het leven dat je soms klusjes moet uitvoeren van je denkt. Ik voel er even wat minder voor. Ik heb er even wat minder motivatie voor, wat minder trek in. Welk klusje is dat voor jou vandaag?
2: Nou, bij ons moesten de rode bieten uit de moestuin. En dat heb ik eerst gedaan. Ik heb ze allemaal uitgehaald, afgesneden, loof eraf. En toen heb ik ze gekookt. En nu moeten die velletjes eraf.
1: Oh, je moet ze helemaal gaan schillen.
2: Ja, die velletjes, die, als ze gekookt zijn, kun je die velletjes er zo met je handen afhalen. Dus ik heb ontzettend rode handen nu. En ik ben ongeveer op de helft. Ik heb denk ik een kilo of 4 gedaan. En ik ben of 3, 4 denk ik. En nu de rest nog. En maar tijdens de mix ben ik dus wel redelijk opgeschoten.
1: Heel goed. Een bak met bieten. Een hele bak met bieten.
2: Zo is dat.
1: En wat gaat ermee gebeuren vervolgens?
2: Daarna gaan ze de vriezer in. Eerst maak ik nog. Ik hou een paar apart voor de bietensalade voor morgen. Oh, en de rest gaat de vriezer in.
1: Ja, heerlijk. En dan gewoon laten kijken wat je ermee doet.
2: Ja, en dan is het later is het wel makkelijk natuurlijk, hè?
1: En dat ze vers zijn, dat is één ding dat zeker is.
2: Dat is zeker.
1: Nou, zal ik je dan iets daarvoor teruggeven wat totaal niet vers is, wat stijf staat van de suiker, namelijk een snoepbot.
2: Oh, heerlijk. Dankjewel.
1: Komt jouw kant op, geniet ervan.
2: Top, dank je. Doei.

Aad komt al binnen in de NPO Luister. Adela, nieuwe muziek op 3FM. En dit is Maal.

0: van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
0: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: weer weggegeven worden. En hier is eerst de NMS 3, niemand dan Stef Walstra. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Gemixte reacties op de verkiezingsoverwinning van de AfD in Duitsland.
2: NOS op 3.
1: Want die extreemrechtse partij haalde 43% van de stemmen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En versloeg daarmee de CDU-CSU. Dat is de partij van bondskanselier Merz. En die is geschorst door de verkiezingsuitslag in Duitsland. Hij verloor namelijk de helft van het aantal zetels en noemt dat aantal dramatisch. In de Duitse deelstaat zelf is ook niet iedereen blij met de winst van de AfD, vertelt onze correspondent Gimbal Duk.
3: De deelstaat is echt op de bot verdeeld over de AfD. Grofweg de helft van de bevolking staat positief tegenover de partij en ziet het juist als de redding van het land. Terwijl de andere helft van de bevolking juist fel tegen de AfD is en de partij als een bedreiging voor de democratie ziet.
1: Het is al voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in Duitsland dat een rechtsextremistische partij daar zoveel stemmen binnenhaalt bij een verkiezing. Oud-premier Rutte was geïrriteerd dat appjes van zijn collega's op straat kwamen te liggen tijdens de coronacrisis. Dat zei hij net in zijn eigen coronaverhoor. Rutte nam het wel op voor oud-ministers Grapperhaus en De Jonge. Want vorige week bleek tijdens hun verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders.
4: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. En dan is het net even wat... Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat is hun stijl. Daar is helemaal niks verkeerds mee.
1: En Rutte zei ook dat als iedereen zich in de pandemie gewoon aan de basismaatregelen had gehouden, andere beperkingen helemaal niet nodig waren geweest. Maar hij zei ook dat het onvermijdelijk was dat niet iedereen zich eraan zou houden. En ondertussen staat FC Barcelona op scherp voor de komst van Feyenoord overmorgen in de Champions League. Die club is bang dat Rotterdamse fans straks tussen de Barça-supporters op de tribune komen te zitten. En daarom worden de tickets en ID's extra streng gecontroleerd overmorgen. En ook tijdens dat duel worden de tribunes extra goed in de gaten gehouden. Feyenoord heeft bijna 3000 kaartjes voor het uitvak. En daarbuiten zijn de fans dus niet welkom. Het weer vanavond vanuit het westen steeds meer bewolking. En na vandaag kan die parasol echt weer op zolder, hoor. Morgen een bewolkte dag met ook buitjes. Het wordt dan ongeveer 17 tot...

0: in. Je komt er wel. De 28e volle Amersfoort van Amersfoort-Vathorst. 3 kilometer veiligheidsmaatregelen. Vergeet niet te toeteren. Daar hoort mijn huis het nog. En de 58e Tilburg-Breda voor Bavel. 21 minuten komt een ongeval. De linkerrijstrook is daar gesloten.
1: Zo.
0: Net als in Duitsland. Met de verkiezingen is de linkerstrook ook dicht.
2: 3FM.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Jet van der Steen.

0: show 3FM. Het is 9 minuten over 4. Het is Sebastian binnen wat je hoort. Ongekend, Nel, lekker lang weekend gehad.
1: Ja.
0: En nog even 4 dagen uit geweest.
1: Ja, heerlijk. Ja, dus echt lekker.
0: Dat had
1: ik wel aan kunnen wennen.
0: Gewoon één
1: dag in de week werken.
0: Dat zou je ook heel goed staan. Ja, jij belde mij zelfs gisteravond nog.
1: Ja.
0: Op een extreem laat tijd. Fijn dat je luistert trouwens. Dit is Sebastian binnen. Jij belde mij, moet ik even kijken.
1: Kwart over 9.
0: 21 uur 12. Persoonlijk.
1: Ja, het zat 9:12. Vond je dat extreem laat?
0: Nee, ik vond het niet laat. Maar ik zat Ewout te kijken over extremistische predikers in Zuid-Afrika. Of nee, in Amerika.
2: Ja.
0: En ik zat daar midden in. Ja, Nel, wat is je aan de hand? Maar wat was je aan de hand?
1: Nou, ik wilde even bij jou intunen.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht namelijk dat jij en Jelmer zich een beetje zorgen over maakten.
0: Mm. Jel, maak jij je zorgen?
2: Nee.
0: Om Nel?
2: Absoluut niet.
0: Nee?
2: Ik maak me niet gauw zorgen.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar omdat jij afgelopen donderdag ziek was en of het allemaal wel goed met je ging.
1: Ja. Maar daar hebben jullie geen één moment aan gedacht.
2: Nee.
1: Oh.
0: Nee, wij hadden een heerlijke donderdag. Ik heb alleen maar heel hard ruzie zitten maken met mijn ex.
1: Ja.
0: In de uitzending, terwijl mijn audience daar niks van in de gaten heeft gehad. Jij namelijk. Behalve Jelmer heeft daar veel last van gehad.
2: Nee, ik bedoel,
0: dat was niet relaxed.
2: Ik hoefde niet s'avonds GTSD te kijken. Het gebeurde gewoon voor me. Dus,
0: we hebben afgelopen donderdag een uur radio gemaakt met Sophie. Ja, dat was echt, ja.
1: Verademing. Ja, ik zou vaker op donderdag weglijken.
0: En tussen 5 en 6 kreeg ik ruzie met mijn ex over stilzwijgend andere afspraken en miscommunicatie. En het gedoe wat het co-ouderschap af en toe kan beheersen.
1: Oef, ja.
0: En om 6 uur kwam Sef uit. Toen ben ik naar huis gegaan. En toen zag ik jou met een bandana opzitten. Ik dacht op het strand. Op Instagram. Maar dat was in een zandbak. En ik zag je bij Roxy Dekker.
1: Ja.
0: En volgens mij ben je heel gelukkig.
1: Ik ben ook naar het theater geweest. Maar daar straks meer over.
0: Oké, dus moeten wij ons als team zorgen maken?
1: Ja.
0: Ja? Oké, heel goed. Heel goed. Maar fijn dat je er weer bent, Nel.
1: Ja.

0: Bedankt en Benner. Het is een beetje het weekend geweest van de goede vaders. Ik heb heel erg genoten van Ruben Schaken. Ex-voetballer van onder andere ADO Den Haag en Feyenoord. Die zijn zoon zag debuteren. Die maakte gelijk een geweldig doelpunt. Vond ik zo leuk om te zien. De trots als vader. En daar heb ik heel erg van genoten. Vond ik echt mooi. En daarbij vind ik ook die Dries Roelvink als vader vind ik echt een geweldenaar altijd. Dries is altijd bezig met zijn kinderen en zijn jongens. En die gaat hij altijd voor staan, ook in de media. En het frappante is dat Edwin Evers bij Radio 538... die al die ophef was geweest. Weet je, al die ophef was geweest. En dat hele pakket, dat was al voorbij gekomen bij Renze.
1: Renze
0: was al. En afgelopen vrijdag ging Edwin Evers nog even. Ja, die wilde ook nog even scoren. Weet je, die wilde ook nog even een liedje maken. Wat hij waarschijnlijk al eerder had gemaakt. Maar prima. Dus die ging er ook nog even tegenaan, Evers. En dan vind ik. Ik vind Dries dan zo'n legende. Want in dat liedje werd Donnie natuurlijk helemaal op de hak genomen. En foutenboel. En prima. En dan moet Roelvink, die gaat dan toch gewoon, wat er ook gebeurt, en of het hem nou handig uitkomt of niet, weet je wel, gaat hij toch weer voor zijn zoon staan. Dat vind ik zo mooi altijd.
2: Ja, vind ik ook mooi.
0: Ik vind Dries Roelvink vind ik echt een vader.
1: Ja, ja. Zo
0: heel groot applaus. Altijd, weet je, voor je jongen staan. Mooi.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: En om te verwijzen naar de show van Edwin Evers, misschien daar zometeen meer over de moord op Theo van Gogh. Volgende week vrijdag. Een paar leuke dingetjes die.
2: En over de bevrijding.
0: De bevrijding. Ja. De wederom WK-winst van het Spaanse elftal.
1: Ja, mooi.
0: Messi die afscheid neemt. Ah, heerlijk. Daarvoor luister je naar Edwin
1: Evers. En andere oude koeien.
0: Andere oude koeien. Nou, dat is ook goed zeg. Hey. Oké, jongens. We doen even een net niet in het nieuwtje. Voor mij is weer heel erg kort. De ochtendshow waar het om gaat is de ochtendshow van 3FM. Die hebben de actie met het weggeven van een airfryer.
2: Nog steeds.
0: Met een week verlengd.
2: Nee, joh.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Kom maar wel.
1: Tragisch, maar toch wel echt groot, groot nieuws. Ja. Influencer overleden na mislukte vergroting van geslachtsdeel in Thailand.
0: Oei.
1: Shownieuws meldt dat een 43-jarige Britse Nigeriaanse influencer is overleden na een geslachtsdeelvergroting in Thailand.
0: Een Britse Nigeriaan?
1: Ja.
0: Die wilde van de 21 naar de 28.
1: Ja. Nou, moet niet lachen. Dit is een hele serieuze zaak.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat klopt.
1: Hij heette Igo Tiny Ubiru.
0: Ja. Tiny?
1: Ja. Kreeg fillers met hyaluronzuur en lidocaïne ingespoten in zijn geslachtsdeel.
0: Lekker.
1: Maar kreeg later pijn op de borst en raakte meerdere keren buiten bewustzijn. Artsen probeerden hem ruim 100 minuten te reanimeren. Maar helaas, het mocht niet baten.
0: Maar wel gaan hemelen met een enorme jadokus.
1: Nou, dan, ja. Dat weet God.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
2: Nou, Quinn is 8 jaar, komt uit Dreumel en is een potentiële Indiana Jones. Want hij was aan het wandelen langs de Waal en dan zag hij een stuk hout. En hij denkt, dat is een bijzonder stuk hout. Ging kijken of het hout bleek een stuk van een eeuwenoud schip.
1: Hè?
2: En archeologen gaan die onderzoeken, dus we hebben gewoon echt een potentiële Indiana Jones gevonden.
0: Lekker,
3: wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Kijk eens even, wat een show zegt. Penisvergrotingen, Edwin Evers. Jet van der Steen. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Ja, Nina Mazere. Jet van der Steen, ticketmaand. Vandaag kaarten voor de nieuwe tel van de slimste mensen, want dat doet ze ook al mee. Jet van der Steen, hou je radio aan.

0: 3FM Ticketmaand.
1: Luister iedere dag naar 3FM.
0: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
1: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
0: 3FM
1: Ticketmaand.

0: Oh, dit is niet degene die
1: ik hoor. Je bent zelf een Barend en
0: Beyer. Nou, je hebt helemaal gelijk hoor. Een paar knopjes verkeerd. Maar goed, dan houden we het lekker mensen. Lekker, het is C3FM. Wat je aan hem staan, de middagshow. En Nel die stelde haar afgelopen weekend een paar hele grote levensvragen. Bijvoorbeeld, wat is nou eigenlijk een millennial? Waar ben je in vredesnaam geweest?
2: Ja, ik ben naar De La Mar geweest.
0: De La Mar?
2: In Amsterdam.
0: Zo. Ja.
2: En ik ben wezen kijken bij het Theater Oostpol. En dat was de laatste voorstelling van Millennium 1.

0: Bram Suiker, Nadia Babke, Esperanza Denswil en Tim Lint. En ik heb Nadia Babke gesproken.
1: Oh, ik was al weg bij Georgina
0: Tavares. Ach, wat speelde jullie de sterren van de hemel.
2: Was je daar verliefd op?
0: Ja, nou, nog steeds.
2: Ik hoorde allemaal acteurs die ik niet kende. Maar dat zal een reden hebben. Belangrijk, jij hebt hun de hand van het lijf gevraagd. Belangrijk om te weten voor ons als gewogen journalisten, want we gaan met Baart binnen dus op tour en we gaan naar buiten en we stellen mensen vragen zo. Heb jij betaald voor de kaartjes van de voorstelling?
0: Zeker, €19,50 per stuk.
2: Oké. Nee, maar dan hebben we een gewogen verslag.
0: Een eerlijk verslag.
1: En ook even duidelijk voor de luisteraar.
2: Oké, jongens, trappen wij even door met het nieuws. Stef Walstra, groot grondbezitter in Amsterdam sinds afgelopen week.
3: Totdat de krabbel is gezet, durf ik nog niet te juichen, hoor.
2: Wij wel, hoor. Okay. Wij wel. Oké, jongens.
3: Dank voor het vertrouwen. Het nieuws, goedemiddag. Een man die zijn ex-vrouw vermoordde in Katwijk is veroordeeld tot 15 jaar cel in TBS met dwangverpleging. Hij kon volgens de rechter niet verkroppen dat zij zonder hem verder wilde. En ook is hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Dan naar Den Haag. Daar een harde sneer van oud-premier Rutte richting de coronacommissie. Want die onderzoekt al maanden waarom het kabinet destijds deed wat het deed in de coronapandemie. En net ging het over de uitgelekte berichten van oud-ministers Grapperhaus en De Jonge, die beledigende appjes hebben gestuurd over andere politici en bestuurders in coronatijd. Ja, Rutte vond het eigenlijk niet kunnen dat die appjes werden behandeld door de coronacommissie, omdat ze allemaal privé waren. Maar ook vindt hij dat het een verkeerd beeld schetst, zegt verslaggever Lars Geerts.
4: En hij verweet de commissie eigenlijk dat ze suggereren dat andere ministers in het kabinet zich snel zouden laten wegblazen door Rutte en De Jonge en niet in staat zouden zijn geweest om voor zichzelf op te komen. En dat was absoluut niet zijn ervaring.
3: Het was al de tweede keer dat Rutte voor die coronacommissie verscheen. Hij zei daar vanmiddag ook dat andere coronamaatregelen waarschijnlijk helemaal niet nodig waren geweest als iedereen zich gewoon aan de basismaatregelen had gehouden. Ja, weet je nog, 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, niezen in de ellebogen en ventileren.
2: Ja, een beetje alles wat verkeerd ging op de bruiloft van Vet Grapperhaus.
0: Ja.
3: En de allereerste vliegende auto ter wereld komt uit Brabant. Ja, een bedrijf uit Raamsdonksveer heeft nu alle vergunningen binnen officieel. Hun futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen dus. Er zit alleen wel een stevig prijskaartje aan. Ik heb het niet liggen. €500.000. De directeur vertelt dat die vliegende auto ook een eigen filesysteem heeft.
5: Die jou gewoon adviseert van, oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vliegt dan daarheen. Land hem daar weer en rijd door. Die daarachter een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
3: Ja, de eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht. Onder andere aan de Nederlandse brandweer. Ze gaan sowieso vooral naar overheden toe. De Brabantse bedrijf Pelvie heet het uit Raamsdonksveer denkt al snel €250 miljoen omzet te kunnen draaien.
1: Ja, ik maak me wel zorgen als ik die mensen op de weg zie. Ik noem geen namen.
0: En
1: maar
0: als je die dan in de lucht ziet, bij ons van delen.
2: Oh ja. Dat zou voor mij echt wel wat zijn. Gewoon standaard de linkerbaan open. Niks aan handje. Nee, die gozer, die man die zijn eigen bedrijf nog niet echt weet te verkopen. Ik zou namelijk wel zeggen, ga voor recht opstaan. Ik zie je niet. Maar praat even. Je hebt een groot ding te verkopen.
0: Dat is niet nodig.
2: Gewoon gas geven. Hop, je hebt iets moois. Ik ben wel beschikbaar voor een influencer deal. Ja, toch? Ja. Lekker, kom maar, jongen. Vlieg
3: er niet
2: maar in
3: weer.
2: Oké, het weer.
3: Ja, vlieg maar naar het weer toe. Vanuit het westen vanavond steeds meer bewolking. En na vandaag kan die parasol echt weer de zolder op. Morgen komt stil bewolking aan. Buitjes overal 17 tot 22 graden.
2: Nel, waar staat het vast?
0: Op de A28 Zwolle Amersfoort voor Amersfoort Vathorst. Daar is de weg dicht wegens veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn, de A50 of de A1. En de A50 Arnhem-Zwolle voor Fase staat 19 minuten file.

0: wat op pad gaat. Gewoon onze eigen persoonlijke uitstapjes nemen we op. En dan stellen we vragen. Leuke dingen. Ik ga morgenavond bijvoorbeeld naar 25 jaar Ben & Hart. Een van de meest iconische hardstyle-dj's van de afgelopen 25 jaar. Hij heeft een eigen documentaire. Daar ga ik morgenavond naartoe. Maar Nel is naar het theater geweest. Nou, daar zitten jammer en ik al een beetje van, oké. Nel, het theater.
1: Nou, dit is precies waar het over ging. Eigenlijk de voorstelling waar ik naartoe ging.
0: Ja, we maken ons niet lekker. Wat gaan we horen?
1: Het was een voorstelling over millennials. Toen dacht ik, ik ben echt gewoon de prototype millennial.
0: Ja, aan de bovenkant.
1: En ik dacht het gaat over flippo's en tamagotchi's en een beetje lachen. En gaandeweg kwam ik erachter dat het eigenlijk gaat over... Nee, ga ik zo meteen vertellen. Gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat het meer tussen jou en mij ging. Ook wat er tussen jou en mij gebeurde.
0: Oké, tussen jou en mij?
1: Ja.
0: Oké.
1: Weet je wel, die frictie die af en toe bij ons ontstaat?
0: Tuurlijk.
1: Nou ja, daar ging het over.
0: Tuurlijk, precies. En dan ook die... Ja, precies. Ah, oké.
1: Ja.
0: Alright, nou, we gaan het horen zo meteen. Seksuele spanning, ja. Vanuit jouw kant heel erg.
1: Oh.
0: Maar ga eens uit die baan. Ga er eens uit.

0: heren en dame, zwangere dame volgens mij. Heb je dat ergens voorbij zien komen van Sommier? Weet ik even niet zeker. Volgens
1: mij
0: wel.
1: Ja, ze is zwanger.
0: Ja, zeker. Ja, precies.
1: Ja, dat is geen roddel.
0: Feels Part 2 hoor die voorbij komen bij Barend en Binnen. Dit is de bijna nummer 1 in de show. We gaan naar buiten. Het is 16:45. En met naar buiten bedoel ik, je gaat even mee met Nelly, die afgelopen zondag, dus wel gisteren, op pad is geweest. Waar was je? Wat hebben we gezien en wat gaan we horen?
1: Ik was naar de voorstelling Millennial 1 Vrede van Theater Oostpool.
0: Ja.
1: En het was een voorstelling en dat ging over een DJ, Wesley, die woont op Ibiza.
0: Ja.
1: Nou, je kan er al precies een Nederlander. Je weet precies toch wat voor guy dat is.
0: Ja, ja.
1: En die maakte opeens een protest.
0: Ja.
1: En dan gaat hij viral en dan wordt hij een voice of a generation.
0: Okay.
1: En dan denk je eerst allemaal lachen. Maar daarna ontstaat eigenlijk een soort van frictie tussen eigenlijk alle millennials. En misschien wat wij er soms ook wel in de show hebben. Van dat de een denkt van ja, alles is toch goed. En dat de ander denkt, ja, maar we moeten activisme en we moeten protesteren. En zometeen komt er wel de derde wereldoorlog.
0: Ja, grappig, ja.
1: En ik sprak met Nadia Babke, een van de actrices. Zij speelt een activiste. En ik vroeg haar het volgende.
2: Wat is de prototype millennial?
3: Ik weet het niet. Kijk, ik kan nu wel allemaal dingen gaan opnoemen die ik op Instagram heb gezien.
2: Ja, zo.
3: We dansten nog op hakken in een club, zeg maar. Maar er is natuurlijk ook niet een prototype millennial. Ik denk wel van, kijk, we zijn wel een unieke generatie dat we echt niet echt heel veel leed hebben meegemaakt. Maar we kunnen ook allemaal geen huizen betalen. Er werd een soort van gezegd, we kunnen alles, we mogen alles doen. Je mag alles doen wat je leuk vindt, je mag alles doen wat je... onze ouders hebben ons daarmee opgevoed. Met een soort van kies wat je leuk vindt om te doen. En nu heeft iedereen communicatiewetenschap gestudeerd. En ze kunnen geen huis betalen.
2: Denk je dat we als millennial ooit vrede met onszelf krijgen?
3: Met onszelf? Nee, ik denk het niet.
2: Nooit?
3: Nee, dat ligt helemaal niet in onze aard, toch?
2: Nee, dat denk ik dus ook
3: nee,
2: niet.
3: Nee, echt niet.
2: Ik ben bijna 40.
3: Ja, het is gewoon aan het broeien, toch?
2: Ja. Nou, jee.
3: Nee. Maar dat is ook...
2: Je eindigt nu ook een beetje dit gesprek... een beetje zoals ik ook de voorstelling eindig.
3: Ja, gewoon zo, een beetje cynisch. Ging het is niet cynisch. We kunnen wel dingen doen, natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar ja, het is toch ook goed om je... soort van dingen blijven afvragen als mens. Ik hoop wel dat we ons een beetje meer liefde gunnen... in de zin van dat we gewoon mogen doen wat we willen doen... en daar niet zo erg voor hoeven te schamen.
2: Is dat hoe al die verschillende types ook samen uiteindelijk een beetje kunnen komen? Want dat zie je nu toch ook. Dat heb ik ook bij mij, ik zeg maar wat weet ik veel, op werk of voor vrienden. De ene heeft die mening en de andere heeft die mening. En iedereen weet het eigenlijk een soort van beter... of durft niks meer te doen of wil juist heel veel doen.
3: Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk. Want ik denk, ja, dat gaat hier ook een beetje over. Dat is ook een beetje wat mijn personage dan zegt. Van ja, natuurlijk moet je altijd gehoor hebben voor de anderen. En meningen moeten naast elkaar bestaan. Maar er bestaat wel zoiets als onrecht. En dat mag gewoon gezegd worden. Voor mij is het een beetje in het midden. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar we mogen ook zeggen als iets onrechtvaardig is.
2: Ja. Je zegt op een gegeven moment, zeg je van... iets in de trant van, ja, oké, je kan gewoon die vriend met die andere mening laten gaan. Maar het is toch ook hartstikke laf als...
3: Ik zeg, wat voor mens ben je als je de ander niet wil helpen veranderen, zeg maar.
2: Ja,
3: ja.
2: Vond ik een rake zin.
3: Ja. Nou ja, met tolerantie elkaar verder helpen, zodat we hopelijk een betere wereld krijgen.
2: Ik vind het hele mooie laatste woorden. Dankjewel. Het was echt een fantastische, waanzinnige voorstelling.
3: Dankjewel.
2: Erg genoten.
3: Er komt nog Millennial 2, volgens mij. Ik speel daar niet in, maar er komt
2: een. Er komt een Millennial 2.
3: Ja.
2: Oké, toch nog een hele kleine tease.
0: Heb je nog twee kaartjes voor Jelmer?
2: Ja, die vindt dat leuk. The voice of a generation.
4: Ik weet niet wat ik ben. Wat ben ik een patatgeneratie?
2: Maar dit, weet je, dit ongemak was dus ook de hele tijd de voorstelling. Dat je denkt van, hè, maar moet ik nu iets tegen de oorlog doen? Moet ik nu op het Maliveld gaan staan? Van, maar ja, het leven is toch ook goed? Nou, en daarmee zat ik dus die voorstelling ook te kijken van... ja, welke millennial ben ik dan eigenlijk? En moet
0: en welke millennial ben jij eigenlijk?
2: Oh, nou, ik ben meer de Georgina Verbaan, denk ik. Want die was eigenlijk gewoon van... alles is toch goed, weet je wel? Ik bedoel, dit is gewoon... ik hoef eigenlijk helemaal niks te doen en we hoeven niks te veranderen. En eigenlijk gewoon van, ik zit toch lekker in mijn eigen bubbel. Dat ben ik.
0: Tuurlijk.
2: Ja, maar soms moet ik denk ik toch wel van, ook met dit soort dingen... dat ik dacht van, ja, je moet af en toe wel even kijken van... ja, misschien kunnen we wel iets doen. Misschien kunnen we wel allemaal een beetje op gelijke voet met elkaar komen.
0: Begin dan maar gewoon met je kamer opruimen, je bed opmaken... en een goede moeder zijn. Ja,
2: zie je,
0: op.
2: Jij moet deze voorstelling ook zien.
0: Hoezo?
2: Ja, dat denk ik.
0: Ik hoorde alweer zo'n soort druk tot gedragsverandering... van mensen die beter worden, die beter weten dan wie dan ook, weet je? Dan denk ik, ja.
2: Nee.
0: Ja, dat hoorde ik alweer.
2: Ja, nee,
0: ik
2: hoorde precies, dat alweer. Zie je nu, daar ging precies de voorstelling over.
0: Ja, daar leuk, maar daarom is het goed dat jij daar even mee
2: geweest. Nee, jij had er moeten zijn.
0: Ja, precies, want ik wil namelijk anders worden, want ik ging niet helemaal verkeerd.

Middagshow 3FM, het is 7 september. Ticketmaand is in volle glorie los. Echt een topweek hebben we met onder andere later deze week nog kaarten voor de opposites. Vandaag Jet van der Steen. En we hebben zometeen kaarten weg te geven. Niet via ons, maar wel iets wat deze week moet gaan gebeuren. En het gebeurt met de Champions League hymne in je achterhoofd. Oh.

0: En dan hoor je voorbij komen. Dit is Sabaat en binnen de bijna nummer 1. Dit aankomende woensdag. Jij in Liverpool. Hoe dat zit, hoor je zo meteen, blijf hier. 3FM.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
4: Aan tafel.

0: is 5 uur. Je bent met Barend en Ben. Een kaartje voor Jet van der Steen weer vandaag in 3FM Ticketmaand. De hele maand zijn we bij je. Met toptickets. En we bezorgen natuurlijk ook gewoon het nieuws. Nou ja, wij niet. NOS 3 doet het. Stef Walstra, wat is het allerlaatste nieuws?
1: Ja, zeker. Goedemiddag. Radko Mladic is begraven.
2: NOS op 3.
1: De oud-generaal en oorlogsmisdadiger is begraven in Belgrado. En tot aan zijn overlijden zat hij in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide en oorlogsmisdaden. Maar toch is Mladic nog steeds supergeliefd bij veel Serviërs, ziet onze correspondent Thijs Kettenies.
3: Duizenden, misschien wel tienduizenden mensen zijn uit heel Servië hierheen gekomen. Maar ook bijvoorbeeld uit het Servische deel van Bosnië. Die zijn vannacht hier met bussen heen gereden om inderdaad ja, de laatste eer te bewijzen aan hun generaal Mladic, zoals ze die noemen. Een deel vindt hem echt een oorlogsheld. Een ander deel zegt, ja, hij heeft eenvoudigweg niets anders gedaan dan het Servische volk verdedigen tijdens die oorlog.
1: Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. En daarvoor werd hij tot levenslang veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal. Als het aan de NPO ligt, is dit binnenkort niet meer te horen.
4: Welkom terug in de laatste 25 minuten van Ongehoord Nieuws dit seizoen.
1: Ja, want de publieke omroep vraagt cultuurminister Lensfeert alsnog om de vergunning in te trekken van Ongehoord Nederland. Andere omroepen vroegen dat een paar maanden geleden ook al, maar toen wilde de NPO het nog niet doen. Maar nu is er volgens de NPO een juridische basis voor. Vorige week kwam het commissariaat voor de media met hetzelfde advies. En morgen wordt een besluit van Lensfeert verwacht. Steeds meer plaatsen verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Ook Nijmegen gaat er nu aan geloven. En de meeste inwoners die Omroep Gelderland sprak vinden het
5: prima. Veilig.
6: Wordt hier echt belachelijk hard gereden.
5: Geen 50, maar 70, 80, dat gebeurt ook.
7: Maar wie rijdt de 30? Ik rijd nooit geen 30. Dan kan ik naar ze voor de fiets kopen.
8: Ze fietsen ook al op laat. En wij laten op, dus er niks aan het handje.
9: Ik vind het goed dat 30 wordt.
10: Het is maar 20 km lager, dus.
11: Ja, veiliger.
9: Ja, precies. Dat maakt het uit. Mee met je langer onderweg.
1: Nou, vanaf 15 september gaat het in, daar in Nijmegen. Het is de bedoeling dat die snelheidsverlaging zorgt voor minder ongelukken. Het weer vanavond vanuit het westen steeds meer bewolking. En na vandaag kan die parasol toch echt weer de zolder op. Morgen vooral bewolkt met buitjes. Het wordt al ongeveer 17 tot 22 graden.
0: Dan 3FM met het verkeer. De A9 Amsterdam en Alkmaar voor Heemskerk 18 minuten. De A27 Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen 158 minuten. Steken nog 164. En de A28 Amersfoort Zwolle voor Nijkerk. Veiligheidsmaatregelen om die reden is de weg dicht. En de A28 Zwolle Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. 4 minuten. Veiligheidsmaatregelen. Kom goed.
2: 3FM.
12: Ster. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: september is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand. Ja,
0: vandaag jouw kans op tickets voor
1: Jet van der Steen.
0: 3FM.
1: Want
0: Barend en Benner.
2: Ja, en misschien hoor jij dit de aankomende donderdag. Wel live. En waar, dat hoor je zo meteen. 6 minuten over 5. Hier is Tempo City. Zelf een

0: FM Temper City hoor je self-aware. Nou, een beetje self-aware voor onze Nellebel, die op dit moment pas doorheeft. Ja, de agenda voor baat. Ben zit vol tot en met 16 september. Waarna jammer, je hoort zegt.
1: Het is volgende week, lieverd.
0: We zijn nog op zoek naar niet op zoek, maar we hebben echt wel een leuke week staan qua gasten en mensen die langskomen. Er komen mooie lui komen er langs.
2: Gaat voor alle kanten op.
0: Maar ik ga me er weer even een beetje naartoe bewegen. Ik wil even wat grote vloevloes. We moeten ook een beetje de jaren anders van deze wereld.
3: Oh, ja, maar Jacqueline met de urnen komt ook langs.
0: Jacqueline met de urnen?
3: Ja.
0: Wat is Jacqueline met de urnen? Die komt morgen.
3: Ja, over grote vloevloes gesproken.
0: Maar is dat een grote vloevloe?
3: Nou, die gaat wel virali lali.
0: Heb jij die geregeld? Heb jij die geregeld?
3: Ja.
0: Oh, oké, maar neem ik licht net nog bij te komen. Dat item in de stopera van gisteren. Dus dan weten we een beetje wat er komt.
3: Jee.
4: Barend en Benner.
5: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja hoor, dan gaan we een rondje door onze hersenpannen. Het is Barend die wat heeft. Oh, dat klonk heel vies, maar je snapt wat ik bedoel. Jammer die wat heeft en Nelly die wat heeft. Een rondje dingen van de dag die voor ons ertoe doen of toe deden. Ik heb het je al een paar keer gezegd. Dit kun jij aankomende donderdag live horen. Woensdag, excuses. En hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ja, wat heb jij?
2: Nou, het is ticketmaand.
0: Ja.
2: En dat betekent dat als vandaag het ticketalarm gaat, dat je tickets kunt winnen voor niemand minder dan Jet van der Steen.
0: Jet van der Steen, toegevoegd aan de line-up van De Slimste Mens.
2: Ja, zou ook een leuke gast zijn voor ons. En als je het over grote vloevloes hebt, volgende week komt DutchTuber langs.
0: DutchTuber met Billy de Kid.
2: Ja.
0: Ja, aankomende maandag.
2: Dat bedoel ik.
0: Dat is leuk. Die komen langs. Ja. De eerste, de beste komt langs volgende week.
2: Ja.
3: Shaquille.
2: Ja, Abel komt langs. Onze collega van Poont. Die druk is met Pokecrime.
0: Ja, Pokecrime.
2: Dus, nou, we hebben een grote gekhuis.
0: Lekker man, we gaan.
3: Crazy.
0: Oké.
2: Nou, jij moest even wat kwijt.
3: Ja pff, zo even hoor. Ja, nou kijk, ik vind echt wel, we moeten ons aan regels houden. Maar niet aan alle. Ik bedoel, we moeten ons aan regels houden. Ja, gewoon weet je, als je bepaalde regels moet je aan houden, zodat je anderen geen pijn doet. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar er zijn ook bepaalde regels in het leven dat je even gewoon heel eventjes gewoon je oogjes toe moet knijpen.
0: Kom maar op, kom
3: dus
0: maar op.
3: Ik ging net naar de kantine om even lunch te halen.
0: De kantine van de NPO?
3: Ja, de kantine van de NPO, om Tuurlijk. Even lunch te halen.
0: Ja, nou, leuk.
3: En
0: goed.
3: Daar smeren ze dus altijd broodjes voor je.
0: Ja.
3: Maar ik was een beetje laat. Dus degene die normaal de broodjes smeerde, was er al weg. Maar er stond nog wel een hele bak met eiersalade en er stonden nog broodjes. Dus ik zei, hey, mag ik heel even een broodje smeren? Want ik heb nog heel veel. Ik zei, nee, we zijn gesloten. We zijn dicht. Maar het is gewoon een open ding, hè? Zei, ja. Ik zeg, joh, maar wat ga je daarmee doen dan? Weggooien. Ja. Ja, ik zeg maar, ben je...
0: Kansloos.
3: Ja.
0: Vind ik ook.
3: Ik denk, hè? Ik bedoel, ik smeer gewoon, hup, hapsie, flapsie, even de dingen. Moest ik, oké, ik mocht wel dat broodje pakken, maar dan moest ik helemaal naar de andere kant. En daar was dan een voorverpakte eiersalade. En die moest ik dan kopen, in plaats van de eiersalade die daar gewoon in een bak zat en die anders weggegooid werd. Toen dacht ik, dus ik zei ook, jeetje man, je moet je niet altijd precies aan de regels houden. Zei ik, nee, regels zijn regels. Ja. Ben ik wel een klein beetje passief achter.
0: Beveel! Echt beveel!
3: Zo.
0: Ging het niet mal?

0: Ja, het mooie aan dit hele verhaal vind ik dat Nelly vanavond haar solo show heeft tussen 11 en 1.
1: Ja.
0: En bij datzelfde bedrijf zouden we dan ook weer moeten gaan eten.
1: Ja.
0: Dus alle reden om even goed in dat eten te tuffen is gegeven.

0: Opposites. Feestje op mijn graf. X3FM meegit bij Barend en Benner. Leven gaat hard, leven gaat snel. Het is alweer 7 september. En we kijken nog steeds terug op een geweldige maand die 3 maanden geleden was. Namelijk de juni maand. Waarin Barend en Benner met de camper door Amerika trokken. Van Houston naar Dallas naar Kansas of andersom, dat weet ik niet meer. En in die hele toestand ook ontzettend veel leuke ontmoetingen hebben gehad. En een van de leukste ontmoetingen was toch wel onder andere met de boys van de Grofgeld podcast. De Grofgeld podcast. Zo zie je maar, weet je. Ik bedoel, makkelijke dingen zijn af en toe moeilijk uit te spreken.
1: Ja,
0: een journalistieke voetbalpodcast over alles wat er rondom het veld gebeurt. Zodra geld, macht, commercie en cultuur zich ermee gaan bemoeien. En van die podcast hebben wij aan de telefoon niemand minder dan Perre van der Brink. Perre!
2: Hey,
3: hallo.
0: Hallo. Jij kijkt ook heel goed terug op die ontmoeting met ons. Hè? Dat kan niet anders.
2: Ik kijk echt met heel veel weemoed terug naar die ontmoeting. Het was fantastisch, die maand.
0: Lekker. Jullie maken de podcast, zijn gewoon weer volle bakken bezig. En ja, hebben iets... jullie maken misschien wel een podcast die gaat over geld in omtrent het voetbal. Maar het klinkt alsof jullie de meest commerciële deal aller tijden van jullie podcast te pakken hebben. Maar dat is niet zo. Wat is er aan de hand?
2: Nou, wij dachten, kijk, na dat WK, dus wij naar Amerika geweest en een heel seizoen daar gemaakt. En we dachten van, ja shit, hoe gaan we dit nou nog toppen, weet je wel? Dus hoe kunnen we nou nu weer een normaal seizoen gaan maken? Dus we hadden bedacht, we gaan naar Engeland toe deze keer. Dat is toch wel de bakermat als het om geld en voetbal gaat.
0: Ja.
2: En wij zijn een heel seizoen in Engeland aan het voorbereiden. En een van de wedstrijden waar wij heen gaan is Liverpool Atletico Madrid woensdag in
0: zo.
2: De Champions League.
0: Zo, hoor dan. Gelijk, gewoon op Anfield, hè, weet je wel. Cody Gakpo, ja. Virtue, maar wat is er aan de hand met jullie zelf?
2: Nou, we hebben, normaal heb je een probleem dat je geen kaartjes hebt.
1: Ja. Ja.
2: Maar nu zijn we dubbel bezet. We hebben eigenlijk te veel kaartjes.
1: Oh.
2: We hebben 2 kaartjes gekocht, maar toen kregen we daarna, konden we 2 kaartjes gratis regelen. En toen zaten ze van, ja shit, we hebben al 2 kaartjes. Dus ze dachten van, ja, wat moeten we daar dan mee? Laten we die dan gaan of gaan we die dan weggeven?
0: Nee, pakken natuurlijk. Ja. Oké, okay, maar ja. Ik zie Nelly even 2 meter omhoog vieren bij de woorden gratis en kaarten. Leg eens uit.
2: Nou ja, dus wij hadden, wat ik zeg, wij hadden kaarten voor die wedstrijd gekocht. Ja. Maar we hadden ook een lijntje uitgezet bij iemand via.
0: Oh, en die fiets.
2: En die kwam dus ook door.
4: Dan ben ik toch benieuwd. Ga je voor die je gekocht hebt of die je gekregen hebt? Want ja. Wat zijn de beste kaarten?
0: Ja, wat zijn de beste kaarten? Ja, eerlijk.
2: Nou, ik denk dat ze elkaar niet heel veel ontlopen. Want die we gekregen hebben zitten echt eerste rang. Echt beter kan je niet zitten. En die we gekocht hadden, omdat het zo last minute was, waren dat VIP-kaarten.
0: Oh.
2: Dus het zal niet heel veel schelen. Ik denk dat ze allebei echt helemaal top zijn. Maar we gaan zelf voor die VIP-kaarten. En die eerste rang, die delen we met iemand anders.
4: Nu heet je podcast Grof Geld. Wat kostte het?
2: Ja.
0: Ja, wat kostte die 2 kaarten?
2: Het viel eigenlijk wel mee. Ze waren 375 per stuk. Wat ongelooflijk veel geld is.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: je had meer van Champions League wedstrijd, Liverpool. Wij zijn die WK-prijzen ook natuurlijk een beetje gewend.
1: Ja, dan ben ik toch echt heel achterlijk naar een voetbalwedstrijdje kijken. 375.
0: Een voetbalwedstrijdje?
1: Ja, maar kom
0: Liverpool, Atletico Madrid.
1: 375 euro, dat is kapot veel
0: schat,
1: geld.
0: Je leven met een beetje mazzel is het 800 maanden. Met een beetje pech is het 600 maanden.
1: Ja.
0: Op woensdagavond op de bank zitten naar of Renze of een of andere klote talkshow liggen kijken.
1: Ja, maar je doet het net alsof het een tientje is. Gewoon dat je naar de plaatselijke bioscoop gaat.
0: Verre, jongen, maar haal me uit deze armoede. Ja, het is echt op bizar.
1: Ik hoop dat je wat te bieden hebt.
0: Begrijpen jullie? Nou, oké. Alright. Ik heb een vraag. Hoe kunnen we deze kaarten winnen?
2: Nou, we hebben een post op onze Instagram gedaan. Dat is @grofgeld.podcast op Instagram.
1: Ja.
2: En daar leggen we dit probleem nog eens haarfijn uit. En daar is een comment thread. Mensen die kunnen daar een comment achterlaten met een goed verhaal waarom zij die kaarten moeten krijgen. En daar kiezen we er een van uit.
4: Ja, we doen gewoon ook, laat het even via de app weten als je naartoe wilt. Want wij hebben een ingang bij de Grof Geld podcast. Misschien kunnen wij dan ook wel een voorrangje fixen. Ja, stuur gewoon even een berichtje. Ja,
2: kijk, Barend, als jij je nu woensdag ineens ziek meldt, dan weet iedereen hoe laat het is.
0: Ja, Inderdaad, ik voel een kleine
1: kriebeltje in je keel.
0: Ik heb wel een theetje gedaan al, maar het voelt niet helemaal lekker hoor. Het is allemaal net even niet. Oké. Okay. Gozer, heel veel plezier. Aankomende woensdag. Ga er lekker van genieten.
2: Dankjewel. En beterschap op vastbouw.

0: slechtste voor je buren. Baart en Benner zijn er op afgebeeld. En dat is wat je wil. Moet je even antwoord geven op de volgende vraag. Hoe wordt bij de NS de meest luxueuze en comfortabele reisklasse genoemd? Dus hoe wordt bij de NS de meest luxueuze en comfortabele reisklasse genoemd?
1: Staat dat nog?
0: Ja. Heb je er wel eens een kaartje?
1: Echt zo outdated?
0: Wat vind je outdated?
1: Ja, dat je nog dit en dat hebt, zeg maar.
0: Hoe doe je?
1: Ja. Dat vind ik echt niet meer van deze tijd.
2: Waarom niet?
1: Ja, weet ik niet.
2: Ik vind dat ik snap het wel als ik
0: een puntje en een puntje klas.
1: Een puntje en een puntje klas.
0: Oh, vind je dat niet van deze tijd?
1: Nee, dat ik ergens denk, ja.
0: Jij hebt niks met geld verdienen, hè?
1: Nee, vind ik heerlijk. Maar ja. Ik vind gewoon meer. Keek ik altijd naar de puntje klas en dan dacht ik altijd. Jeetje.
2: Nou, maar ik snap dat wel. Ik bedoel, als je wilt dan niet in die veewagons.
1: Ja, maar dan stond je zeg maar in de ochtend. Iedereen hutje met je op elkaar. En dan zaten er twee mensen in de puntje klasse.
0: Betalen, Nel. Ja, wat denk je? Als de KLM omhoog vliegt naar Rio de Janeiro. Dat jij bij die stewardess aangeklopt. Ja, er zitten maar drie mensen.

0: heb ook altijd, altijd als ik langs een bushalte ga, dat ik denk, ja, ik kan je eigenlijk makkelijk even meenemen. Maar ja, hè, als er alleen vrouwen op de wereld waren, had ik het gedaan.
1: Zegt de vrouw die, nou ja. Ja. Laat maar zitten, anders wordt het onaardig.
0: Ja. Maar ja, hoe heet die klas?
1: Precies. Ja.
2: Klas.
1: Dames en heren, heel goed. 5:01.
3: NOS op 3.
1: Laat het even weten en win een baantje met een boombox. We hebben niemand minder dan Stef Bantra. Trouwreiziger van de, hoeveelste klas?
2: Gewoon tweede hoor.
1: Tweede klas, ja. Grote klasse, netjes. We hebben hier te maken met... Ja, jongens, maak het allemaal uit, weet je wel. Het gaat niet over Noord-Korea natuurlijk.
0: Klasse.
1: Kom maar op. Zo simpel is het. Het laatste nieuws, Stef Bantra.
2: Ja, goedemiddag. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt vorige week is al eerder in aanraking geweest met de politie.
1: Jo.
2: Schrijven journalisten van het AD die het politiedossier in hebben gekeken. Volgens hen is een deel van die verdachten al betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Weer iemand anders van die verdachten bedreigt een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem ook. Voor al dat geweld in Overasselt vorige week. Dus zitten 35 mannen vast.
1: Hoppa.
2: De Duitse bondskanselier Merz is ondertussen flink geschokt door de verkiezingsuitslag. Hij reageerde vanmiddag voor het eerst en hij zegt dat hij niet had verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zoveel stemmen binnen zou harken in de deelstaat Sachsen-Anhalt.
4: We zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Ja, maar toch hebben er veel mensen op gestemd. Zijn eigen partij, de CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. De AfD ging er met ruim 43% van de kiezers vandoor. Merz, de bondskanselier, zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. Duitsland heeft volgens hem een sterke grondwet waarmee het zich kan verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering.
0: Hoe kijk jij hier naar, Baar? Want jij bent natuurlijk echt, jij kijkt alles rondomtrent de Tweede Wereldoorlog. Echt, je hebt denk ik alles gezien, alles gevolgd. Je weet ongeveer hoe alles is ontstaan.
1: Ik heb me hier niet zo in verdiept. Ik word vooral heel, als ik heel eerlijk ben, weet ik hier te weinig van wat deze mensen zijn. Ik bedoel, er wordt al. Ik word alleen heel moe als ik zo'n bondskanselier hoor. Ja, we hadden dit allemaal niet verwacht. Weet je, dan denk ik, ja, we hadden het niet verwacht. Je bent premier van zo'n land.
5: Ja, dan ben je eigenlijk best wel blind.
1: Ja, je moet toch weten wat er leeft. Weet je wel, als jij allerlei dingen door aan het drukken bent die tegen je bevolking ingaan, namelijk onbetaalbare huizen, zullen dezelfde problematiek hebben als dat hier gebeurt. Ja, dan doe je iets niet goed. Dan denk je, ja, we hadden dit niet verwacht. Wat ben je nou aan het doen, man? Je hebt er niet een bedrijf geopend of net een restaurant geopend waarvan je denkt, potverdorie, het komen te veel mensen op af.
0: Ja.
1: Dat voel ik erbij. Ik denk, we hadden het niet verwacht. Kom op, man.
0: Ja, maar maakt het niet je angstig als je zeg maar l'histoire repet.
1: Nee, want uiteindelijk heb je natuurlijk ook, wat hij zegt is natuurlijk ook waar. Duitsland heeft volgens hem een te sterke grondwet waarmee hij zich kan verdedigen tegen een radicaal rechtse deelstaatregering.
5: Ja, maar het probleem is wel eens dat het nu dan zeg maar de hele oppositie zich samen gaat voegen aan één kant, waardoor ze een meerderheid hebben gekregen. Ja, dan gaat dat weer mis. En dan, gaan mensen weer zeggen van, ja, er is niet naar ons geluisterd. En dan komen er nog meer stemmen op.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat er al 30 jaar gebeurt.
5: Ja, maar, je duwt het zelf dan een kant op.
1: Wat zijn uw standpunten, Stef?
2: Ze willen onder meer mensen met een verblijfsvergunning makkelijker kunnen terugsturen.
1: En is dat heel erg als je die mensen daar zelf toestemming om vraagt?
2: Nou, daar kun je over discussiëren.
1: Nee, maar als mensen zelf willen, dan is dat niet erg, toch?
2: En ik denk als je het ze vraagt, dat het dan wel mag. Maar ja, het ligt allemaal heel gevoelig in Duitsland.
1: Ja. Nee, maar er zit nogal een verschil tussen mensen wegsturen. Dat is hetzelfde als dat het hier in Nederland vaak is. Dus ja, mensen terug naar eigen land. Ja, als ze daar zelf mee akkoord gaan, vind ik dat nogal een verschil.
2: Ja, ze willen vooral het aantal migranten dat naar Duitsland toekomt sterker beperken. En ook strenger optreden tegen mensen die geen verblijfsvergunning hebben. Ja. Dus die willen ze makkelijk kunnen uitzetten.
1: Ja.
2: Maar wat Nelly denk ik bedoeld is dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is dat er zo'n extreem rechtse partij zoveel stemmen binnenhaalt.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk
0: in Duitsland.
2: Wat voor die angst zorgt. En dat kun je ook wel betwisten. Er zijn ook gewoon heel veel mensen die erop hebben gestemd.
1: Ja.
2: Die blij zijn met hoe het in Duitsland gaat. Ja. Die ook de verkeerde kant op zien gaan met de woningmarkt en het aantal migranten waar ze wellicht boos over zijn.
1: Nou, wij zijn er geweest. En wat wij gewoon heel erg merkten is dat er gewoon... Wij zijn 2 jaar geleden met het EK zijn we er geweest. En wat wij heel erg merkten is dat er gewoon 2 soorten Duitsland waren. Als wij in Oost-Duitsland waren, had je ook echt allemaal totale staatsmogolen.
5: Die
1: zeiden, ja, met Hitler was het beter. En mijn opa had de toptijd en zo. Die waren er echt.
5: Ja, daar schrok ik enorm van.
1: En dan kwam je in Berlijn en dan dacht je, nou, dat geldt hier helemaal niet, weet je wel.
5: Ja.
1: Dus wij zijn er geweest, jongens, bovenop het nieuws.
2: Ja, en ander nieuws is er ook nog, want Snapchat is te verslaven. Dat zegt de stichting Massaschade en Consument. En die wil dat de app gaat veranderen en klaagt het bedrijf aan. Maar wat maakt die app nou precies zo verslavend? Nou, onze verslaggever Ibrahim Duslu ging de straat op om het te checken.
6: Zeg, wat is je Snapscore?
7: Ik zal even kijken. 1.042.718.

0: dat is echt veel.
1: 84.000.
2: 197.000.
0: En wat betekent dat precies?
2: Ja, hoeveel snaps ik heb gestuurd en ontvangen in volgens mij de afgelopen echt 5 jaar.
0: Is het dan de bedoeling dat dat zo hoog mogelijk is?
2: Nou, er zijn wel mensen die het heel veel uitmaken, maar mij maakt het helemaal niet uit. Ik schrik alleen wel een beetje als ik een snapscore van hoger dan 500.000 zie. Want dan vraag ik me af of je wel een leven hebt.
0: Wat is je hoogste streak?
3: Dat is 1411 dagen.
0: Kun je het even voor de luisteraar uitleggen? Wat heb jij dus gedaan om die streak te krijgen?
3: Eigenlijk, ja, gewoon een beetje contact houden. Elke dag gewoon zo'n soort van reguliere snap sturen, zodat je nog de streak behoudt. En ja, dat dus eigenlijk voor 4 jaar lang.
0: En wat maakt nou dat je die app maar continu blijft openen?
4: Ja, ik weet niet. Gewoon omdat ik iedereen die ik veel spreek, die heb ik daarop eigenlijk.
2: Mensen van mijn leeftijd, mijn vrienden, die gebruiken eigenlijk allemaal geen WhatsApp meer. WhatsApp is eigenlijk verplaatst naar Snapchat, dus ik gebruik het niet per se omdat ik het zelf heel graag wil gebruiken. Ik vind het ook een hele vervelende app eigenlijk. Het is eigenlijk de makkelijkste manier om in contact te blijven met je leeftijdsgenoten.
0: Zou je Snap minder gebruiken als de streak-functie uitstaat?
4: Nee, want het gaat me dus niet om de streaks eigenlijk.
5: Ja, de stichting achter die claim die wil dan ook dat de gebruikers van Snapchat zelf die Snap-streaks kunnen aan- en uitzetten, omdat het minder verslavend wordt op die manier.
6: Het weer, jongen, daar gaan we.
5: Vanavond vanuit het westen steeds meer bewolking. Morgen een grijs dagje met hier en daar een buitje. 17 tot 22 graden wordt het.
6: Cornel, waar staat het vast?
7: Het is druk op de weg. De A27 Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen 60 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 28 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Nijkerk. Die is dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En de A28 Zwolle richting Amersfoort voor Amersfoort-Vasthorst. Daar staat 6 minuten file en de weg is daar ook dicht.

0: Middag show 3FM, Bruno Mars en Carol G. Stil hoor hier voorbij komen. Dit is 3FM, het is kwart voor vijf. Nee, kwart voor zes, excuses.
1: Volgende vraag.
0: En we gaan ervoor. Het is niet normaal wat voor animo we allemaal weer vinden in een NPO-luister. Om mee te doen, dan toch wel.
2: Slimme mensen.
0: Normaal. Julian van 23 uit Tubbergen, afgestudeerd civiele techniek.
3: Nou, mijn vraag moet toch wel af. Ik denk gelijk dan, civiele techniek? Wat doe je dan?
4: In mijn studie heb ik me bezig gehouden met waterbouwen, waterveiligheid.
0: Waterveiligheid. Oké, dus jij hebt ook met heel veel interesse bijvoorbeeld, nou dat is misschien een beetje gek, maar naar die ramp in Nepal zitten kijken anderhalve week geleden.
4: Daar ligt zeker mijn interesse. Maar in Nederland ben ik bezig met dijkveiligheid en dat soort dingen.
0: Lekker.
2: Nou, niet bepaald onbelangrijk.
0: Nee. Lekker bezig, vriend.
4: Ja, yes, zeker. Hey,
0: grote klas. Hey, en ben jij een nieuwe luisteraar van de show of ben je al een lange luisteraar van de show?
4: Nou, eigenlijk ben ik een best nieuwe luisteraar nog, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, maar wat is best nieuw?
4: Echt van de laatste maanden dat ik echt veel 3FM ben gaan luisteren.
0: Ja, wat goed.
2: Julian, welkom.
0: Welkom jongens, welkom. We laten je nooit meer los en we gaan je proberen te overhandigen. Een hele grote, fijne baard en ben er bluetooth-beuker.
2: Ja, en je hoort op de achtergrond, hij is er als de kippen bij.
0: Hij is, hoe bedoel je?
2: Hoor je die haan niet?
0: Nee, die hoor ik niet.
2: Oh.
0: Jij bent altijd een haantje ervoor. Ja. Maar dan moet je wel
3: even, kippen, kom.
0: Precies, dan moet je wel even goed dit spel spelen. Jel legt nog één keer uit, de twee duidelijke volzinnen.
2: Bij de eerste vraag geeft Julian als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Oké, mijn jong, daar gaan we. Zo, daar gaat die kip weer.
3: Hoe wordt bij de NS de meest luxueuze en comfortabele reisklasse genoemd?
4: Volgende vraag.
3: Wat is de meer gangbare naam voor een penitentiaire inrichting?
4: Eerste klasse.
3: Hoe noemt men een vakantie op een groot passagiersschip?
4: Gevangenis.
3: Welke Wolter heeft een enorme hit met Viva Hollandia? Wolter?
4: Cruiseschip.
3: Hoe wordt het kapsel genoemd waarbij het haar tot ongeveer de kin is afgeknipt... en wordt gecombineerd met een rechte pony?
4: Cruise.
3: Welke naam wordt er gebruikt voor een automobilist die op een feestje bewust geen alcohol drinkt?
4: Bakkenbaden.
0: dat is niet de goeie.
3: Jullie bent een topper.
2: Nee. Ja, ik vind het wel leuk, want Nel heeft dat kapsel.
3: Ja, ik heb het kapsel.
2: Met bakkenbaden.
4: Ja,
2: zo.
4: Oh nee, wacht. Nee, maar
0: wacht.
3: Nee, we hebben een leuke
0: bakkenbaarde, Nel. Nou, jij bent de luisteraar van de dag. Ja. En niemand minder dan Julian met hoeveel goed? 5! Hey, bovenaan het klassement. En wie weet wat je de week weer naar dat hoor je komende donderdag, oké?
4: Is helemaal goed.
0: Welkom bij de club, vriend. Fijn dat je luistert.
4: Doei.

0: FM. Ja, het is een beetje moeilijk als je zo intensief samenwerkt en geheim moet bewaren voor het hele gebeuren. Maar we weten dat Jelmer en ik weten nu van iets af. En Nelly weet er niet vanaf. Dus diegene die de verrassing is, die mag ik even naar binnen komen.
1: Ja, ik moet eerst naar het toilet, anders zou ik onze gast zien.
0: Kom maar binnen even, jongens. Het gaat even om het volgende. Kijk, Jelmer heeft pas helaas een overlijden mee moeten maken. Vertel eens even wat je hebt meegemaakt, Jelmer.
2: Nou ja, ik was pas toevallig kwam ik langs iemand die een reanimatie nodig had. Ja. En toen gelukkig was mijn vriendin erbij en die kan reanimeren.
0: Precies.
2: Het mocht helaas niet baten.
0: Nee.
2: Toen dacht ik wel bij mezelf, waarom kan ik dat niet?
0: Inderdaad.
2: En waarom heb ik op school wel geleerd hoe ik een pantosti moet maken, maar niet hoe ik een mensenleven moet redden? En toen dacht ik, ik kan er wel weer. Want dus elke keer denk ik dat. En toen dacht ik, ik kan ook gewoon daad bij het woord voegen.
0: Zo is het.
2: En toen zei ik tegen Barend, ik wil iemand in de studio die ons dat kan uitleggen hoe je dat moet doen. En toen zei Barend, dat is grappig.
0: Die ken ik. Sterker nog, dat is een van mijn allereerste luisteraars van die radio. Niet van die radioprogramma. Toen ik in de 3FM nacht zat, 17 jaar geleden. Met Wijnand was dit mijn grootste criticaster. En daarna hebben we een goede band gekregen. Mag ik een groot applaus voor Felon?
3: Dankjewel. En een goede middag.
0: Fijn dat je er bent.
3: Goeiedag, moet ik zeggen.
1: Goeiedag.
2: Ja, maar dat is wel mooi. Je hebt ook een shirtje aan de reanimatiegasten.
0: Ja, je komt binnen als Jan Boskamp. Zo gesponsord ben je. Het is echt zo'n dartshirt heb je aan, weet je. Dus het is wel heel erg leuk. Maar inderdaad, het is zeer nodig dat mensen dit kunnen en kennen. En we gaan dit tussen 6 en 7 doen in de show. Jij moet even opzetten wat je moet opzetten.
3: Ja.
1: Ik moet heel veel mijn hartslag omlaag krijgen. Hoor. Want moeten we elkaar nu gaan reanimeren?
0: Ja, nee.
3: Je hebt mijn koffer gezien?
1: Ja.
3: Ja, daar zit een rubberen man in en die ga je...
2: Mond op mond moet wel echt bij elkaar.
0: En zou jij even willen ontkleden? Dus alleen een slip nog aan. Nee, maar we doen de camera's uit, hoor. 3 PFM. We want more.

0: middagshow 3FM, Idali, Ronnie Flex en Frenna. Terwijl via reanimatiegasten er van alles wordt opgezet hier in de show. Kijk ook vooral onze TikTok. We zijn live binnen nu en een minuutje of 10. Waarin vooral onze Jelmer gaat leren reanimeren. Die heeft het heel erg nodig, zegt hij.
1: En ja, Janus, schat, jij ook hoor.
0: Hè?
1: Jij ook.
0: Klopt, maar...
1: Wij hebben het allemaal nodig, want een ongeluk zit in een klein hoekje.
0: Dat klopt, dus blijf jij maar even staan. Want ik vind het allemaal levensgevaarlijker, zeg het zitten hier. Dat gaat allemaal niet goed met die wiebelige stoel.
1: Ik moet wel zeggen, het ziet er wel een beetje uit alsof we een lijk gaan reanimeren.
0: Ja, maar dat klopt ook. Deze jongen was hier gisteren nog vol in het leven. Dat is echt... hier.
1: Nou, kijk of hij zo meteen... Oh, nou, die is helemaal erg.
0: Deze jongen twee geleden
1: het
0: nog
1: zijn wel droom. Twee mannen, want ze hebben geen borsten.
0: Dat klopt. Nee, we wilden...
1: Ja. Dus wilde een beetje op die van mij lijken? Ja, nee, ik zie het al.
0: Nee, de zus van Nel is er ook.
1: Nee, ja, ik leg hem echt alweer gewoon voor het doel. Ja.
0: Oké, jongens, check de wilde. @Maarten Benno op TikTok. En we zijn natuurlijk ook gewoon live op de radio. Komt dik in orde. Leuk!

0: bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet en Sable druiven 1 plus 1 gratis.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: check this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Middagshow 3FM, dit is Barend en Benner. Onderweg naar onze eerste reanimatiecursus meemaken is, nou ja, heel makkelijk. Check even onze TikTok, Barend en Benner. Of luister gewoon naar de radio. Er zit namelijk ook iemand die je bijpraat als het gaat om het nieuws. Stef Wandstra, NOS, op 3.
12: Goedenavond. Een aantal verdachten van het geweld in Overasselt vorige week heeft al een flink strafblad.
13: NOS op 3.
12: Dat meldt het AD. Journalisten van die krant hebben het politiedossier in mogen zien. En de groep verdachten bestaat vooral uit Fransen en Nederlanders. En van de 11 Nederlanders hebben sommigen al eerder dus misdrijven gepleegd, vertelt mijn justitiecollega Remco Andringa.
14: Een van de opvallendste verdachten die de krant noemt is een 23-jarige Amsterdammer die een paar jaar geleden in België al is veroordeeld voor een beschieting. Het doelwit was toen de familie van kickbokser Jamal Ben Sadiq in Antwerpen. Maar de daders schoten op het verkeerde huis en kregen daar 4 jaar cel voor. Een andere Amsterdamse verdachte was eerder betrokken bij een gewelddadige beroving van een bejaarde man. Het slachtoffer werd gegijzeld, bedreigd met een wapen en daarna beroofd. En weer een ander moest ook al eens voorkomen voor een schietpartij. En volgens het AD is deze 20-jarige man uit Amsterdam nu mogelijk ook een van degenen die heeft geschoten in Overasselt.
12: De politie deed vandaag ook opnieuw onderzoek in de omgeving van Overasselt. Specialistische teams en ook de ME blijven daar ook de komende dagen nog zoeken naar bewijsmateriaal. Dan grote problemen nu op de A28 bij Nijkerk. Daar gaat een brug per direct dicht voor 2 dagen lang. De ANWB heeft de laatste info.
15: De A28 die is 48 uur lang zeker dicht van Amersfoort naar Zwolle. En van Zwolle naar Amersfoort bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. En dat is om veiligheidsmaatregelen omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50.
12: Ja, op die A1 en A50 ontstaan nu lange files, zodat mensen via die route moeten omrijden. Het is niet precies duidelijk wat er aan de hand is met die Hardenbergenbrug in de A28. Dat wordt nog steeds onderzocht. En autocoureur Luke Hartog is hartstikke blij dat hij afgelopen zaterdag tijdens een race is gestopt om het leven van zijn concurrent Ollie Milroy te redden. Hartog twijfelde geen moment, je hebt hem misschien gezien, hij stopte zijn eigen bolide, pakte een brandblusser erbij en trok Milroy uit het brandende wrak.
16: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte en was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist dat met zo'n klap en zo'n impact dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen. Dus het was voor mij gewoon een kwestie om zo snel mogelijk op plaats delict te zijn en te hulp kon schieten.
12: Ja, zijn concurrent Ollie Milroy ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar liep wonder boven wonder geen brandwonden op. Gaan we naar weer toe. Vanavond vanuit het westen steeds meer bewolking. Morgen een grijze dag met hier en daar

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja,
3: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Jet van der Steen.
6: 3FM. Barend en Benner.
8: Ja, middagshow 3FM, 6 over 6. We leren vanavond reanimeren en etenstijd gaat er ook aankomen. Na de pauze, dit is Magnetic News.

Show 3FM, De Bauza en Magnetic. Het is Barend en Benne met je aan staan. Grote, grote dank ervoor dat je de keuze hebt gemaakt. We gaan een beetje tempo maken.

0: Aan de ene kant hebben wij, ja, jammer die de hoekjes erin had moeten zetten.
1: Oh, heb je niet gedaan?
0: Aan de andere kant hebben wij...
2: Oh, dat is echt heel slecht voor mij.
0: Echt, we hebben alles nodig.
1: Het ging
0: vandaag
1: zo goed.
0: Dat is zo'n goede show. Ja. En het hele pakket. Maar oké, kunnen wij ondertussen even Velon introduceren? Velon,
1: ja,
0: je bent hier vanavond. Velon, fijn dat je er bent. Mensen kunnen je al zien op de live, op TikTok. Dat gaat al lekker los. Wat kom jij vanavond hier doen in de show?
3: Ik kom het uitleggen over reanimatie en reanimatieles.
0: En jij hebt daar echt jouw beroep van gemaakt. Hoe ziet dat eruit dan?
3: Nou, ik ben ooit als jouw vaste luisteraar op de vrachtwagen... ben ik doorgestroomd richting sportmasseur. En toen ik daar geen lol meer in had... of ja, het werd me te veel voor mijn handen vooral... Ja, toen ben ik reanimatie...
0: te veel voor je handen?
3: Ja, ga
0: die heerlijke vrouwenlijven die dan...
3: reanimeren.
0: Heerlijke vrouwenlijven die...
3: masseren.
0: Heerlijke vrouwenlijven die door je lijf heen... en dat is dan te veel voor je handen?
3: Ja, wel als het er 25 per week zijn.
0: Ja, dan, wordt het, dan gaat het hard. Dan gaat het hard. Oké. Okay.
3: Dus ik wilde mijn interesse verleggen. En omdat ik zelf gereanimeerd ben en burgerhulpverlener ben... vond ik dat mooi om daar lessen in te gaan geven.
4: Nou, oh, dat je zelf gereanimeerd bent, daar zou ik
1: straks wel even wat meer
4: over willen horen. Want dat lijkt me echt ontzettend veel indruk op je maken.
0: We hebben een poll open in de NPO Luister-app. En dat is heel simpel. De volgende poll, ga voor menu A, want dit is mijn ethische plaat van vandaag.
5: Menu A.
0: En hard to say I'm sorry. Het systeem weigert een beetje. Anders hadden we heel snel kunnen zeggen dat we ook te maken hebben met Hall & Oates.
4: We hebben het wel 2 jaren 80 beukers naast elkaar
0: twee
4: gezet.
0: Twee enorme beukers naast elkaar gelegd. Ik vind dat allemaal prima. De poll staat open in de NPO Luister. Kies even A of B. Nou hoop ik dat B er ondertussen is, maar die is er niet.
4: Ik ken dus Hall & Oates Maneater.
0: Maneater, die ken je wel, weet je. Ook die van Danny Furtado. Stop, kom maar. Hey.

0: we zitten er al in. Het is, ja. Heeft Nel toch weer gewonnen?
1: Ja. Ik had Mike aan de lijn, maar die was aan het werk en...
0: Die wilde niks?
1: Die wilde niet en die was een beetje boos.
0: Oké, die was boos?
1: Nee, dat is niet waar.
2: Die
1: zegt, ik ben aan het werk, je hebt geen zin, doei.
0: Oké, we hebben twee keuzes.
2: Oh, is dat gelijk?
1: Nee!
2: Ja!
0: Oké, nou bel maar iemand dan.
1: Nee, dan moet je me inbellen.
0: 09091336. Ik herhaal 09091336.
2: Oké, dus de keuze is Hall & Oates Man Eater of Heart Attack erbij.
0: Ja, dus aan de ene kant heb je gewoon deze insane ketser. Die Heart Attack, I'm sorry.
3: Menu A.
4: Hold me now. It's time for me to say
0: I'm sorry. Die eerste die belt is het enige wat ik had. Of Your Man Eater van Nelly Furtado, dacht ik, maar het is ook wel een oud.
3: Menu B.
0: Hallo, met wie?
5: Hi, met Sjoerd.
0: Sjoerd! Goedenavond, hey. Sjoerd. Hoe is het, Gouden?
5: Goedenavond.
0: Alles lekker.
5: Ja, gaat wel lekker hoor. Ik had lekker een dagje vrij, dus heerlijk. En vanmiddag Sophie staat Jets van de Steentickers gewonnen. Dus,
0: Wat goed, man.
5: Ja, gedaan,
0: en dan weer op de radio.
5: Ja.
0: Maar Jet van der Steen tickets gewonnen. En waar moet je naartoe dan?
5: Amsterdam, hè.
0: Leuk, man. Hartstikke goed. Is dat in de buurt van je?
5: Ja. Ik woon in Amersfoort. Dus een klein stukje met de trein. Dus dat valt mee.
0: Mooi.
1: Ik hoor hem Amersfoort. Hij gaat naar Amsterdam. Jet van der Steen. Dan weet ik al waar hij op gestemd is.
0: Ik denk op Hall & Oates.
1: Dat denk ik.
0: Denk ook.
1: Ja.
5: Wat zei je?
0: Je gaat voor Hall & Oates.
5: Ik heb geen idee. Ik zat die TikTok live te kijken. Toen was het jongens, je moet bellen. Dus ik denk, ik bel me al gezellig. Maar ik weet bijvoorbeeld niet waarom ik bel.
0: Maar nu zijn alle andere bellen. Oké, je moet kiezen. Ja. Of je hoort aan de ene kant deze beuker.
3: Menu A.
0: Het warme geluid van Chicago. Of een beetje het deprimerende geluid van Orno.
3: Menu B.
0: Welke kies je?
5: Ja, ik ga voor B.
0: Ja.
2: Dat zeiden wij ook al.
0: Dank je wel. Nog één vraag, grote vriend. Wat eet je vanavond?
5: Ik heb geen idee. Vriendin die komt koken. Er komen twee vrienden vriend komen eten. Dus ik laat me verrassen.
0: Heel goed, jongen. Nou, we gaan lekker verder op de TikTok. Thanks for joining.
1: Zien we je daar.
5: Hoi.
0: Winnaar, eet die tijd. Geen

0: Nellebel, die heeft weer gewonnen met de etentijd. Vandaag hoor je nou, het is helemaal prima zeg. Ik ging er goed op. Velon is in het huis en ik hoor je denken, waarom is Velon daar? Velon is iemand die ik al heel erg lang ken. En jij gaat leren kennen als de man die je gaat bijbrengen waarom het zo belangrijk is om te leren reanimeren. En hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst even deze hit die nog geen hit is, maar het wel moet worden. Def.
1: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen pakken.

0: rappen echt op deze plaat. Gaan hier een beuker van een hit van maken. Hé, hey, daar gaan we het best voor doen in ieder geval.
1: Def. NOS op 3.
0: Daar gaan we met een paar minuten nieuws. Heel simpel, een minuutje of twee word je bijgepraat over hetgene wat er allemaal gebeurt in de wereld. Stef Wanstra, goedenavond jongen.
2: Ja hoor, goedenavond. FC Utrecht weet wie de eerste mensen zijn die zich hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles afgelopen zaterdag. Er werd toen vuurwerk gegooid en er waren gewonden. Volgens de Utrechtse club zijn er ook stadionverboden uitgedeeld. FC Utrecht is nog altijd bezig met het bekijken van de camerabeelden om ook te achterhalen wie de andere railschoppers zijn. En mogelijk verwachten zij ook nog een landelijk stadionverbod.
0: Ja, terwijl de eerste mensen die zich misdroegen op dat veld eigenlijk heel makkelijk waren te identificeren.
3: Die hadden een shirt aan.
0: Nee, dat waren de eerste vier verdedigers achterin. Zo slecht als ze waren. Dat was niet normaal verstaan. Oh.
2: Ja, in de uitzending van Opsporing Verzocht wordt vanavond de stem uitgezonden van het meesterbrein achter de Odido-hack. Ja, de provider werd afgelopen februari getroffen door een cyberaanval. We weten het allemaal, waarbij data van miljoenen Nederlanders op straat belanden. De criminele hackers kwamen bij Odido binnen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als een medewerker. Nou, de politie heeft dus een opname in handen van dat telefoongesprek en is vanavond dus van plan om dat fragment openbaar te maken. De politie zegt dat de man een aantal opvallende klanken in zijn stem heeft die zijn identiteit zouden kunnen weggeven. En een Pinot Grigio of misschien wel een Chardonnaytje lekker uit eigen achtertuin. Ja, waarom ook niet? In Limburg begon vandaag de allereerste wijnopleiding van die provincie.
4: Ga je naar buiten en je pakt een rij druiven en je gaat meten wat het suikergehalte van die druiven is.
2: Ja, want daar in het verre zuiden in Nederland zijn de temperaturen nou eenmaal een stuk beter. Dus als je een wijnboer wil worden, dan moet je natuurlijk daar zijn, is het idee van de wijnschool.
5: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
2: Nou, deze mensen die zien het helemaal zitten om de jong Ilja Gort te worden.
6: Ik weet wel een beetje hoe het gaat. Alleen ik hoop hier wel echt de kneepjes van het vak te leren van de echte kenner.
7: Ik heb al eerder wat wijnproefcursussen gedaan. Ja. Maar ik denk, nu is het tijd om het zelf te gaan doen.
2: Ja, daarna gaan wij behoren, waarom ook niet. De studenten van die wijnopleiding die leren echt van alles. Van het verzorgen van de druiven

0: treintje moet je misschien vanavond nog maar even het terras op gaan. Ja, dan lekker. Is het alleen maar bewolkt. Morgen blijft het grijs, valt er ook hier en daar een buitje. Het wordt eigenlijk steeds regenachtiger de komende dagen. 17 tot 22 graden morgen.
1: Stef, dankjewel. Je was in topvorm vandaag, jongen. Thanks, Elot. Zeer gewaardeerd. Veel plezier met vanavond de Sport City, denk ik.
0: Ik denk dat ik even de hypotheekdocumenten weer induik. Ik ben nog helemaal niet klaar.
2: Oh ja, spannend. Als je nog huis kopen.
1: Als je nog een paar uren nodig hebt, bel je Jelmer. Je hebt het meeste geld van ons.
0: Om een paard te verkopen.
1: Nel, waar staat het vast?
3: Nou, het is vooral nog druk bij Nijkerk en Gorkum. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum 21 minuten. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 60 minuten. Dan is de A28 Amersfoort-Zwolle voor Nijkerk. Die is dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En de A28 Zwolle-Amersfoort naar Amersfoort-Vathorst. Die is dus ook dicht.
1: Oké, daar gaan we.
4: De middagshow. All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
3: Ik wel.

0: Born and Passenger bij Barend en Benno op 3FM. Het is 6:55. Mag ik een grote applaus voor Phelon de Rapierre. Iemand die al een half uurtje bij ons is. En ja, Phelon, jij bent van reanimatiegasten. Jelmer is intrinsiek gemotiveerd.
1: Ja.
0: Doordat Jelmer pas in de omstandigheid is gekomen dat hij iemand moest reanimeren.
2: Nou ja, nee, zijn vriendin.
1: Mijn vriendin, maar ik was erbij en ik dacht wel, waarom kan ik dit niet?
0: Hij kan het niet en diegene heeft het niet door toedoen van Jelmer niet gehaald. Maar we dachten, het is goed om hier aandacht aan te besteden.
2: Ja.
0: Waarom is dat belangrijk, Phelon, om dit een beetje in het basispakketje te hebben?
3: Nou, het is belangrijk omdat het op elke leeftijd kan gebeuren. Een klein kind kan ook neervallen.
0: Ja.
3: En je opa, oma, vader, moeder, ik wil niemand niks over je afroepen, maar het kan allemaal gebeuren. Het kan naast je gebeuren.
0: Ja.
3: Je ziet het niet allemaal, maar ik sportte vroeger veel. Ik rook niet, ik drink niet. Nee. Ik gebruik eigenlijk geen drugs op een paracetamolletje na.
0: Ja.
3: En toch lag ik met 41 gewoon naast mijn luie stoel met een hartstilstand. Dus het kan iedereen gebeuren. En ja, weet je, als je een jaar of 16, 17 bent, kun je denken, het staat heel ver van me af.
0: Ja, dat denk je altijd als mens.

0: Ja. Je denkt altijd, ik denk dat een mens tot en met zijn einde is geneigd te denken, ja, maar ik ben degene die het even anders doet.
1: Ja, maar, het stom is natuurlijk in dit geval ook, als ik neerval, dan heb ik niks aan mijn reanimatiecursus. Het gaat erom dat iemand naast je dat doet.
2: Ja, nou ja, dat. Dus je kunt altijd het verschil maken. Sta jij bij, bij een supermarkt, dan en degene voor jou gaat tegen de vlakte. Ja, ga je dan met je handen in je zakken staan kijken tot er iemand komt die wat kan? Of grijp je zelf in en kun je het verschil maken?
1: Maar dan
2: en
1: wordt
2: het
1: best wel
2: gegarandeerd dat een reanimatie een leven redt. Maar het is op zijn minst een goede poging.
0: En hoe vaak gebeurt het dan dat als het goed gebeurt dat het een leven redt? Of is dat niet aan te wijzen, procentueel gezien?
2: Er zijn een heleboel cijfers van. Die heb ik ook ergens op de telefoon. Maar wat ik een beetje begrepen heb, 23-25% van de gereanimeerden gaat met een goede kwaliteit van leven door het leven na een reanimatie.
0: Velon, hoeveel levens heb jij al gered?
2: Ik wil niet zeggen dat ik levens heb gered. Ik ben bij meerdere reanimaties betrokken geweest op verschillende manieren.
0: Die succesvol zijn verlopen?
2: Ja, dus ik ben er ooit één gestart bij een buurman. En die zat 2 weken later zat hij bij me met een grote bos bloemen in de woonkamer. En dat is wel degene die het meeste blijft hangen.
0: Ja, dat geloof ik. Het erge van deze ruimte is, kijk, wij hebben Jelmer als er met ons iets gebeurt. Alleen Jelmer heeft ons als er met hem iets gebeurt.
2: Met jouw motivatiebaan. Ja, de dood opgeschreven hier.
3: Ja, sorry Jel.
0: Nee, maar dat is wel een beetje hoe het is. Dus wat zullen we gaan doen, jongens? Wat kun je ons geven in de show?
1: Ja, want we hebben natuurlijk, normaal doet jouw cursus 2,5 uur.
2: Ja, cursus reanimatie duurt wel 2,5 en als er veel vragen zijn, 3 uur.
0: Ja.
2: Wat ik nu kan doen is dat ik één van jullie of allebei, Barend heeft geen zin.
1: Waar moet de cockpit bedienen?
0: Ik moet de cockpit bedienen.
2: Ook dat. Ja. Dat ik jullie uitleg hoe je naast de pop, maar naast de slachtoffer gaat zitten, hoe je de hartmassage geeft. En
1: ja, dat vooral, dat ben ik heel.
3: Ja, laten we dat gaan doen. Dan leggen we de pop hier neer. Dan hebben we nog wel ook. Dat moet goed komen.
1: Ja.
0: Leuk man. Goed, heel goed. Fijn dat hij er is. Velon van Reanimatiegast. Het is 8:08. My Boy Season. Vorige week veel gedraaid. Aankomende vrijdag ga ik hem interviewen op Appelpop. En hij is hier weer op de radio. Milo, laat het lukken. Hey.

0: IFM 6:15, Barend en Benner. Jammer op het interessepad wel heel erg gekregen de laatste weken. Omdat het die heeft meegemaakt dat er iemand voor zijn ogen gereanimeerd moest worden.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat nou? Wat heeft het allemaal nodig?
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is het? Om die reden hebben we Velon in de studio van de reanimatiegasten. Velon, fijn dat je er bent. Normaal gesproken duurde 2,5 uur.
1: Ja, ja, nou, theorie en praktijk.
0: Theorie en praktijk.
2: Nou, dat is niet lang.
0: Dat is helemaal niet lang.
2: Maar voor nu wel een beetje. Dus we gaan een beetje de quick version doen.
1: Ja, we doen even
2: een vluggertje.
1: Ja, we doen even de TikTok variant.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nel, doe jij meelopen met Hengelijn? Het hele pakket geef ik verslag. Het is ook allemaal zichtbaar.
2: Ja, want ik dacht, het is best als jammer het leert. Het is het beste voor ons.
0: Ja, oké. Okay. Zet even goed je telefoonstandaard neer, Velon. Velon.
3: Ik heb geen telefoon.
0: Nee, maar die daar staat.
2: Kijk.
3: Komt goed. Ja? Hij heeft onze gaming, onze social media, alles onder controle.
0: Ja, nee, uitstekend. Zorg dat het echt in beeld is. Dan komt het allemaal dik in orde. Dit is 3FM, jongens. De radio. 7:15. Vanavond tussen 7 en 10. The Voice of the Generation. Andres Odijk is er. Met waarschijnlijk ook gewoon weer kaarten van de steen.
4: Die roep je in eerste instantie aan. We slaan dat hele stukje even over. Ja. Het gaat puur om de hartmassage zelf.
3: Ja.
4: Zet je hand met dit stuk. De handwortel, zeg maar, op de borst. Haak je vingers in elkaar, zo.
3: Ja.
4: En vervolgens ga je met een goede druk van 1 centimeter of 6 tot 8... ga je deze beweging maken.
3: En is het dan dat van...
2: stenen lijf!
4: En 1, 2, 3.
1: Oké. En ik heb wel eens gehoord dat je zo hard moet drukken dat je zelfs het borstbeen moet breken.
4: Nee, niet moet breken, maar het borstbeen kan breken.
1: En dat is goed.
4: Nou, goed. Het is niet slecht voor degene die er ligt, maar als hij het overleeft, is hij al lang blij dat hij het overleeft.
1: Ja, precies. Oké, dus wel echt zo hard dus.
4: Ja, je moet echt tot 6 tot 8 centimeter drukken.
1: Oké.
4: Dat is te hard.
1: Te hard?
4: Ja. Oh. Deze is ongeveer goed.
0: Mocht je dit inschakelen en denken, wat gebeurt allemaal op de radio? Dit is jammer die een cursus reanimeren krijgt.
4: We zijn nu even...
0: Van Velon van reanimatiegasten.
4: Om de beweging die je maakt. En dan zometeen ga ik je laten zien hoe je ademing...
0: Terwijl de radiomicrofoon een beetje begint te stuiteren. Hij krijgt een jammerles. En kun je het allemaal bekijken op TikTok. Barend en Benner zijn hartstikke live.

0: Miro Show 3FM, Doja Cat en SZA, Kiss Me More, hoor die voorbij komen. Ik zit er te kijken naar het spektakel wat jammer die een reanimatiecursus krijgt van Velon. Op dit moment, Velon is van een bedrijf dat heet Reanimatiegasten. En het gaat even om het volgende. Jel, voel je je erbij?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog iets te lomp, maar dat ken ik van mezelf.
0: Oh ja.
1: Dus, en het heet, je had net Kiss Me More, dat is wel toepasselijk. Want ik heb Simon hier de pot net een paar flinke levenskussen gegeven.
0: Heel goed, jongen.
1: Maar ook dat deed ik wel best wel lomp. Waarschijnlijk kwam zijn hele maaginhoud er weer uit.
0: Uitstekend.
1: Ik ga nu even een plakketje doen van de AED.
0: Ja.
1: En dan, dan kan ik eigenlijk al mensenlevens redden. Nou, dat is gelul. Velon, even serieus.
0: Ja, hoe doet hij het? Heeft hij aanleg ervoor, Velon?
2: Ja. Nou, wat je doet is, je begonnen met heel hard drukken, maar daarvoor is het een oefenpop. Je moet zorgen dat je de goede slag te pakken krijgt qua druk en qua tempo. Je begon ook met een flinke beademing. Het hele 3FM-gebouw kon meeademen op dit moment. Maar
0: is ook
2: dat is, doseren kun je leren, net als reanimeren.
1: En wat voor tip wil je nou geven als luisteraar? Als je zegt van, oké, ik ben nu wel even aangewakkerd van, ik wil dit ook kunnen. Want het is wel belangrijk.
2: Nou, er zit in elke buurt, in elke provincie, en bijna elke stad zit wel een BHV-lesinstelling. Ik kan natuurlijk heel stoer voor mijn eigen dingen gaan, maar als je in Limburg woont en ik in Noord-Holland, dan heb je daar geen moer aan.
1: Nou, maar doe toch even die van jou?
2: Nou, wij hebben reanimatiegasten.nl en volg die ook op TikTok natuurlijk.
0: Zo is het.
2: Zorg dat je in de buurt een BHV-school vindt en dat je de cursus gaat doen, want je kan het leven redden van of je dierbaren, je naasten, wilde ik zeggen.
0: Natuurlijk.
2: Maar ook gewoon van iemand die voor je in de supermarkt tegen de vlakte gaat.
0: Dames en heren, grote applaus. Velon! Heel goed, jongens. Lekker bezig. Ga nog even door op TikTok. @BarendenBenner.

0: wat je hoort.
1: Dan kun je hem weer opnieuw geven.
2: Jammer zit nog steeds in een cursus reanimeren. Reanimeren kun je leren. Op die momenten volgen op onze TikTok live.
1: Die meting.
2: Houd Rani ook gewoon lekker aan. Want anders is de Voice of the Generation komt eraan. Het is 7 voor 7. Geweldige week bij 3FM. We hebben vandaag ticketmaand Jet van der Steen. Kaarten morgen Noah Kaan. Woensdag Cloud. Donderdag Vrouwtje. En vrijdag, dat wil je zeker horen, Niall Horn. Oké, Andres, zometeen tussen 7 en 10. En dankjewel, Velon.
1: Ja.
2: Goed, de cursus reanimeren kun je leren even gaf. Hartstikke goed. Enjoy. 3FM.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Is echt serieus?
11: 7.
10: Wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.

0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Alright, avondshowtijd. Zo meteen trap ik die af met Chappell Roan, Pink Pony Club. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Ster. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: 18 plus. Speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Zo.
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
19: Ja, geweldig, hè?
18: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
19: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
18: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
19: Aan tafel!
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Jet van der Steen.
9: 3FM.
11: BNN Vara.
9: Andres Oudijk.
3: Ah, en hoe je die tickets dan kan winnen, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Ik ga ook nog mijn grote concurrent voor je draaien als het gaat om pittig eten. En wie dat is, dat hoor je na muziek van Chappell Roan.

0: Martin Garrix, samen met mijn grote concurrent Ed Sheeran, die heeft namelijk ook zijn eigen hot saus. Ik heb Sambal Odijk, ik ga je straks uitleggen hoe je dat kan winnen. En Ed Sheeran, die heeft dan Tingly Ted. Smaakt niet lekker, zijn muziek is wel goed. You're the repeat it.
1: Ja, dan zit hij daar achter die microfoon te lachen om zijn eigen grappen. Ja, wat een mogol. Maar ik ga vanavond wel weer luisteren, denk ik.
0: Lekker zeg, je bent bij de maandagavondshow van 3FM. Mijn naam is André Zodijk. Tot aan 9 uur ben ik er voor je. Met vanavond echt een bijzondere gast. Zijn hele leven is namelijk veranderd door twee zinnen. Die zinnen ga ik nog niet vertellen, maar zijn naam is Sam Kroon. Wellicht gaat er al iets in je achterhoofd borrelen. Hij komt vanavond afterrap. Dat is het onderdeel van deze nieuwe avondshow. En ik heb daar heel veel zin in. Het is ook de eerste keer, dus zal het allemaal goed gaan? Ja, waarschijnlijk niet. Maar als we ons daar bij deze op instellen, wordt het een mooie avond. Het is sowieso de enige avond, de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Want als je dat doet, zet ik je op aanwezig. Dat hou ik allemaal bij in een schemaatje. Ben je nou binnen deze maand het vaakst aanwezig, dan win je dus zo'n pot zelfgemaakte sambal. Het enige wat je even hoeft te doen is Happy Monday te appen.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
4: High Hopes 3000. Role Model.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: avondshow met Major Lazer. Zij maakte Lean On. Binnen nu en een kwartier zal ik je uitleggen hoe je vanavond nog kans maakt op €50 concertengoed. Eerst even wil ik dit opgooien. Heb jij een bouwbedrijf? Dan heb ik denk ik een volgende klant voor je.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, er is namelijk een pand afgelopen weekend helemaal gesloopt. Daar zit geen dak meer op. Het klonk daar zo. Na het optreden van Roxy Dekker. De Ziggo Dome heeft zeg maar alleen nog een beetje fundering over. Moet weer helemaal worden opgebouwd. Zij heeft daar waanzinnige concerten gegeven. En het allercoolste is, dit weekend maakte Roxy Dekker bekend dat ze volgend jaar de Arena kapot gaat spelen. Met andere woorden, zij is echt als een Falcon 9 raket aan het knallen. Die gaan sowieso ook uitverkocht raken. Ik bedoel, dat is toch wel een beetje de B.

0: zo'n ongelooflijk dikke tune. Elke keer als ik naar die tekst luister, krijg ik weer kippenvel. Jordan Samber. Hij maakte My Body Isn't Ready. Dit is een bericht van Rieneke.
1: Happy Monday, Andres. Groetjes van Rieneke.
0: Ah, Rieneke is top bezig. Zet jezelf namelijk even op aanwezig. De avondshow is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Stuur me Happy Monday via Instagram DM of de app van NPO Luister. Dan zet ik je namelijk op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans op versgemaakte sambal. 3 FM.

0: Lost Frequencies maakte Live It All.
1: Oudijk maatje, Toer de Boer is erbij. Zou je dit kattegjank alsjeblieft live af willen zetten? Is niet om aan te horen. Hé, hey, fijne avond, werk ze.
0: Nee, dat klopt. Het duurde net 9 seconden te lang, hè, dat appje.
2: Andres Oudijk.
0: Welkom bij de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Het is de avondshow van 3FM. Ik vind het leuk als je even laat weten dat je er bent. Zo bouwen jij en ik een streak op, weet je wel? Net als op Snapchat. Heb jij nou aan het eind van de maand de langste streak? Ben je het vaakst aanwezig geweest? Dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Ik noem dat...
2: Andres Avondstreak.
0: Zo is dat bijvoorbeeld dus Hendrik, Siegfried, Frits. Maar aan de telefoon is niemand minder dan Maarten. Goedenavond, jongen.
3: Hey, Andres.
0: Maarten, je bent druk aan het repeteren, hè?
3: Nou, ik sta op het punt om te gaan, daar naartoe te gaan, ja, dat klopt.
0: Wat doet dit geluidje met jou?
3: Ja, dat is wel herkenbaar, ja.
0: Wat horen we nu? Wat is dit?
3: Dit is Ennio Morricone. Ik weet niet, The Good, The Bad, The Ugly is of zo.
0: Ja, want waar ga jij voor repeteren vanavond, Maarten?
3: Wij zijn bezig met een optreden. Volgens mij is volgende optreden is een Halloween-concertje. Ja. Dus in samenwerking met een andere muziekvereniging.
0: Maar je zit dus in de muziekvereniging?
3: Ja, dat is correct, Andres.
0: Wat speel jij?
3: Ik speel horen.
0: Kijk, en wat maakt de horen dan het allervetste instrument?

0: mijn rug. Ik zei van punt op wedstrijd.
1: Nee. Maar leg mij eens even uit in 20 seconden. Waarom is de hoorn het vetste instrument?
0: Omdat een heel warm, laag, scherp, koperachtig geluid heeft waarmee je heel veel leuke dingen kan produceren. Ja, ik weet niet hoe kan ik het verder nog uitleggen.
1: Ja, je hebt mij al verkocht. Ik ga ik speel gitaar, dat ga ik inwisselen. Hoorn is wel, je moet een goede longinhoud hebben, dus dat is lekker.
0: Correct.
1: Hey, en ik zet je ook nog eens op aanwezig voor vanavond, Maarten.
0: Heel goed.
1: Ik zou zeggen, repeteer ze daar.
0: Komt goed, dankjewel, Andres.

Een soort chat-GPT. Mr. Know-it-all, you're the Teddy Swims bij 3FM. Wanneer heb jij voor het laatst binnen een minuut 50 euro gewonnen wat je kan besteden bij een concert? Ik ook nog nooit. Ik weet hoe mokertje duur concerten tegenwoordig zijn. Het is echt niet meer leuk. Ik bedoel, je bent gewoon een nier kwijt voor de toegang en dan twee nieren voor de Golden Circle. En daarom kan je elke avond in het radioprogramma Concerten Goed winnen. Ik ga je een inkomvraag geven, die kan je beantwoorden via DM. Heb je nou geen NPO-luisterapp, kan je dat doen. Heb je de luisterapp, doe het dan daar. Het gaat over het programma Tijdloze Tracks. Dat hoor je elke dag vanaf 9 uur op 3FM. De vraag aan jou, wie presenteert dat programma? Als je nu naar de app van NPO Luister stuurt, Ivo van Breukelen, pak jij misschien over 4 minuten wel 50 euro concertengoed.

0: Even een beetje gitaar jouw kant op in de avondshow. You're the Green Day en 21 Guns. Sander, 25, uit Alkmaar. Een hele goede avond, jongen.
1: Een hele goede avond.
0: Concertliefhebber met onder andere artiesten als Taylor Swift, Douwe Bob, Direct en Teddy Swims.
1: Yes, klopt.
0: En in je vrije tijd doe je aan hiken.
1: Ja.
0: Bro, leg mij nou eens uit, want iedereen doet tegenwoordig aan hiken. Wat is nou het leuke aan hiken in Nederland?
1: Ja, het is gewoon even zonder telefoon. Gewoon op pad gaan. Je kleren lekker vies laten worden.
0: Oké.
1: Okay. Even het hoofd leegmaken. Van de natuur genieten.
0: Nou, je had mij bij vieze kleren. Ik ben om. Hey, Sander. Ik heb 5 vragen voor je liggen. Die gaan over het nieuws van vandaag en jouw lievelingsartiesten. Heb je die 5 vragen goed, dan kun je vanavond 50 euro concerten goed winnen. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan speel je morgen voor 100 euro concerten goed. Als je zegt nee, cash je vanavond uit en is het geld van jou. 1 foute vraag, je ligt eruit. Passen mag onbeperkt, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Hoe ready ben je?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we beginnen met de allereerste. Die gaat over Taylor Swift. Hoe heet haar meest recente album uit 2025?
1: Pas.
0: Oké. Welke rechtsradicale Duitse politieke partij pakte enorme winst tijdens de verkiezingen in Duitsland?
1: Het AfD.
0: Dat is goed. Wie presenteert het programma Tijdloze Tracks elke werkdag vanaf 9 uur?
1: Ivo van Breukelen.
0: Dat is goed. Doe een boze tijger na. Welke ex-3FM talent doet mee aan de symfonische sessies van NPO Klassiek? Je kent er van onder andere vakje Gucci shirt.
1: Dat is Van der Steen.
0: Ja, wat is haar naam?
1: Jet.
0: Ja, oké, dan gaan we terug naar de vraag over Taylor Swift. Hoe heet het meest recente album uit 2025?
1: Ja, dat is Life of a Joker.
0: Ja, dat is goed. Ja. Sander, kom jij morgen weer?
1: Ik ben eigenlijk best pushy, dus ik denk dat ik dat niet ga riskeren. Ik ga een cashje zo.
0: Ik vind het mooi, ik vind het mooi. Ik hoor toch nog een beetje twijfel in je stem.
1: Ja.
0: Kunnen we dit,
1: ik vind het zo zonde als je dan morgen meedoet dat je dat niet wint. Ja, je bent er alles kwijt.
0: Ja, je bent wel alles kwijt.
1: Vergeten.
0: Maar Sander, je moet toch een beetje risico nemen in het leven, of niet?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ik bedoel, heb je bitcoin?
1: Ik vind dit ook al hartstikke leuk.
0: Heb je bitcoin dan?
1: Gaan we investeren?
0: Nou ja, goed,
1: dan
0: Sander.
1: Dan moet ik 100 euro morgen.
0: Maar kom je terug, ja of nee?
1: Nee. Okay. Maar ik zeg, als ik het nu ga investeren, dan is het morgen alsnog 100 euro.
0: Sander, gefeliciteerd met jouw 50 euro concertengoed!

0: whisky voor me als ik het liedje hoor. En gewoon paarden. Ik ruik ze ook en dan hoor ik zo. Howdy cowboy. Ella Langley. Zij maakt de Choosing Texas.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, het is september. Dat betekent je moet weer studeren. Je moet weer beginnen met je bijbaan en al dat gezeik. September is niet per se een leuke maand. Maar bij 3FM hebben we geprobeerd om die maand toch wat te verzachten. Daarom is september de ticketmaand van 3FM. Dat betekent dat je elke mokerdag kans maakt op kaarten voor de allerdikste artiesten. En vandaag is dat Jet van der Steen. Als je het 3FM ticketalarm af hoort gaan, dan moet je zo snel mogelijk naar de app van NPO Luister sturen waarom je naar het concert wil. En even je naam en leeftijd en zo. Dat ticketalarm, dat is echt niet te missen. Dat loeit harder dan Carrie op vrijdag. Dat tettert wel lekker door. Dus dat ga je sowieso dit radioprogramma nog voorbij horen komen.
2: Andres Oudijk.
0: Ja, en dan, ik weet niet wanneer het bij jou voor het laatst geweest is. Bij mij vanmorgen. Ik heb zo'n ongemakkelijke aankoop gedaan. Heb jij ook wel eens zeg maar een aankoop gedaan waarvan je denkt, oh, dit was zo ongemakkelijk, dat je gewoon door de vloer wil zakken van schaamte? Dat had ik vanmorgen. Ik zal je zo meteen wel vertellen waarom ik de komende tijd de drogisterij niet meer in durf.
1: 3FM.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Trulease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Nu bij Dirk, Gourmet Gold 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: het ticketalarm horen. Dat is kaarten voor Jet van der Steenskolen. Het gaat zometeen gebeuren. Hoe laat en waar, ja, dat kan ik je niet vertellen. Wat ik je wel kan vertellen is dat je het nieuws krijgt. Het is 8:01.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
17: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
16: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
18: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
16: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
19: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Jet van der Steen.
4: 3FM.
5: BNN Vara.
4: Andres Oudijk.
6: Ik weet niet wat het meest ongemakkelijke is wat jij ooit hebt moeten kopen. Maar kan het ongemakkelijker dan hetgeen wat Carlo wel eens heeft moeten doen? Ik ga hem zo meteen bellen, dan hoor je zijn verhaal.

0: Het is de meegift van deze week. Je hoorde Bass Persuades van Miley. We hebben de avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat jij en ik deze maandag samen doorbrengen. Mijn naam is Andres Odijk en ik ben er voor je tot aan 9 uur. Met over een half uurtje Sam Kroon hier te gast. Die ken je van TikTok. Super grappige guy. Gaan we uitgebreid mee kletsen. Ook nog kaarten voor Jet van der Steen als je het 3FM ticketalarm hoort. Maar eerst, ja, ik wil heel even met je jeppen over van die ongemakkelijke dingen die je moet kopen. Weet je wel, het is bij mij helemaal misgegaan, zal ik je straks vertellen. Ik ga eerst even naar Carlo. Carlo, goedenavond.
1: Hoi.
0: Carlo, wat moest jij in België kopen voor jouw vrouw?
1: Een Atomorning pil. Ja.
0: Zo, heb je weer onveilig geknald.
1: Wat zeg je, als het lukt, dan zal ik een avondkool liggen. Tot allemaal Paula.
0: Met welk gevoel sta je dan zo'n morning after pill te halen?
1: Ja, een beetje goede kop, een beetje je schaamt een beetje, ja. Dus ik was niet meer een relaxed gevoel meer.
0: Nee. En zegt zo'n kassa-medewerker dan nog iets geks tegen je, of gaat het eigenlijk vanzelf?
1: Nee, ze vraagt waarom en hoe het gebeurd is en wat er gevolgen kunnen zijn, dat je zon kan zijn, al die onzin. Wat je allemaal weet, zodat je wat voor je komt halen eigenlijk.
0: Je krijgt een soort biologieles nog aan de kassa.
1: Ja, precies.
0: Ja. Oké, ik kan me voorstellen, dat is fucked up. Maar het tweede wat jij hebt gevraagd, Carlo, wat heb jij moeten kopen voor jouw dochter?
1: Een tampons.
0: En waar heb je dat toen gekocht?
1: En een bonbon tankjes van Aanslangs. Ik sta eigenlijk een uur tijd of zo. Dat op een boordpas of zoiets. En ik kon hem ook nog niet helemaal verstaan, omdat ik er nooit ben. Ja. Dus dat ging eigenlijk totaal niet zoals het moest gaan.
0: Dus jij hebt daar 6 keer staan schreeuwen, ik wil tampons!
1: Nee, ik vroeg in de kast, weet je wat het tampons liggen? Ik doe, wat moet je hebben? Zo'n tampons. Zijn tampons liggen achter, zegt hij, daar en daar. Ja, dan voel je daar wel kut aan.
0: Ja, Carlo, ik vind je een strijder en ik vind het te gek dat je dit verhaal wil delen in de avondshow. Ja, ik zal zo meteen ook mijn verhaal delen, want ik zweer het je, Carlo, ik durf echt de komende 5 maanden de drogisterij van Utrecht niet meer in.
1: Dat heb ik nou te doen.
0: Hey, maatje XS, daar ben ik wel aan gewend.

Een van de allerbeste Nederlandse live bands, Direct, maakt een 90s kid. Ja, ik wilde gewoon echt door de vloer zakken van schaamte, weet je. Het is dat ik een donkere huid heb, maar anders dan was hij echt zo rood als een tros tomaten. Je hebt ook wel eens een keer iets gekocht waar je je voor schaamt, toch? Ik sta vanmorgen in de drogisterij en ik zie daar een wand vol met dingen die ik niet ken. Ik zie mascara's, ik zie oogwimpers, ik zie van die tangetjes. Ik zie nagellak, allemaal van die shit die ik normaal gesproken niet koop. Maar ik ben naar één specifiek product op zoek. Alleen, ik kan het niet vinden. Ik raak op een gegeven moment na een half uur ook geïrriteerd. Ik sta daar een beetje te godver in mezelf. Ik denk, nou, waarom kan ik het nou gewoon niet vinden, weet je wel? Ik wil het niet vragen. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, fuck it. Ik vraag het gewoon. Het is gênant dat ik het nodig heb. Maar goed, ik ben ook een mens. Ik heb namelijk zo'n zieke puist onder mijn neus zitten. Dat is echt niet normaal. Dat is een ongekend groot ding. Dat kan je vanuit de ruimte nog waarnemen. Dus ik wil daar vanaf. En toen dacht ik, ik moet zo'n pimple patch hebben. Dat zijn van die stickertjes die je op je puist hangt. Nou loop ik naar die medewerker toe. En ik vraag met enorme schaamte, weet jij misschien waar die pimple patches liggen? Ik ben gestuurd door mijn vriendin. En dit is het hele treurige. Ik heb helemaal geen vriendin. Ik ben hartstikke vrijgezel. Alleen, ik vond het zo gênant om dit te vragen aan die medewerker, dat mijn brein in één keer zegt, ja, het is niet voor mij hoor, het is voor mijn vriendin. Nou, ik word naar die pimpelpatches toegebracht. Sta ook in het totaal verkeerde gangpad. Ik reken het af en ik denk, chill, dan kan ik in ieder geval vanmiddag op werk verbergen dat ik een puist heb. Ik reken af en die vrouw achter de kassa zegt letterlijk, nou, het is wel fijn hè, dat er twee velletjes in één doosje zitten. Dan kunt u het zelf ook gebruiken. Het is echt zo kut. En het allereerste wat iedereen hier vanmiddag zegt terwijl ik het kantoor binnenloop, Jezus, Odek, wat heb jij een grote puist zitten, maat. Ik was vergeten dat die puist, zeg maar, zwaarder is dan een binnenvaartschip. Het ziet er niet meer uit.

0: you.
1: Nee, maar echt, ik zweer het je. Het huizenprobleem is opgelost als je gewoon een postcode op mijn puis plakt. Dit is echt gênant. Gelukkig is het radio, je bent bij de avondshow. Zometeen jouw kans op kaarten voor Jet van der Steen. Hoor je de ticketalarm? Laat me dan weten waarom je er naartoe moet.

0: Het is de avondshow van 3FM. En dit is eventjes zo'n track waar je helemaal op kan doorknallen. Maar ik denk dat je wil dat ik eigenlijk gewoon mijn kop hou.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Jet van der Steen.
0: Oh, dit is toch zo spannend. Het 3FM Ticketalarm is net afgegaan voor Jet van der Steen. Een supergroot Nederlands talent. Speelde afgelopen zomer nog De Sterren van de Hemel op Lowlands. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. Er staan supergoeie liedjes op. Het is power, het is pop, het is hyperpop. En jij kan erbij zijn, want september is ticketmaand. De hele maand lang, elke dag, kans op kaarten. En dan snap ik, dit is namelijk echt het stomste aan mijn werk. Want het liefst stuur ik jou doorheen met al je vrienden. Maar zo werkt het leven niet. Ergens in Nederland gaat een telefoon. En ik vind het te gek als je hebt geappt via de app van NPO Luister. Dankjewel. I see you. En als je opneemt, dan ben je er misschien zomaar bij.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Henri.
0: Henri, je spreekt met Andres van de avondshow van 3FM.
3: Cool.
0: Henri, als ik zeg Jet van der Steen, wat schiet er dan door jouw hoofd?
3: Ja, heel veel.
0: Vertel.
3: Nee, gewoon een topartiest.
0: En waarom?
3: Energiek, mooi, gevoelig, maar ook kan ook gruwelijk knallen.
0: Heb je het wel eens eerder live gezien, Henri?
3: Ja, een keer of 3-4 inmiddels.
0: Een echte fan?
3: Echte fan.
0: Henri?
3: Ja?
0: Hoe lekker, je gaat naar Jet van der Steen!
3: Oh, top, gaaf.
0: Gert, verderrie, je pakt gewoon even die kaarten in de ticketmaand.
3: Ja, eindelijk een keer.
0: Het heeft lang geduurd.
3: Ja, zeker.
0: Nou, het is je meer dan gegund. Heel veel plezier daar. Jij bent er gewoon bij.
3: Ja, top, gaaf.
0: Het leuke is, Jet van der Steen heeft iets heel bijzonders gedaan, namelijk symfonische sessies. Daarin gaan popartiesten de strijd aan om klassieke artiesten samen te voegen. Dus Jet van der Steen heeft een track, adem in, adem uit. Maar die klinkt nu heel anders dan het origineel.

0: Coldplay maakte Feels Like I'm Falling In Love. Die hoor je natuurlijk bij 3FM. Je bent bij de avondshow. Mijn naam is Andres en tot aan de 9 uur ben ik er voor je. Zo meteen nog met muziek van Ige, Ring My Bell. Dat is een track waar je ouders sowieso op gedanst hebben en waar jij nu ook op los kan gaan, want er is een nieuwe versie van. Maar eerst wil ik een heel groot applaus voor niemand minder dan mijn gast vanavond. En dat is Sam Kroon.
1: Ja, ja, lekker. Een applaus zelfs.
0: Ja. Sam, waar kunnen mensen jou van kennen? Zeg maar mensen die echt onder een steen hebben geleefd.
1: Even slikken. Ik denk dat de meesten mij kennen van mijn TikToks en Instagram Reels.
0: Ja.
1: Ik maak veel short content en dat zijn heel vaak grappige sketches,
0: ja.
1: Video's waarin ik...

0: mensen nadoe of waarin ik gewoon iets grappigs doe.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon een beetje mijn online leven.
1: Ja, lekker man. Ik vind het te gek dat je hier bent. We gaan... Oh, Roland, mijn collega, die valt van het meubel af. we gaan lekker
0: snap
1: afdruk.
0: Ik wel naar zo'n intro van mij.
1: Roland, die is al aan het afdruk, of niet?
0: Ja, dat gaat goed. Gaat goed.
1: We gaan namelijk zo meteen afdruk. We gaan nog lekker doorkletsen, ook vanavond op de livestream. Maar ik wilde je eigenlijk bijna niet meer uitnodigen, zeg ik je heel eerlijk.
0: Wat dan?
1: Nou ja, ik zag op een gegeven moment dit voorbij komen en dacht ik, bro... Bro, waarom?
2: Dit is uw radio, Sam Kroon. Luister naar uw radio 538. Dit is uw radio 538.
1: Ja, jij zit hier allemaal radio-DJ's te beledigen.
0: Ja, ja, en ik zeg ook, ja, ik zeg dus ook 538 in plaats van 3FM. Ik dacht, dat is waar je over struikelt. Maar nee, ja, ik vind het altijd zo opvallend. Zeker vroeger, weet je wel, dat hoe heet hij nou? Ook zo'n 538-DJ, heel bekend.
1: Ja. Edwin Evers.
0: Ze hebben altijd zo'n overdreven stem. Weet je wel, dit is de radio. En je luistert naar de radio. Weet je wel, en dat, ik vraag me af waarom praat iedereen zo geforceerd op de radio? Dus ik denk, dat moest er even uit. Het was een soort impuls die er even uit moest.
1: Maar dat is sowieso iets. Dan heb jij denk ik echt al sinds de jaren 80 geen radio meer geluisterd.
0: Nee.
1: Want zo praat ik toch niet? Niemand praat meer zo.
0: Nee, maar je hebt toch altijd die jingles van... dit is het 5 uur journaal op de radio. Weet je, die jingles zit het altijd nog.
1: Ja, daar zit het nog wel een beetje in. Maar dat vraagt me sowieso af. Hè. Je hebt dus deze video gemaakt. Hoe krijg je daar dan inspiratie van? Zit je dan in de auto en komt dit voorbij?
0: Als kind hoorde ik natuurlijk altijd al de radio. Dus dat zit er sowieso al een beetje in. Maar het is meer dat ik ben altijd in mijn hoofd met allerlei verschillende dingen bezig. En dan schiet er ineens wat op. En dan zeg ik iets in mezelf. Dan ben ik ook helemaal alleen.
1: Ja.
0: En dan gaat dat door en door en door. En op een gegeven moment komt er een hele zin uit of zo. Met een bepaald accent of met een bepaalde toon. En dan moet dat. Heb ik zoiets van, dat moet ik even filmen of zo.
1: Dus je begint gewoon met jeppen en dan weet je vaak nog niet eens waar het naartoe gaat.
0: Nee.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Maar kunnen we dat zo meteen dan gewoon proberen? Stel dat ik jou nu 3 woorden geef. Voor het begin van een sketch.
0: Ja, ik kan wel. Ik kan wel een hele radio-uitzending.
1: Een
0: soort nieuwsuitzending. Als je me 3 woorden geeft, dat vind ik altijd best leuk.
1: Oké, laten we dit als volgt doen. Als je nu zit te luisteren, je kan even de luister-app pakken. Als je die niet hebt en je hebt geen NPO-ID, stuur gewoon even een DM. Dat is Andres Odijk. Dan ben ik op zoek naar 3 woorden. En met die 3 woorden gaat Sam zo meteen even een showtje bouwen.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké, lekker man. Je bent bij de avondshow. Sam Kroon is de gast. Ik wil zo meteen nog van je weten hoe je hier in dit leven gerold bent. Want je bent ook gestopt met school, hè?
0: Ja. Ik denk, 1 jaar geleden ben ik gestopt, inderdaad.
1: Nou, moeten we zo meteen even over verder kletsen.
0: Gaan we doen.
1: Kunnen denk ik heel veel mensen nog wat van leren. 3.

0: ben bij 3FM. Cameron Withkamp maakt de Kingdom Affair.
1: Andres Oudijk.
0: Ik heb Sam Kroon te gast, die ken je van TikTok. Ik bedoel, zelfs als je chronically offline leeft, dan heb je sowieso video's van jou voorbij zien komen.
2: Ja, denk je?
0: Ja, maat. Zeg maar, ik denk dat, wanneer brak jij door met ja, die twee woorden waar je het niet meer over wil hebben?
2: Nou, ik weet niet waarom iedereen zegt dat ik het daar niet meer over wil hebben.
3: Ja, dat
2: ik
3: heb jij gezegd. Interview gezien,
0: dat heb jij gezegd.
3: Dat je dat niet wilde.
2: In welke interview?
3: Want zei dat je het vervelend vond om daar telkens aan herinnerd te worden.
2: Nou, oké, welke interview is dit? Want nu geven jullie mij wat waar ik niks van af weet.
3: Nou, maar ik heb het hele internet binnenstebuiten.
2: Ja, oké. Er is een heel oud interview misschien van het jeugdjournaal waarin ik zeg van ik vind het echt kut.
0: Nee, dit gaat om een interview waar het ging over geloof.
3: Nee, daar heeft hij het niet gezegd.
0: Oh, nou ja, je hebt het in een interview heb je gezegd. Ik wil niet meer herinnerd worden met de woorden.
2: Het gaat natuurlijk over Marco Prima, denk ik.
4: Hey, Marco. Ja. Hi, Prima.
2: Ik vind het echt helemaal niet meer erg.
0: Je vindt het niet meer erg?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké, maar dan wil ik het wel even erover hebben. Want jij bent keihard gegaan door die woorden Marco Prima. Je hele leven is daardoor veranderd.
2: Ja, daar is het grote beetje begonnen.
0: Maar je bent gestopt met school daarvoor.
2: Het is iets genuanceerder dan dat. Want ik zei dat dus en toen heb ik dus 2-3 jaar gewoon nog content gemaakt.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment werd het ook serieuzer. Dus dat Marco Prima was heel leuk. Maar op een gegeven moment ging ik ook heel veel andere sketches maken. En dat was ook heel erg leuk. En ik maak nu soms YouTube dingetjes. Ik doe mee in televisieprogramma's. Weet je, je pakt van alles wat. Of dat klinkt ook stom. Je pakt van alles wat. Maar je doet heel veel leuke dingen. En dat gaat ook heel erg goed. Tenminste, ik vind dat het heel goed gaat.
0: Maar die keuze om te stoppen met school. Dat is toch, want ik heb die keuze ook gemaakt om dit werk te doen. Maar dat heeft helemaal geen garanties voor de toekomst. Ik vond dat mokertje eng. Hoe heb jij dat ervaren dan?
2: Ja, weet je, ik heb ook een beetje het idee, en daar had ik ook heel erg last van, dat de ouderwetse gedachte is inderdaad van je moet je papiertje, je diploma halen en anders gaat het niet lukken in het leven. Alleen ik denk tegenwoordig dat als je gewoon doet wat je leuk vindt en je gaat er een volle 100% voor, dan kan dat gewoon je werk worden of dan kun je er gewoon voor gaan. En dan moet je niet zo bang worden van je omgeving die zegt van je moet je diploma halen.
0: Maar tegen welke hobbels ben je aangelopen dan? Want ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zo easy gegaan is.
2: Nee, want ik zat dus ook in mijn laatste jaar. Dus ik zou jaar 4 ingaan en ik deed bouwkunde. En dat betekent dat ik een jaar lang stage moest gaan lopen. Alleen, ik moest dan 40 uur in de week bij een bouwbedrijf werken. Ja. En daar is niks mis mee. Dat was heel leuk. Alleen dat zou betekenen dat ik alles wat ik nu doe en mijn werk op social media, dat zou ik dan helemaal stil moeten leggen.
0: Ja.
2: En ja, dat vond ik zo zonde. Dat ik dacht, oké, ik zet studie even op 2. Kan ik altijd nog gaan doen, ook over 10 jaar, bij wijze van spreken. En ik ga nu gewoon knallen met hetgene wat ik leuk vind. En dat is denk ik tot nu toe een van de beste keuzes die ik heb gemaakt.
0: En heel even, dat levert waarschijnlijk ook studieschuld op, voortijdig stoppen.
2: Ja, maar die betaal ik zo af. Ik weet niet wat het is.
0: Wat is het voor zieke flex dan?
2: Nee, dat is toch juist heel mooi. Dat is toch een heel mooi teken dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ja. Dat geen stress meer is.
0: Nou, ik zweer het je. Ik heb die keuze gemaakt, maar ik heb 45.000 in het rood staan. De bank denkt daar toch echt anders over.
2: Ja, maar dat is wel heel. Ik heb volgens mij 11 of zo. 11.000. Dus dat valt dus heel veel geld.
0: Dat is
2: dus
0: bij radioshowtjes.
2: Nee. Nou, niet bij de NPO.
0: Hey, Sam Kroon is hier. Sam, jij zegt 3 woorden heb ik nodig en dan kan ik het showtje wel even overnemen.
2: Ja, dat
0: heb je gezegd.
2: Ja, dat heb ik gezegd.
0: Ik ga je de woorden geven die binnen zijn gekomen in de luisterapp.
2: Ja.
0: Onder andere deze.
5: Ja, 3 woorden. Andres, studieschuld.
0: En menstruatieondergoed.
2: Andres, studieschuld.
0: Ja, en menstruatieondergoed. Je mag er eventjes over nadenken. Draai ik ondertussen een track waarvan jij zegt, zo, hier heb ik vroeger wel veel op geafterd. Ga zo meteen namelijk verder afteren. Interplanary Criminal. Boom.

0: bij 3FM. Zo'n ideale track om te horen op een after, toch zo?
1: Echt hoor. Ja. Oh, ik heb helemaal zin op de feest hier.
0: Ja. Nou, dat komt goed uit. Het is maandag.
1: En we gaan afteren.
0: Ja, dat is wel goed. We gaan zo meteen gaan afteren. Dat doen we op de TikTok van @NPO3FM. Volg dat even. Daar gaan we om, laten we zeggen, 8:50. Gaan we daar nog een half uurtje live. Hebben we iets meer de tijd. Gaan we het ook hebben over een nieuwe programma wat je gaat maken.
1: Ja.
0: Dat heet What's Next.
1: Ja, What's Next, ja. Dat is heel leuk.
0: Duiken we zo meteen in. Ja, en eerst, kijk, jij hebt een grote mond. Je zegt, geef mij 3 woorden.
1: Ja, zo brengen.
0: Nee, maar jij zegt, dat vind ik mooi, dat jij een brein hebt wat gewoon blijft ratelen. En dat die sketches zo ontstaan. We krijgen eigenlijk een kijkje in de keuken.
1: Ja, het is meer gewoon, zo ontstaat het ook in mijn hoofd, in mijn huis, als ik alleen ben. Ja. Dus als ik dan 3 woorden heb, dan kan ik echt wel even een soort nieuwsuitzending eventjes kort doen. Dat is toch leuk?
0: Ja, dat is super.
1: Zo sta ik ook, zeg maar, mijn tanden te poetsen, weet je wel. En dan komt dat in mijn hoofd op en dan sta ik tegen de spiegel heel idioot te doen. En dan ga ik het daarna filmen.
0: Wat een heerlijke baan.
1: Ja, echt.
0: De 3 woorden zijn Andres, menstruatieondergoed en studieschuld. Ja, wat voor soort achtergrondmuziekje kan ik je geven?
1: Ik zou een beetje nieuws doen. Een serieuze, zo'n NOS.
0: Ja, die heb ik. Even kijken.
1: Zo'n bedje.
0: Ja, oké, even kijken. 3FM. Ja, dan geef ik je hier eventjes 3 seconden intro. Dames en heren, je bent bij 3FM en je hoort nu Sam Kroon.
1: Yes, ja, dit is het 3FM nieuws samen met Sam Kroon. Radio-DJ Andres is opgepakt wegens het sniften van menstruatieondergoed. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Andres heeft aangegeven hier niks mee te maken te hebben, maar uit het onderzoek is gebleken dat hij toch schuldig is. Dan, Andres heeft niet alleen menstruatieondergoed gesnift, hij heeft ook studieschuld. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Dit was het 3FM Nieuws met Sam Kroon.
0: Ja, wat heerlijk. Dit is toch super.
1: Zo gaat het toch echt ook? Dat je denkt, ja, maar waar gaat het ook nou over? En het allermooiste is dat het dan ook nog heel serieus nieuws is. Weet je wel, van Pietje Puk is omgekomen. En dan daarna ineens van, maar nu eerst Suzanne Freek met, weet je wel zo. Het contrast is ook zo groot.
0: We worden hier even helemaal weggezet. Gelukkig heb je zo meteen 3 voor 12 radio. Eva Kleven is er voor je met 2 uur lang de allerbeste en de nieuwste muziek. Wij gaan nog even door op de TikTok @NPO3FM. Spreken we je daar. 3FM.
2: Ster. Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel,
8: Aldi.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: lekkere nieuwe muziek van Kyo. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is...

0: vanavond in 3 voor 12 Radio valt er wat te winnen. Het is namelijk volop 3FM ticketmaand.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Dus je maakt elke dag kans op kaarten. Met vanavond 2 tickets voor Jet van der Steen. Hou dat ticketalarm dus lekker in de gaten. Ook nieuwe muziek ontdek je hier. De track die je vandaag hoort moet hebben is van Kyo. Eerder hoorde je ze al hier met de single That's Me. Ja, wij zijn groot fan. Houden deze mannen uit Londen in de gaten voor je. Ze maken echt een mix van grunge, shoegaze, rock. Hun debuutalbum staat op de planning. Einde van de maand komt dat. Maar nu eerst nog een derde single. En die heet Bird on a Wire.

Kyo en Bird on the Wire. Dat is de track van de dag vandaag. De track die je gehoord moet hebben als het aan ons ligt. Gloednieuw en nu al op je radio. Dit is ook het moment om de gratis NPO Luister-app te downloaden en mee te praten. Laat jouw eerste reactie even achter op deze track, op die muziek van Kyo. Dan bespreek ik zo even wat er binnen is gekomen. En dan weet ik ook meteen of ik hem vaker moet draaien, of niet. Zo meteen ook nog twee tickets voor Jet van der Steen vanavond. Het wordt wat, deze hele show. Ook nog live muziek van Into the Great Wide Open. Ik heb er zin in. In de tussentijd, laat even weten wat je van die track van Kyo vindt.

blijft toch echt aanstekelijk, deze beat. En daarvoor hoorde je de track van de dag. Dat was die track van Kay Kio. Bird on a Wire klonk zo.

0: dat je met deze tonen klinkt, huh? Ik weet niet zo goed wat ik van deze track van de dag moet vinden. Ik ben best wel moe en deze track zou goed bij het in slaap vallen kunnen passen. Dat zegt Stefan. Maar goed, misschien stuurde die hem een beetje aan het begin van de track. Want hij wordt steeds heftiger, hij bouwt op. En Marcia die zegt via de NPO Luister-app, het album is nog niet uit, maar het is nu al mijn favoriete plaat van het jaar. En Erwin die zegt, ja, lekker deze van Kyo. Laat maar vaker langskomen, totaal anders dan de vorige single ook. Ja, deze mannen die gaan wel echt alle kanten op. En zo te lezen in die NPO Luister-app, ook door Rosaline die zegt, ja, deze is gewoon mooi, ik zou deze opnieuw beluisteren. Ik hou echt van dat hele serieuze en melancholische in de track. Mocht je deze mannen wat beter willen leren kennen, dan zijn ze binnenkort gewoon in Nederland te vinden, Kyo. Deze band is volgende week dinsdag, 15 september... een Q&A aan het geven in Hilversum. Daar heeft mijn collega Jasper Leijders nog wat tickets voor. Die zei, zeg dat even op de radio, dan kunnen onze luisteraars er ook bij zijn. Nou, bij deze. Als je erbij wil zijn, laat het even weten via die gratis NPO Luister-app. Deze track, de derde single van het debuutalbum van Kyo. Ja, daarvan zeg ik ook, ik vind hem ook wel echt mooi. En anders dan de rest. En bij 3FM gaan we eigenlijk gewoon echt voor die unieke ervaringen. Zoals zo'n Q&A met je favoriete artiest in wording misschien wel. En natuurlijk ook de allervetste liveconcerten.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Daarom de hele maand september. Zorg dat je een NPO Luister-app account hebt. Maak even zo'n NPO-ID aan, download die app. En dan kun je altijd meepraten en dus kans maken op tickets. Want als het aan ons ligt, we plempen gewoon je hele agenda vol met elke dag tickets voor een andere artiest. Deze week maak je kans op kaarten voor onder andere Noah Cahen. Ik zeg het niet goed, hè? Noah Cahen. Vrouwtje, Niall Horan en The Opposites. En vandaag, ik weet niet of je een beetje 3FM in de gaten hebt gehouden en of je de tickets al binnen hebt, maar je kan vandaag tickets winnen voor Jet van der Steen. Dus hoor je dat ticketalarm afgaan op de radio, app dan in de NPO Luister-app je naam en waarom jij naar haar concert wil. Dus hoor je dat ticketalarm en je wil bij Jet van der Steen zijn, gooi dan een berichtje deze kant op via de gratis NPO Luister-app. Dit is de nieuwste van Jungle. Ben ik ook echt fan van. Someday, Somewhere hoor je op 3.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister app.
1: En ga naar Jet van der Steen.
2: Holy crap. Ik wist niet dat hij zo vroeg al af zou gaan. Dit is de ticket alarm. Wil je tickets voor Jet van der Steen?

0: Ja, en daarvoor hoorde je volgens mij het ticketalarm.
1: BFM Ticketmaand.
2: Jet van der Steen.
0: Elke dag in september maak je kans op de allervetste concerten. En elke dag voor een andere artiest. Vanavond geef ik tickets weg voor Jet van der Steen. Op 22 november staat ze volgens mij in de Melkweg. En daarvoor kreeg ik een appje binnen. Want als je dat ticketalarm hoort, stuur je een berichtje met je naam en de reden waarom je wil gaan via de NPO Luister-app. En dat deed Barbara. Hey Barbara.
3: Hallo.
0: Hey, goedenavond. Ja, je naam is duidelijk, maar ik wil ook weten met welke reden jij graag naar Jet van der Steen wil.
3: Nou, ik heb haar concert op de Lowlands livestream heb ik bekeken.
0: Ah.
3: En ik was helemaal overdonderd eigenlijk.
0: Wat
3: denk,
0: goed.
3: Ja,
0: ja, echt zoveel energie legt ze inderdaad in de muziek. En jij zou er dus wel live willen zien.
3: Zeker. En ik denk dat mijn dochter van 14 daar ook heel graag heen zou willen.
0: Oh, lekker. Dus je gaat gewoon op moeder-dochter date naar Jet van der Steen.
3: Zeker.
0: Nou, Barbara, ja, zet 22 november maar in je agenda, hoor. Want jij bent er gewoon bij.
3: Yes.
0: Heel fijn. Maak je dochter morgen wakker met het goede nieuws? Ik neem aan dat ze al ligt te slapen. Ze zal naar school moeten, toch?
3: Ja, maar dit is een late slaper. Dus ik denk dat ze nog zo weer wakker is.
0: Oké. Nou, doe er de groetjes en laat even weten hoe het is. Hoe het was.
3: Is goed.
0: Okay.
3: Ja.
0: Thanks, Barbara.
3: Oké.
0: Veel plezier.
3: Doei. Dank je.

0: Ik ben zo onder de indruk van Florence Road 7563. Er zit een soort van urgentie in. Oeh, die grijp je gewoon naar de keel. Prachtig.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleve.
0: Hier zit je elke avond goed om nieuwe muziek te ontdekken. Bij mij, Eva Kleve. Hi. Of bij mijn collega Jasper Leidens. Die hoor je op woensdag en donderdag op 3 voor 12 Radio. En we hebben af en toe wel zin om je een beetje te verrassen met muziek waar je echt verliefd op kan worden. Dus laat me heel even je oren lenen voor deze artiest. Die heet Corto Alto. Is eigenlijk gewoon de Schotse Liam Shortall. Hij kan vooral heel erg veel. Hij mixt in zijn muziek zowel hip-hop met soul, jazz. Af en toe komt er een vleugje klassiek. En het wordt zo'n ongelooflijk spannende mix. Die ga je ook horen op zijn net uitgekomen album Some Small Fortune. Die hoor je deze week extra vaak bij 3 voor 12. Want het is namelijk het album van de week. En deze man is echt een multitalent. Hij is ook multi-instrumentalist. Mocht je hem dus ooit live zien spelen, dan speelt hij zowel de keys als gitaar, als bas en, ja, deze verwacht je niet, trombone. Elke tune op dit album is echt een wereld op zich. Zo ook deze. Op deze track hoor je Chicago-based rapper Mick Jenkins. Tipje van de sluier van het album van de week, Some Small Fortune. Van Corto Alto. En mocht je je afvragen wie dit is, je leert hem heel snel kennen op

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Sienna Spyro. Great Expectation.
3: Met 3FM ontdek je nog...

Wat een stem. Ongelooflijk. Great Expectations van Shanna Spyro. Grote verwachtingen. Ik heb ze elk jaar weer hoor. Van de popronde. Dat is echt dé manier om bij jou in de buurt opkomend muzikaal talent te ontdekken. Hoe dat werkt, dat hoor je zo meteen. Want ik heb ook zo meteen iemand uit de popronde die een track heeft op tijdens 3 voor 12 radio. Een hele bijzondere. Het is namelijk in een Nederlandse taal, maar het is niet in het Nederlands.

0: Luister iedere dag naar 3FM.
1: Hoor je het 3FM ticketalarm? App meteen via de NPO Luister app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: 3FM
0: Ticketmaand.

0: Koffie en TV. Ik kreeg een berichtje binnen via de NPO luisterapp van Tjeerd. Die zegt, Korte Alto, die het album van de week heeft, is wel even wat anders dan normaal 3FM te horen is. Maar dan wel weer deze van Blur om weer helemaal in mijn comfortzone te komen. Jazeker. En nu dan een track waar je ook weer wat kennis mee mag maken.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Want aankomende zaterdag, ik zei het net al, Great Expectations, barst het grote rondreizende festival Popronde weer los. Het is Popronde. Dat gaat 3 maanden lang langs allemaal steden in Nederland. En dan moet je echt denken aan alle mogelijke steden. Van een Emmen tot een Heerlen tot een Leiden, Arnhem, Enschede, Utrecht, Zwolle. Overal komt de Popronde. En op die line-up staan dan meer dan 100 nieuwe, mega getalenteerde artiesten. Dat zijn er nogal wat. Dus ja, we helpen je een beetje. Wie moet je nou echt gaan zien en gaan horen? Let even op als je in de line-up een aantal namen tegenkomt. Die hoor je deze week. Maite bijvoorbeeld. De enige Friestalige artiest. Ze maakt een soort alt-pop in het Fries. Daarom zei ik al, een Nederlandse taal, maar dan net even anders. En ze heeft een nieuwe single. Ze vertelt er zelf wat over.
2: Hey, 3 voor 12. Mijn naam is Maite. En ik heb afgelopen vrijdag een Friestalig grunge popliedje uitgebracht. Het heet Hafplak en het gaat over hoe ik iemand waarmee ik een romantische connectie heb, vraag om plek in te nemen in mijn leven. En de lyrics van het refrein vertaald in het Nederlands zijn: ik heb plek zat, heb je ooit iemand zoals ik gehad? Ik hoop dat jullie gaan genieten van het liedje. Ik ben er heel erg trots op en ik wens jullie veel luisterplezier. Doei!

0: 3 voor 12 Radio.
1: 3
0: FM.
2: Ik krijg een berichtje binnen via de NPO Luister-app van Rosaline, die elke avond luistert. Ze zegt, ik heb Maite gezien in Eindhoven iets meer dan een week geleden. Vond haar nummers toen al heel erg mooi en ze zingt ook gewoon echt goed. Ja, en wat is die Friese taal te gek, zeg. Maar zij kan er ook wat van, hoor, Rosalia.
3: Okay.

Wat een talent dit zeg. Rosalia hoor je bij 3 voor 12 radio in het Spaans. Daarvoor dus Maite, die meedoet aan de popronde in het Fries. Ik had ook nog Angèle in het Frans natuurlijk, komt weer uit België. Ja, uit welk land, in welke taal je ook zingt, bij 3 voor 12 weten we je talent altijd wel te herkennen hoor. Ook als het gewoon uit Nederland komt.

en Best One bij 3 voor 12 Radio. Lemmer, 3FM Talent. Ja, en terecht ook. Wat een goede tune is dit. Die heeft de zomer echt wel wat kleur gegeven. Een tune die dan het echt wel goed doet in de nazomer. Terwijl ik zeg dat je zometeen bij 3 voor 12 nog wat live muziek voor je kiezen krijgt.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Jet van der Steen.
8: 3FM.
9: VPRO.
8: Eva Kleven.
10: Zometeen een lekkere dosis live muziek om te vieren dat de festivalzomer zo'n enorm succes was. Je hoort hem zometeen na Fontaine's DC. Eerst Eefje de Visser hier.

0: Deze band, Fontaines D.C., hoorde je met Marianne nog in een piepklein zaaltje in Brussel te spelen voor een handjevol fans bij de 3FM Exclusive.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: En dat terwijl diezelfde dag ze ook gewoon de Ziggo Dome binnen 2 minuten uitverkochten. Wat heb je een geluk gehad als je erbij mocht zijn. Met 3 voor 12 Radio zit je dicht bij de actie, want we love live muziek. Dus aanstaande woensdag hoor je alvast 2 live tracks van die 3FM Exclusive met Fontaines D.C. En ook nog even, heeft Jasper weer geregeld hoor. Een exclusief interview dat hij deed met de band. Ja, echt, we love live muziek. Morgen in 3 voor 12 Radio bijvoorbeeld live bezoek en live muziek van Elmer. Vanuit de livebox Zo op je radio. En ook vanavond weer stay tuned. Binnen nu en 4 minuten live muziek van Kaya. Exclusief opgenomen tijdens Into the Great Wide Open. Maar ik heb eerst nog de man voor je die dacht potato, potato, tomato, tomato. Hij veranderde gewoon Chris Stassi nu in Chris Stassi. En ter ere daarvan zijn You Know Me op 3.

0: Chris Stassi. En you know me. Vandaag scheen de zon weer volop, hè. Ik kom net terug van vakantie, waar het ook nog gewoon dik boven de 30 graden was op Mallorca. Kortom, die zomer is gewoon echt nog niet voorbij. Die is pas over als ik zeg dat die over is, ja? Maar goed, die festivalzomer die zit er onderhand toch wel echt een beetje op. Komt wel elk jaar zoveel leuks voorbij op al die festivals. Van Best Kept Secret tot Down the Rabbit Hole. We nemen je mee naar Pinkpop, naar Lowlands. En aan het eind van die rits festivals is er altijd, ik zou eigenlijk willen zeggen, gewoon de perfecte kers op de taart. Namelijk Into the Great Wide Open. Super idyllisch festival op Vlieland, op een eiland. Speciaal voor jou gaan we daar naartoe om een paar prachtige live sessies op te nemen met artiesten die daar op de poster staan. En vanavond wil ik je er heel graag eentje laten horen van een artiest die heet Kaya. En Kaya, die ken jij. Kaya heeft namelijk een beetje een dubbel leven. Want ze is én de gitarist van folk indie duo Sara Julia. Maar daar was ze gewoon solo te bewonderen als Kaya. En qua sound moet je een beetje denken aan hetzelfde straatje als Sara Julia. Het is een beetje zacht, het is intiem, het is een tikkeltje melancholisch. Oftewel, heerlijk om live te luisteren. Dit is Kaya live vanaf Into the Great Wide Open met haar Blueberry.
1: Dank jullie wel voor het komen.

stollend mooi, deze Kaya, live opgenomen tijdens Into the Great Wide Open. Meekijken kan gewoon via 3fm.nl/live of via de NPO Luister-app. Je ziet

0: K-A-Y-A. Kaya, live vanaf Into the Great Wide Open.
1: Dank jullie wel. Tot de volgende keer.
0: Echt te gek. Vorig jaar nog meegedaan aan de popronde en inmiddels gewoon een boeking op Into the Great Wide Open. Helemaal tof, toch? Je luistert naar 3 voor 12 Radio, waar ik je zometeen even flink mee terug de tijd inneem met echt, nou, misschien wel de ultieme classic.

0: Even kijken, tellen 129 miljoen streams. Zoveel is Cats eigen gestreamd alleen op Spotify. En die ultieme classic die ik voor je klaar heb staan, die heeft er ja echt zoveel meer. 2,9 miljard. Ik moest echt opzoeken. Wat is een 1 met 9 nullen erachter? Ja, dat is dus een miljard. Holy crap, zoveel.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ja. Maar ik wil je eerst nog even kennis laten maken met wat nieuwe muziek die ik tegenkwam. Een heel klein dansbaar pareltje van een van mijn lievelingsartiesten van 2026. Dat is Genesis Owusu. Hij heeft me dit jaar zowel op Best Kept Secret als Down the Rabbit Hole, als met zijn album Red Star Woo and the Worldwide Scourge ongelooflijk verrast. Zijn live sessie in de livebox tijdens 3 voor 12 Radio is echt het kijken waard, te vinden op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. En die Genesis Owusu is zeg maar het kerstje op de taart. Want dat is de featuring op deze nieuwe track die ik tegenkwam. Het is namelijk het eerste geluid van Contact Sports. Ze maakt hyperpop, komt over een maand met een eerste album. En ik hou haar in de gaten voor je, want ik kwam namelijk een YouTube-comment tegen die eigenlijk precies beschrijft hoe ik me voel over deze artiest. We're on the ground floor of something amazing. To be continued hier bij 3 voor 12 Radio. Contact Sports met een featuring van Genesis Owusu is dit. Attention Economics heet de track.

Ascension Economics. Die classic met bijna 3 miljard streams op Spotify. Dat is natuurlijk deze Dreams van Fleetwood Mac. Ja, wat een tune, hé. Binnenkort duiken we in de podcast Taste eens even in de ins en outs.

repeat staan. Ik heb ook al een week lang dat basloopje in mijn hoofd. En ik krijg er geen genoeg van. Samen met Lian La Havas nam ze hem opnieuw op. Ze hoort haar op gitaar en zang. En ook Michelle Degocello dus. Dit is echt een topplaat.

aanstaande zondag in Bitterzoet. Als je kaartjes hebt, dan ben je gewoon dolgelukkig, want het is helemaal uitverkocht. Dus als je erbij wil zijn, hou de komende dagen Ticketswap in de gaten, zou ik zeggen. Heel veel succes daar. En anders, bij 3 voor 12, we doen ons best, hè. Heel stiekem gewoon bij ons te horen, kan ik dat al zeggen? Jawel. Ik hoop het in ieder geval. Fingers crossed. En duim even mee dat het lukt.

0: is een feit.
1: Ach, ach. Ik vind het zo... It's growing on me, die eend in L.A. Heb jij dat ook, die Adela?
2: Ja, heerlijk. Oh, ja heerlijk.
1: Ja.
2: Ja, ik heb hem vandaag denk ik wel 4 keer op repeat in de auto gehad.
1: Wat is dat toch? Dat sommige nummers, daar wil je gewoon... Daar krijg je gewoon geen genoeg van.
2: Ja, dat is gewoon ook met sommige mensen in het leven. Daar krijg je geen genoeg van.
1: Eva, over mij?
2: Ja. Ja?
1: Are you flirting with me?
2: Oké, okay,
1: anyway. Ja. Hey, Nelly, tweede showtje. Ik heb er helemaal zin in. Wat ga je doen vanavond?
2: Ik heb een best wel een liefdevolle show.
1: Oh.
2: Ja, slaapkamergeheimen. We gaan praten over exen.
1: Oh. Oh, wauw.
2: Ik heb een beest van een lijst.
1: Oké.
2: Okay. Gewoon een hele fijne avond samen hebben.
1: Oh, lekker man. Ja, mocht je zin hebben om Nelly te vergezellen. Ik zag bijvoorbeeld Vero, die is net klaar met werken. Dus
2: nou,
1: die
2: blijft, prima,
1: wil misschien nog wel even blijven hangen.
2: Ja.
1: Naar bed met Benner, hè?
2: Het is toch een beetje voor de avondwezens onder ons.
1: Precies. Dus kruip even lekker in die NPO-luister-app. Laat van je horen. Sleep elkaar hier zo de nacht door. Staat in ieder geval heel veel lekkere muziek op je te wachten.
2: Dat is een feit.
1: Met zometeen bijvoorbeeld Bruno Mars bij jou. Lana Del Rey. Ja. Ook zo'n track. Kan je toch naar blijven luisteren?
2: Ja, heerlijk.
1: Echt fijn. Morgen zijn wij er weer met dan live in de livebox. Ja, Elmer. Die gaat hem volgens mij helemaal op zijn bok zetten.
2: Ja.
1: Ik denk echt
2: dat
1: we een nieuwe livebox moeten hebben voor
2: Ja,
1: start.
2: Het is echt een baas.
1: Ongelooflijk. Hey, veel plezier met Nelly. Je luistert naar 3FM met nu de Smile en de Smoke.

0: Livre Vuurwerken, .nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
9: Aan tafel!
10: Een hele goede avond, lieve nachtwezens. Naar bed met Benner. Ja, de tweede alweer. Maar eerst naar het nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen. Nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Ze zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het komt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Ster. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Jozef!
13: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
18: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Jet van der Steen.
19: 3FM.
20: Want
19: Nelly Banner.
21: Ja, goedenavond lieve mensen. Slaapkamergeheimen, een beetje praten over exen. Een bak aan goede muziek. En het is nog maar 3 over 11, dus de nacht is nog jong.

0: op zo'n mooie avond als vanavond is Lana Del Rey met videogames best heel erg prettig.
1: Naar bed met Benner.
0: Goedenavond, lieve avond, schavuiten. Het is 7 september, 10 over 11. En je luistert naar bed met Benner. Nelly Benner om precies te zijn. En je zou deze stem kunnen kennen van de middagshow van 3FM, Barend en Benner. En er worden al wel lieve appjes naar de NPO-luisterapp gestuurd. En Daan die vraagt, hey Nel, wat heb je gedaan in de afgelopen uren? Nou, dat komt natuurlijk omdat ik om 7 uur klaar was met de middagshow. Ja, dan heb je tussen 7 en 11 tijd om naar de kantine hier te gaan. Bij de NPO. En dat ben ik ook gedaan, maar ik was wel bang dat er in mijn eten was gespuugd. Want ik heb namelijk vanmiddag ben ik niet zo aardig geweest over deze kantine. Want ik wilde daar een broodje smeren. Maar die man zei, er stond daar een hele bak met eiersalade. En die man zei, ik vroeg aan die man van, mag ik een broodje met eiersalade smeren? En toen zei hij, nee, we zijn dicht. Zei ik, ja, maar die bak staat er nog en er staat ook nog een broodje. Zei hij, nee, we zijn dicht en regels zijn regels. En zei ik, ja, maar wat ga je met die eiersalade doen dan? Ja, die gooi ik weg. Toen zei ik, hè, maar hij zei, ja, je kan daar naartoe, daar zit voorverpakte eiersalade. Zei ik, joh, maar gast. Hier heb je eiersalade staan, weet je wel, wat je anders weggooit. En nu moet ik een pakje voorverpakte eiersalade kopen. Ja, nou, regels zijn regels. Maar ja, toen heb ik hem vanmiddag in de middagshow gewoon niet zo heel aardig bejegend. En nu moest ik daarna dus wel om 7 uur moest ik weer naar hem toe gaan. Om weer bij hem eten te kopen. Maar dat was echt hartstikke lekker. Dus ik heb lekker gegeten. En ik merkte wel... merkte ik wel dat het heel erg onhandig is om een vrouw te zijn. En dan denk ik wat een rare schakel. Maar dat komt namelijk omdat ik heb een soort van kort topje aangetrokken vandaag. Zo'n topje wat je aan de achterkant knoopt. En dat topje zakt dus al de hele dag een beetje naar beneden. En toen dacht ik, jeetje, wat hebben wij vrouwen eigenlijk onhandige dingen. Ik ren ook altijd met mijn hakken achter iemand aan. En dan denk ik, ja, waarom moet ik als vrouw nou weer die hakken aantrekken? En ik bedoel, ja, echt gewoon heel onhandig allemaal. Terwijl we als vrouw zijn er wel best wel hele handige dingen hebben uitgevonden. Ik bedoel, we hebben de ruitenwissers uitgevonden. Nou, kan je nagaan als jij moet auto rijden zonder ruitenwissers. We hebben de vaatwassers als vrouw uitgevonden. En de kogelvrije vesten. Ja, je zal het niet verwachten, maar wij vrouwen hebben ook deze kogelvrije vesten uitgevonden. Maar ja, mijn ex zei altijd, Nel, je moet denken niet in problemen, maar in oplossingen. Dus ik heb nu een ontzettend grote, dikke knoop in mijn top gemaakt. Ik kan dus bijna niet ademen. Nou ja, dat is ongeveer hetzelfde wat ik deed bij mijn ex. Kon ik ook bijna niet ademen. Maar hij heeft wel een goed advies achtergelaten. En daarover gesproken, we gaan het even over exen hebben. Want exen namelijk, die hebben altijd dingen in het leven achtergelaten en die heb jij stiekem gehouden. Dus ik wil van jou weten, wat heb jij nog van je ex of wat heeft de ex nog van jou? Dan ga jij even luisteren naar Slater, Brand New Channels.

0: I had some help. Post Malone, Morgan.
1: Oh. What the X?
0: Ja, ik vertelde je net wat voor advies ik van mijn ex heb gekregen. Nou, dat was voornamelijk denk niet in problemen, maar denk in oplossingen. En ik was eigenlijk degene die eigenlijk altijd dus de oplossingen moest hebben. Maar ik vroeg jou ook van, wat heb jij dan eigenlijk nog van je ex? Want wij zijn toch wel, ja, we zijn toch wel hebberige wezens, materialistische wezens met z'n allen. En vroeg ik mij dus af, wat heb jij nog van je ex en waarom heb je dat nog? Misschien heeft hij ook nog wel iets van jou, wat je eigenlijk wel terug wil. Maar wat hij je nooit heeft teruggegeven. Nou, er komen eigenlijk best wel hele leuke dingen binnen. Merel zegt, ik heb de airfryer van mijn ex nog. Hij heeft het nooit teruggevraagd, dus dat ding is nu eigenlijk gewoon van mij. Ja. Ja, ja, een airfryer. Ja, weet je, ik bedoel, die gas waarschijnlijk toch altijd krokant. Dus dat kan wel. Ja, onze lieve Barry die zegt, ik mag bij jullie eigenlijk niet meer over mijn ex en zo hebben. Oh, nou, weet ik niet. Heb ik nooit gezegd, Barry. Je mag met mij altijd over je ex hebben. Maar ik heb nog wel een tv gehouden en een plafondwaaier. Maar zij heeft ook 16.500 euro van mij. Dus ja, dat mocht ik wel houden. Nou, zo, ja. Nou, 16.500 euro. Nou, ik zeg, ja, jou jeetje. Nou, vind ik best wel een goede deal vanuit haar kant. En Jens zegt, ik heb van mijn ex-schoonouders ooit een boor geleend. Maar ja, die heb ik dus nooit. Nee, die heb ik nooit meer teruggegeven. Nou, oké. En er komt ook nog een leuk audio-appje binnen. Laten we even luisteren naar Jeannette.
2: Ik heb dus nog allemaal gouden sieraden van de moeder van mijn ex. En ik heb al heel vaak gezegd, wil je terug? Ik ben goudsmid, hè? Even side note. Mm-hmm. En dat heeft ze me ooit allemaal gegeven. Oh. Om iets mee te maken of wat dan ook. En ja, ik heb meerdere keer gevraagd, wil je terug? Hij heeft al een nieuwe vriendin. En inmiddels ook een kindje met haar. Dus ik gunde het gewoon dat hij terug kreeg. En ik zei ook van, joh, het was misschien wel van je oma. Wil je het niet aan haar geven? Ja, nou, inmiddels heb ik het gewoon, want het is al nu letterlijk 12 jaar geleden, heb ik het allemaal omgesmolten.
0: Oh.
2: En je raadt het natuurlijk al, een jaar geleden vroeg hij er ineens naar, want hij wilde trouwringen. Maar hij is er dus nooit meer op teruggekomen, dus ik dacht wel, oh, wat erg dit. Ja, maar goed, dus niet helemaal expres gehouden, maar hij kon het steeds niet halen. Terwijl ik dan zeg, joh, wil je terug? En verder eigenlijk heb ik alleen nog de stek zet.
0: Oh, rotzak.

0: En je luistert naar Naar Bed met Benner.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Maar dat is niet het enige leuke wat deze avond brengt. 3FM Ticketmaand. Het is september en dat is een feestje bij 3FM. Maar dat betekent dat we de hele maand lang tickets uitdelen. Gewoon voor niks, voor niks. Gewoon voor omdat jij het verdient. Omdat jij gewoon de allerliefste, leukste luisteraar van 3FM bent. En deze week maak je nog kans op tickets voor bijvoorbeeld Cloud. Voor Vrouwtje, voor Nijlhoorn, voor Chef Special en The Opposite. En vandaag hebben we tickets weggegeven voor Jet van der Steen. We hebben ook al tickets weggegeven voor Roxy Dekker. En dan maak je kans op. Dan kan je een appje sturen naar de NPO Luister-app. Daarmee heb je jouw naam, leeftijd en waarom jij per se naar dat concert moet gaan. En morgen maak je vanaf 6 uur 's ochtends in de ochtendshow bij Wijnald en Jamie kans op tickets voor Noah Kahan. Ja, dat is dus echt heel erg lekker. Dus zet die morgen die radio aan, blijf luisteren en dan weet je dat jij misschien wel deze maand nog gratis naar een concert kan gaan. Dat is hartstikke lekker. Hij komt uit 2025, deze Tame Impala. Hij voelt nog best wel erg nieuw. Het nummer heet Loser. Maar het is alles behalve een loser liedje, want ze is fantastisch.

En mijn vader zegt altijd, ja, Nel, weet je, je kan overal wat dronken worden en zo. En gewoon je niet gedragen. Maar als je op werk bent, moet je echt wel een heel klein beetje gedragen. Dus ja, dan probeer ik wel echt naar hem te luisteren. En ze zeiden, ja, het is een soort kerstmarkt. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, ik ga toch even een uurtje heen. En dan ga ik gewoon op tijd weer naar huis. En dan heb ik me net gedragen. En dan hebben de baas een heel goed beeld van me. En ik weet niet waarom, maar de volgende dag werd ik wakker met echt een ontiegelijk blauw oog. En kan ik me eigenlijk alleen nog maar herinneren dat ik keihard met mijn kop tegen een muur ben geknald. En toen was het nog veel erger dat mijn ex toen in de middag thuis kwam. En die had namelijk een vergadering gehad. En toen zat hij naast iemand met onbekende mensen. En toen zei die gast tegen hem, zo, weet je, ik heb echt een goed verhaal. Ja, ik heb met Nelly Banner gezoend. En toen keek mijn ex hem aan en toen dacht ik van, wat? Huh? Dat is mijn vriendin. Ja, nou ja, dus dan dit, ja, dus toen had ik er dus best wel een zootje van gemaakt. Nou ja, dus en Alex Warren heeft er ook wel een beetje een zootje van gemaakt, want die viel van een tribune tijdens een concert. Dus bij zijn optreden de volgende dag hadden ze een helm en matrassen voor hem klaar liggen, zodat hij niet zo hard zou vallen. Nou ja, hartstikke leuk. Ik hoop eigenlijk dat iemand ook een beetje matrassen voor mij gaat neerleggen, dat ik misschien niet zo heel hard zal vallen. Maar man, ik heb er wel van geleerd hoor. Ik heb echt, die fout maak ik echt nooit meer. Nee. Nee, ja, schandalig. Ja, ik weet het. Maar ja, dankjewel, Lola. Ik ga zo meteen Alex Warren wel voor je draaien met de Passenger. Maar eerst Drake met

Young vind ik. Dat ik me door haar zeg maar niet zo'n ongelofelijke oen voel. Zeg maar, bij haar denk ik altijd, oh ja, ik ben er niet de enige die er af en toe gewoon echt een enorme teringzooi van maakt. Ik weet dat ik op een gegeven moment had ik een kerstborrel op werk.

0: je wel later is.
1: Het is om precies te zijn 11:50 en we zijn aangekomen bij mijn, ja, toch wel mijn favoriete item. Ja, ik heb het nog maar één keer gedaan, maar het is toch wel mijn favoriete item. Ik heb op Instagram namelijk de oproep gedaan: wie kan ik altijd wakker bellen? Of wie kan ik altijd bellen? En daar heb ik wel een stuk of, nou, ik denk wel 200 berichtjes van gekregen. Echt een hele hoop. Want vrienden zeggen toch altijd, ja, je kan mij altijd bellen. Maar ik vraag me dus af, is dat wel echt zo? Dus ik ga even kijken wie ik om, nou, 23:47 te pakken krijg. Want ja, hey, je kan dingen wel schreeuwen, maar is dat ook echt wel waar? Nou, oké, gaan we even bellen? Ja, nou, let's go. Ja? Hallo? Hoor ik wat? Nee. Nee. Nou, nee, dit gaat al echt heel erg goed. Nee. Oké, nou. Laten we de volgende doen. Ja, zie je, vrienden. Beter een goede buur dan een verre vriend, bedoel je? Even kijken. Hallo. Ja? Ja, het is natuurlijk ook hartstikke laat. Maar ja. Neem je dan ook op? Ja. Jeetje. Ja, kijk, dit is wel een beetje wat er gebeurd is met vriendschap, hè? Dat je denkt van, ja, ik kan altijd op je bouwen. Dan heb je gezegd, je kan je altijd bellen. Maar ja, wordt er dan ook daadwerkelijk opgenomen? Want ik dacht, ik wil gewoon even gelijk de diepte met iemand gaan. We zijn toch eens op deze avond zijn we toch ook best wel vaak best wel alleen. Of je verveelt je, of je kan de slaap niet vatten, of je wil gewoon... Ik wil eigenlijk gewoon even met iemand heel even de dag doornemen. Als een beetje als een soort van, ja, een soort van ouderwetse man bij de hond. Ik weet niet of je dat nog kent, maar gewoon man bij de hond vraagt zich af: wat ligt er op jouw nachtkastje? Ja. Maar dit belooft niet heel veel goed. Kan ik je vertellen.
2: Dit is de 50-plus mobiel voorspeel van 06.
1: Nou ja, ik heb in ieder geval wel. Nou ja, jammer. Gaan we nog eentje doen, Suus. Nog eentje. Wat verdik me. Ja.
3: Hallo. Dit is de voicemail van Suzika Bruins.
1: Ja.
3: U kunt een bericht achterlaten naar de piep.
1: Ja.
3: Dank u wel.
1: Nou, dat zullen we even doen. Hoi Suus, met Nelly Benner spreek je. Ik had jou een berichtje op Instagram gestuurd met wie mag ik altijd bellen. En het is nu om precies te zijn 11:50. En ik had een vriend nodig. En ik heb je gebeld. Maar ik krijg je voicemail. Dus ja, altijd bellen. Nou ja, dat zit er dus... helaas deze avond voor mij niet bij. Dat is wel echt een heel beetje jammer. Ik moet het gewoon dus doen met mezelf. Nou, daar sluit dit nummer wel goed op aan. Me, myself en I. De La Soul. 3FM.

0: just me, myself, and I.
1: De La Soul, me, myself, and I. Ja, is dat zo? Moet ik het vanavond alleen maar met mezelf doen? Of, ja, zijn er misschien dan toch mensen die toch daadwerkelijk er voor me zijn?
2: Weet je wel wat het is?
1: Steven?
3: Hoi, Dali.
1: Hey, hoor je. Jij had wel zin in een gesprek.
3: Altijd.
1: Kon ik jou wel altijd bellen?
3: Altijd.
1: Steven, ik hou niet van smalltalk. Ik hou niet van smalltalk.
3: Ik
1: ga niet vragen waar je vandaan komt of wat je werkt. Ik wil gewoon even weten van... heb je een slaapritueel?
3: Ja, en dan val ik het slaap.
1: Oh, en douche je daarvoor dan wel eventjes?
3: Ja, altijd, ja.
1: En is dat dan een lang douche of een heel... En gewoon even een klein...
3: Nee, gewoon altijd kort.
1: Oh ja.
3: Kort douche, ja.
1: En gebruik je dan wel even een shampootje of doe je even een scheerwerkje? Of is het gewoon eventjes, even afspoelen?
3: Nou, ik douche maar de twee keer. Dat is morgen en avond. Dat is meestal doe ik me goed even afspoelen. Snel even afwassen en dan lekker naar toe.
1: Oké. En ben je een pyjama-ganger of ben je een slipganger of ben je een naaktganger?
3: Een boxershortganger.
1: Oh ja, ja, dus wel gewoon met het rompje gewoon bloot.
3: Ja, precies. Ja.
1: En gebruik je beautyproducten voor het slapen?
3: Nee.
1: Niks?
3: Nee, jij niet.
1: Wat zeg je?
3: Jij wel, denk ik.
1: Ja, ja, ik doe wel een cremetje op. Ja,
3: ja.
1: Ja, ik ben dus van de olijfolie.
3: Olijfolie?
1: Ja. Ja, dat doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Dan smeer ik me na het douchen in met olijfolie. Ja, dat is... Ja.
3: Ja. Oh, dat is lekker trippig aan buiten dan.
1: Ja, nee, maar daarna droog ik me wel af. Dus ik laat het een beetje intrekken. Maar ja, dat is heel goed. Ook goed tegen eczemen en dingen.
3: Oké,
1: maar gelukkig, ja. En ben jij iemand die zijn kleding al klaarlegt van tevoren?
3: Soms, echt inderdaad.
1: Oké. En als je dan eenmaal zeg maar klaar bent om te gaan, ga je dan piekeren of ben je eigenlijk gelijk in dromenland?
3: Nou, als ik me overkloven, dan denk ik gelijk in dromenland.
1: Sorry, wat?
3: Als ik me overkloven, denk ik meteen in dromenland.
1: Ja, precies. En zij ligt vaak altijd wakker.
3: Ja, dan ligt ze dan wel lang te piekeren, ja.
1: En waar is je vrouw nu dan?
3: Die is thuis, ik ben aan het werken.
1: Oh, jij bent aan het werk?
3: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Kan ik je deze avond nog wat geven? Alleen, hoe kan ik je avond nog mooier maken?
3: Mooi nummer draaien.
1: Wat dacht je van Imagine Dragons, Bones?
3: Ja, dat lijkt me helemaal uit.
1: Lijkt me fantastisch, gaan we doen. Hele mooie avond.
3: Jij ook. Hoi.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Goedenavond, lieve mensen. Mooie verhalen. Het is nacht, het is 8 september alweer.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw
8: jouw kans op tickets voor
15: Noah Kahan.
8: 3FM. Want Nelly Banner.
12: Ja, goedenacht. 8 september, 4:12. Ik ga je zo meteen een beetje laten piekeren. Ik weet, ik heb je een hele mooie, rustige nacht beloofd. Maar ik ga je toch laten piekeren. Maar het wordt wel leuk piekeren. Dat beloof ik.

0: City Self-Aware, wat een ontiegelijk goede plaat is dit toch. Echt niet normaal, echt een parel. Ik heb een dilemma voor je. Ik zei al, ik ga je een heel klein beetje laten piekeren deze nacht. En dat wil ik eigenlijk niet, want ik wil gewoon dat je een vrij en blij hoofd hebt. Maar toch, net als dit nummer, soms heb je nummers en die zijn zo ontiegelijk goed. Ik heb 2 gecancelde kutjes voor je. Want er zijn zoveel artiesten en nummers die eigenlijk echt niet meer kunnen, maar toch wel heel erg lekker klinken. Dus je zal ze dus denk ik niet zo snel op de radio voorbij horen komen. Maar dit is dus toch het moment dat je dat ene nummer gaat horen waar je stiekem misschien wel een hele goede herinnering aan hebt. Of waar je misschien stiekem toch wel heel graag op wil dansen. Maar waarvan je eigenlijk weet van, ja, maar dat kan niet. Want het is gewoon toch wel een vrij heftig gecancelde artiest. Of hij heeft rare songteksten. Of het zijn songteksten niet meer van nu. Ik heb 2 opties voor je. En jij mag deze avond kiezen. En mag je gewoon heel even je schaamte en je goede bewustzijnsgevoel en je ethiek, alles mag je even overboord gooien. Ik heb voor je in de aanbieding Lil Kleine, Ronnie Flex, Drank en Drugs. Nou, ik denk dat je niet onder een steen geleefd hoeft te hebben om te weten dat Lil Kleine veroordeeld en gearresteerd is voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Jamie Faas. Toch nog steeds wel echt een banger. Deze heb je, dus je mag even zeggen Drank en Drugs, ga ik voor deze.
1: Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs.
0: Ja, en nu ga ik toch wel echt nog een klein stukje heftiger. Ik heb ook R. Kelly voor je met Ignition. R. Kelly heeft een celstraf volgens mij van de gevangenisstraf van 31 jaar gekregen. Mensenhandel, seksueel misbruik, ja, en kinderporno. Ja, dit is, ik weet het echt verschrikkelijk. Maar ik zie even de artiest nu los van het nummer. Yo, luister-app is op dit moment voor je geopend. Ga je voor Drank en Drugs van Ronnie Flex en Lil Kleine? Of ga je voor Ignition met R. Kelly? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. En dan ga ik die voor je draaien. En dan ga ik nu gewoon een artiest draaien die nooit gecanceld gaat worden. Dit is Gracie Abrams, Hit the

0: Calvin Harris, Sam Smith. Je luistert naar Bed met Banner. En ik heb je net gevraagd of je een keuze wil maken uit een gecanceld kutje. Namelijk Ronnie Flex, Drank en Drugs. Of R. Kelly, Ignition. En Elsa, waarvoor ben jij gegaan? Elsa?
1: Hallo?
0: Hoi, hallo.
1: Hoi, hoi.
0: Hey.
1: Hoi, hoi. Ik ben voor R. Kelly gegaan.
0: Je bent voor R. Kelly gegaan? Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Okay. En waarom?
1: Ja, ten eerste om te zeggen, Ronnie Flex, ik vind het sowieso geen vergelijking.
0: Nee.
1: Ronnie Flex, ja, vergelijken dus. Lijfzin tegen ja, snotneus of zo.
0: Wacht, ik volg je niet helemaal. Oké, laten we het anders zeggen. Vind je terecht dat R. Kelly gecanceld is?
1: Yes, ja, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Maar er zit wel een dikke maar aan.
0: Oh, maar bij deze had ik die niet verwacht. Want hij is veroordeeld voor seksuele uitbuiting van vrouwen en minderjarige meisjes. Het produceren van kinderpornografisch materiaal. Het lokken van minderjarigen voor seks en dat, ja.
1: Ja, nee. Dat vind ik ook goed dat ze me gelokt hebben.
0: Ja.
1: Dat vind ik zeker goed.
0: Ja.
1: Maar kijk, als je naar Nederland gaat kijken. Als je een beetje naar Marco Bezaten gaat kijken, dan kun je een beetje meer vergelijken. En dan is het een beetje van.
0: Vind ik een pittige vergelijking, hoor. Maar...
1: Nee, maar jij komt met zware delicten, wat je opnoemt allemaal.
0: Ja, maar daar is hij voor veroordeeld.
1: Ja, oké, maar Marco Bezaten was ook geen lievertje, snap je? Die had ook dingen. Marco Bezaten, die had ook gewoon alles gewoon gezegd wat hij gedaan heeft. Maar dat was toch ook niet... Dan kan je hem ook gewoon voor de rest van zijn leven kan je hem gewoon cancelen.
0: Ja, oké. Het is wel een klein beetje appels met peren van.
1: Nee, vind ik niet, man. Maar ik ben fan van ze allebei. Serieus. Ik mag hun muziek heel graag luisteren.
0: En schaam je je niet dat je graag naar R. Kelly Ignition luistert?
1: Nee, joh.
0: Nee.
1: Natuurlijk niet.
0: Nee. Nou, dan ga ik hem ook gewoon voor je draaien, Elsa.
1: Ah, dat vind ik wel erg leuk.
0: Ja, fijne avond.
1: Ja, jij ook toch?
0: Dank je.
1: Oké. Okay. Nee.

de radio benoemd dat R. Kelly de winnaar is. Maar dat is hij vanavond wel, of vannacht wel. Hij is namelijk wel de winnaar van Gecancelde Kutjes. En ik vind Alsa dan wel weer stoer dat hij hiervoor gekozen heeft. Ja, het blijft een lekker nummer, maar gecanceld is hij zeker.

0: Miss Jackson, Outkast. Je luistert naar Naar Bed met Benner. Ik vind het heel fijn dat je er bent deze avond. Het is best wel een mooie nacht volgens mij. Het is rustig, dus ik zie wat sterretjes. Misschien dat we morgen nog een klein zonnetje hebben, maar volgens mij gaat het regenen. Er komt iets aan wat jij misschien wel ontiegelijk leuk vindt. Ik ga zo meteen Mel Smit voor je draaien met Stay. En je kan namelijk, als je €286 op je bankrekening hebt, dan kan je een meet and greet krijgen met je grootste held. De Mel Smit VIP Ultimate Experience. Dat betekent een reguliere staanplaats. Nou ja, oké, staan, ja. Een meet and greet met Mel Smit dus. Individuele fotomogelijkheid met Mel Smit. Toegang tot de soundcheck performance met Mel Smit. Ja, nou oké, mag je dus samen met hem soundchecken, ook leuk. Voorafgaand aan de show. Een exclusieve Mel Smit VIP merchandise pakket. Een VIP lemonade als aandenken. Ik heb geen idee wat dat is. Ik spreek het uit als limonade, maar het is lemonade, als laminaat. Een VIP laminaat. Ik kijk heel eventjes Maaike aan. Allerliefste producer. Een VIP lemonade?
1: Volgens mij wel.
0: Wat is dat?
1: Dat is gewoon zo'n kaartje in plastic.
0: Ach, oh troep. Ja. Oh, nou hartstikke leuk. De eerste toegang tot merchandise shoppen. First entry to the location. En on-site VIP host. Nou, het lijkt mij echt verschrikkelijk. Maar misschien denk jij wel van, nou ja, het lijkt me hartstikke leuk. Ik heb het niet voor, want met de nachtshow heb je echt helemaal geen geld. Maar als je dat hebt, kan je dat namelijk kopen. Dat is hartstikke leuk. En dan ga ik nu Mel Smit voor je draaien met Stee. Lekker.

Casper Smeet, Miley Cyrus, 3FM, Megahit. Ik ga je zo meteen meenemen naar 2002. Het jaar dat de euro werd ingevoerd. Willem-Alexander trouwde. En ik echt een walgelijke, maar dan ook een walgelijke liefdeskeuze maken. Nou, het heeft alles te maken met de nieuwste track van Maupi. Je weet wel, diegene die ook van Amsterdam, weet je. Ja, hij heeft een cover gemaakt, ga je er zo meteen meer over vertellen. Maar het is een goed verhaal. En het goed is dus soms ook.

Faster the People, Pumped Up Kicks. In 2002 kwam deze track uit. Ik weet niet of u hem nog kent. Liberty X. Ja, het was echt een banger. Everything about... Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik neem je even terug naar 2002. Toen zat ik op de middelbare school. Ik zat op het Bertrand Russell College in Krommenie als Delft. En ik denk dat ik 15, 16 jaar oud was. En dat je net een beetje zeg maar, in de relatiesfeer komt. En er waren twee jongens verliefd op mij. Ja, twee. En op een dag werd ik gebeld door een van die jongen. En die jongen, zeg maar, die was... Hij tenniste. Hij deed VWO. Hij kwam uit een welgesteld milieu met een heel groot huis. En had alles wat zijn hartje begeerde. En er was een andere jongen. En die had een heel klein huisje. En die was gestopt met school. En die rookte. En hij ging altijd naar de Bruine Kroeg. En hij was postbode. En toen belde die, zeg maar, die hele hoogbegaafde gast. Die belde en die zei: Nelly, met wie wil je verkering? Met de VWO'er, mij, of de postbode? En toen, voor wie denk jij dat ik gekozen heb? Dat is een beetje de vraag. Laat maar eens even weten. Dan ga ik jouw Maupie laten horen. Want die heeft dus die track van Liberty X uit 2002 gecoverd. En het is echt mijn favoriet nu al van 2026.

0: geef toe, het is wel gewoon echt heel erg lekker. Het is gewoon echt heel erg lekker. Ja, ik vroeg je net, wie denk je dat ik in mijn jeugd, voor wie denk je dat ik heb gekozen? Heb ik gekozen voor de welgestelde VWO'er? Of heb ik zeg maar voor de drinkende, rokende postbode gekozen? Nou, er komt een audio-appje binnen.
1: Hey Nelly, ik denk dat je voor de postbode hebt gekozen.
0: Ja, fuck. Ja, ik ben ook zo voorspelbaar. Ik heb zeker voor de postbode gekozen. Het is niet mijn man geworden, dat kan ik je wel vertellen. Ray, dit was niet mijn man. Nee, echt niet. Nee.

Ray, dankjewel. Naar Bed met Banner, daar luister je naar. De tijd is ontzettend snel gegaan en dat is meestal 's nachts niet. En dat is eigenlijk meestal 's nachts een beetje vervelend, omdat je dan denkt, ik heb nog heel weinig te slapen. Desalniettemin hoop ik dat je een hele fijne avond hebt. En ik wil eigenlijk altijd naar Bed met Banner afsluiten met een paar mooie woorden. En dat kan vanuit verschillende hoeken komen. En ik heb vandaag gekozen voor een klein gedichtje van Toon Tellegen. Het heet Dag. Elke dag is er één, elke dag is uniek. De een is een put en de ander een piek. Gun elke dag zijn eigen gezicht. De ene is open, de ander is dicht. De een is perfect, de ander van slag. Je maakt van een put nooit een piek van een dag. Dit was Naar Bed met Banner. Ik hoop dat je een hele fijne nacht hebt. En dit is Rihanna met Be Yours. Hey.

0: Luister iedere dag naar 3FM.
1: Hoor je het 3FM ticketalarm? App meteen via de NPO Luister app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: 3FM
0: Ticketmaand. 3FM. 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerlerveld en Almelo-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerlerveld en Almelo-West een spookrijder tegen.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: The Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.